0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
2: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Nou, gewoon dit, hè?
1: Gezelligheid.
0: De gezelligheid.
2: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
3: Omroep Brabant.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:45.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: En daarom als cadeau 11 dagen lang
2: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van...

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Hartelijk dank. Bijna 3 minuten over 6. Kijk, goedemorgen. We gaan verder met de top 1976. Gisteren heeft Maarten om 12 uur weer het slotje op de lijst gedaan. En wij hebben het slotje weer opengemaakt. En gaan door met de volgende liedjes die er allemaal aan gaan komen. Waaronder... Roxette. Maar ook Benny King. Stand by me. Of bijvoorbeeld De Kast en een Naaie Dij. Maar zometeen eerst nummer 1391.
0: Top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de Top 1976.

0: U2 en het natuurlijk prachtige New Year's Day.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordy Graat.
0: Ja, een hele goede morgen. Het leuke van New Year's Day van U2 is dat Bono tijdens de opnames van deze clip in de sneeuw van Zweden ooit heeft verteld van, het had niet veel geschild of dat helemaal geen clip geweest. Want Bono's mond die

0: over nieuwjaar gaat. Vind ik dan ook alweer iconisch, hè? We hebben gisteren natuurlijk een prachtig mooie dag gehad. Top 1976. Tenminste, ik heb heel veel geluisterd en er waren toch heel veel van die oh ja momentjes. Dat je denkt, och ja, dit is ook zo'n fijne plaat. Of waarom hebben die nou wel op een stemlijstje gezet en die weer niet? Hè? Ook allemaal van die vragen. En gisteren heeft Maarten iets voor 12 nog even ons een fijne ochtend toegewenst. Of in ieder geval een beetje de nacht ingestuurd. Want hij laat iedere keer even een berichtje achter.
1: Hey Jordi, weer even een berichtje uit de avond. Het laatste liedje draait. Yves Berendsen en Emma Heesters. Het is 1 minuut voor 12. Je lacht zelfs om een allerslechtste grap. Alsof het zo moet, hè? Hey, maak er een hele mooie dag van vandaag. Het was weer een feestje, ook vanavond. Voor iedereen die dit nu hoort en denkt vanavond. Ja, we zijn er elke avond tot 12 uur, hè? Dus zet s'avonds ook een keer die radio aan, dan hoor je mij. En vanavond, dus vrijdagavond, dan hoor je Stef. Maak er nogmaals een hele mooie top 1976 dag van. En als ik zo naar jouw playlist kijk, dan moet dat wel goed komen. Nou, houdoe, ik ga slapen.
0: En dan ging je dan de nacht in onze eigen maag te kort leven bij deze. Volgende die we gaan draaien vinden we op nummer 1390. En dit was echt een knaller van een hit. Echt een knaller van een hit in de Verenigde Staten. Maar het was wel een beetje apart. Want het mooie was dat Roxette is natuurlijk Zweeds. En daarmee werd het een beetje vergeleken met Ace of Base en ABBA. Een beetje Zweedse invasie. Maar ja, Roxette die dacht, het zal allemaal wel. Wij willen gewoon een dikke vette hit gaan scoren. En dat deden ze in 1989. Met deze, Listen to Your Heart. En jullie hebben hem dus gestemd op nummer 1390 in de top 1976 van Omroep Brabant. Dank daarvoor.

0: volgens jou 1976 mooiste nummers aller tijden.
1: Geniet mee.
0: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Nummer 1389.

het was tijdens de grote triomftocht, mag je toch wel zeggen, van Madonna Borderline. Het was eigenlijk een soort van... Ja, wat ze ook uitbracht, alles was goed. En wat ze ook uitbracht, alles werd een hit. En dat geschiedde in 1986 ook met Borderline. 10 minuten voor 6:30. Ook weer mensen die, en dat vind ik altijd zo bijzonder en zo leuk, dat mensen de wekker hebben gezet om de lijst verder te volgen. Andere mensen zijn gewoon wakker om vandaag nog te gaan werken of wat dan ook. Kinderen naar school, sommigen hebben nog vakantie. En zo komt er van alles binnen in de app. En je mag dus ook, als je dat leuk vindt, altijd even een appje sturen naar de Omroep Brabant Studio. Dat mag dadelijk bijvoorbeeld tijdens een liedje waar je denkt van, nou, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Of misschien heb je een ander gevoel bij een bepaald nummer, wat misschien wel of niet op je stemlijstje staat. Kan van alles zijn, hè? Ik bedoel, wij vinden het allemaal leuk. Als je denkt, nou, ik wil wel meedoen met de WhatsApp, dan mag dat. Stuur dan even een berichtje naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dat is het appnummer ook tijdens deze gehele top 1976. En wil je nou weten wat er allemaal nog een beetje aan gaat komen de komende uren, dat je misschien even wacht met douchen of even niet de was op gaat hangen, of denk, nou, misschien stap ik iets eerder in de auto, want dan kan ik deze plaat meepakken. Of dat je zeker weet dat de radio op tijd aan moet op het werk. Want ja, er komt een liedje aan van jouw stemlijstje. Je kan de lijst gewoon volgen via omroepbrabant.nl/top1976. En het mooie is, dan wordt, zeg maar, het liedje wat ik op dat moment draai, wordt dan donkerrood. Dat gaat automatisch. En dan weet je ook precies waar we zijn in de lijst. En dan kun je er vast doorheen scrollen. Of je kan misschien een beetje je de tijd inschatten dat je denkt van, nou, dit is nu wel het moment om de radio aan te zetten, want mijn liedje komt voorbij. Het kan allemaal. Gewoon even naar de site gaan. Heel makkelijk. omroepbrabant.nl/top1976. Ja. De volgende die we gaan draaien en die we vinden op 1388. Dat nummer had een beetje als werktitel toen het in de studio werd opgenomen. Silver Wheels. Ja, komt door de intro onder andere. Maar pas later dacht Hart, want daar hebben we het over, misschien moeten we het toch maar iets anders noemen. Het mag wel iets catchier. En dat werd uiteindelijk Crazy On You uit 1976. En we vinden hem dus terug ook in die top 1976 op nummer 1388.

0: De Pet Shop Boys en It's a Sin hier in de top 1976. Ik vind vooral ook die intro zo gaaf van ruim een minuut, hè. Ik hoop in ieder geval dat je ervan genoten hebt en ook veel in de top 1976 gestemd. En daarom vonden we die ook terug op nummer 1387. Om maar even voor de administratie weer helemaal bij te zijn.
1: Omroep Brabant.
0: Het is 6:30 geweest, het weer van vandaag. Het ziet er vooral onstuimig uit. Er zijn matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Is er kans op windvlagen tot 60 km per uur. Vooral in de ochtend is er wat regen, maar later in de middag zijn er droge perioden. En er wordt maximaal 20 graden. Wij gaan naar het nieuws. Kijk je van Niek de Vries.
2: Op de Strabreedse Heide heeft vannacht brand gewoed. Mensen van een manege die toevallig in de buurt waren zagen een rode gloed op de hei. Toen ze erheen fietsten zagen ze een stuk heide in brand staan van ongeveer een voetbalveld groot en het vuur breidde zich snel uit. Brandweer heeft het vuur uiteindelijk met 3 wagens bestreden. Een boer heeft ook meerdere keren een grote giertank met water geleegd. Daardoor konden de vlammen zich niet veel verder verspreiden. 2 Brabanders zijn opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Het gaat om een man van 41 uit Valkenswaard en een 45-jarige Eindhovenaar. Werd ook een Belg aangehouden. In het lab werd een grondstof voor het versnijden van cocaïne gevonden. Bij een huiszoeking in Valkenswaard zijn spullen aangetroffen die gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs. Veel agenten waren gisteravond op de been in de Wagnerstraat in Dongen na een melding dat een bewoner over straat liep met een vuurwapen. Toen de politie in die straat was, was de man alweer naar binnen gegaan. Uiteindelijk kwam hij naar buiten. Er is daarna onderzoek gedaan in het huis. Het is nog niet duidelijk of er een wapen is gevonden. Het gaat niet goed met projecten die zoetwatertekorten in Nederland moeten voorkomen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer vast na onderzoek.
3: We zien allerlei maatregelen en projecten om zoetwatertekorten te voorkomen en dus ook schade te voorkomen. Nou, allereerst zien we, ze lopen uit. Driekwart van de projecten loopt uit en echt gemiddeld met 3 jaar. En men begint met een budget en uiteindelijk de echte kosten zijn 40% hoger.
2: Volgens de Algemene Rekenkamer is de minister ook niet genoeg bezig met de problematiek. Dan Engeland, in een supermarkt in een dorpje daar. Daar kregen mensen de schrik van hun leven. Er werd namelijk een slang gevonden in het broodschap. Ja, je zult het maar meemaken dat je een brood pakt en ineens een slang in je handen hebt. Nou, een expert die stelde wel al snel vast dat het om een korenslang ging. Die zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar ja, dat weet je op dat moment natuurlijk niet. Een voorzieningsorganisatie die zegt dat er al meer dan 20 slangen zijn gevangen dit jaar in Engeland. Dat komt volgens de organisatie omdat er mensen zijn, of steeds meer mensen zijn, die apparatuur zoals warmtelampen en zo niet meer kunnen betalen vanwege de stijgende energieprijzen. Dus ja, dan dumpen ze die slangen maar. Maar ja, omdat zo'n slang gewoon in een broodrek te leggen, dat is weer tot daar aan toe, denk ik.
0: Nou, dat is echt geen grap. Was jij toen hier met de Brabantse dierenmanieren wat we eens per maand
2: ja,
0: doen?
2: Ja, vast wel. Ik heb ze hier
0: met
2: een papegaai. Ben ze gewoon een slang. Ja, ik weet niet of het er bij die slang was. Volgens mij was ik er bij die vogelspin toen.
0: Ja, nou, de laatste keer waren ze hier met de slang. Ja, dan word ik helemaal gek. Maar dat komt gewoon, ik kan er niks aan doen. Ik vind die, en ik snap dat dat niet zo is, maar ik vind dan die beesten zo onvoorspelbaar.
2: Ja, zij maar zeggen van, ja, ze doen niks. Maar ja,
0: dat kun je wel blijven zeggen. Ja, ze doen niks. Het is goed met ze doen niks. Maar ja, ook dat die dan in het brood en zo. Ik heb wel gehad, en die waren natuurlijk niet gevaarlijk of zo, maar toen ik in Mexico was, dan zitten gewoon de apen, die zitten daar gewoon binnen bij het buffet, hè. En die worden wel continu weggejaagd. Maar ja, dan sta je ook mooi te kijken. Als je een geroosterde boterham gaat pakken, dan staat in één keer een aap te kijken van, krijg ik dat ding nog.
1: Dagenlang de top 1976.
0: We gaan naar Benny King. Stand by me.
1: Omroep Brabant.
4: Nummer 1386.

0: Benny King, Stand By Me. In de top 1976.
1: Top 1976.
0: Precies. Het leuke is eigenlijk die Benny King, Stand By Me. Natuurlijk een ouder gospelnummer was het. Zo klinkt het ook wel een beetje. En daar heeft Benny King eigenlijk een beetje zijn hele eigen draai aangegeven. En het grappige is dat Stand By Me nog heel vaak terugkomt, omdat het vaak een goed te zingen nummer is voor heel veel zangers en zangeressen. Dus dan wordt er een beetje, de laatste jaren wordt er een beetje een disco beat onder gezet. Of ze maken juist een hele andere versie ervan. Maar Stand By Me staat bij veel zangers in het repertoire, kan ik zeggen. Dus bij deze. Wij gaan naar de volgende, want we hebben nog een paar hele mooie liedjes voor zevenen. En die wil ik met liefde voor jullie draaien. Want op 1385 staat een dame die maar liefst 16 weken onderweg omhoog was, voordat het uiteindelijk een nummer 1 werd in Engeland. Dus moet je je voorstellen, je komt ergens in de hitlijst binnen, je bent helemaal happy. En dan duurt het nog 4 maanden voordat je in één keer denkt, potverdorie, ik sta op nummer 1. Het overkwam Jennifer Rush met The Power of Love.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou. Radio
3: op zijn best. De top 1976.

Hou vol, hou vast, hier in de top 1976. Je ziet het best wel veel voorbij komen in de top 1976. Dat liedjes die een titelsong zijn van een film, dat ze toch ook wel echt een hit zijn geworden uiteindelijk. En dat geldt ook voor deze hele mooie Friese plaat uit het Hoge Noorden. Want dit liedje was namelijk de titelsong van de Friese film De Gouden Swipe. Een nije dij betekent een nieuwe dag. En we vinden de kast terug op 1383.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
1: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
9: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
8: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
10: Yeah! Game's a match.
11: And it's another big upset in the men's draw.
10: 6-4, 7-5, 6-2.
8: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Bijna 3 minuten over 7. Een hele goede morgen. We gaan zo meteen verder met de top 1976. Eerst even kijken naar het verkeer. Nou, het is vrijdagochtend. Dat betekent dat het altijd veel rustiger is dan de andere dagen. Op dit moment ook geen files in Brabant, dus je kan lekker doorrijden. En dat betekent dat we zo meteen weer door kunnen met de muziek.
13: Ze smaakten.
12: Bijvoorbeeld Robert van Hemert.
13: Ze smaakten naar de zomer.
12: Maar ook deze. Pieter Gabriel. Rhythm Temptation. En nog veel meer.
0: 1976.
14: En hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
18: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
17: Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Het leven zit vol spontane momenten.
21: Een lach.
20: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
24: Nee, Attents met ds.nl.
25: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
26: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
27: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
28: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
27: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
28: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
29: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe. Daar kom je mee thuis.
30: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
29: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
31: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
32: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Nummer 1381.

0: We gingen even op de Franse Tour met C. Jerome.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: En je vonden we terug op 1381. In de top 1976. Wat wel bijzonder is, want ja, natuurlijk een deel van België, dat is natuurlijk Franstalig. En een andere deel is natuurlijk helemaal op zijn Bels. Dat gaat niet altijd goed samen. Maar heel België vond dit zo'n mooi liedje. Dus echt, ook de Vlaamse mensen. Dat dit uiteindelijk gewoon een knijter van een hit werd in België, in heel België. En dat vond ik toch wel bijzonder, uit 1974. Van harte welkom. We zijn weer verder met een nieuw uur van de top 1976. We gaan sowieso kei lekker als je het mij vraagt. Want we zitten alweer in de 1300, zeg maar. En dan gaat het snel, hè? Want dit weekend gaan we natuurlijk ook gewoon nog door. We gaan tot vannacht 12 uur door. Dus je bent nog lang niet van ons af. En we hebben nog zoveel mooie liedjes die we met heel veel liefde voor jullie willen gaan draaien. Tenminste, wij hebben echt nog wel een paar platen. Tenminste, ik zeker, waar we enorm naar uitkijken. En die komen met liefde allemaal voorbij. Mocht je nou willen denken van wat komt er dan allemaal nog voorbij, ga dan naar de site omroepbrabant.nl/top1976.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Want we hebben er weer een aantal op zitten. En dan neem je altijd even mee in het overzicht. Zeker voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld op 1390. Roxette, Listen to Your Heart. Op 1389. Madonna, Borderline. 1388 voor Heart and Crazy on You. En de Pet Shop Boys met It's a Sin op 1387. Benny King, Stand By Me, 1386. En Jennifer Rush, The Power of Love op 1385. Bluff, Hou Vol, Hou Vast, 1384. En De Kast met In The Nije Dij op 1383. Queensrÿch, Silent Ludicity. Zo'n fijne tongbreker, 1382. En C. Jerome met Semoa op 1381. Ben je weer helemaal bij qua administratie? De afgelopen anderhalf, twee jaar is het Nederlandse lied helemaal in de positieve zin ontploft. Tenminste, als je het mij vraagt. Eerst was het altijd een beetje van, ja, dat is alleen maar op feestjes en partijen. Maar het Nederlandstalige heeft echt een vlucht genomen. Kijk bijvoorbeeld naar afgelopen zomer met hits als Cheerio en De Zwoele Zomernachten. Kijk bijvoorbeeld naar Yves Berendsen. Kijk naar Samuel Welte. Maar ook deze man hoort daar zeker bij. Zijn naam is Robert van Hemert. 3 jaar geleden kwam hij op de proppen met dit liedje. En het werd een van de zomerritsen en is ondertussen niet meer weg te denken op heel veel feesten en partijen. Zoet, zout, zuur.

Een iconische band uit de jaren 80, A Flock of Seagulls. En ja, iconisch was niet alleen de band met hun sound, maar ook zeker het kapsel van de zanger Mike Score. En deze plaat vonden we terug op 1379. Marianne Faithfull bracht in de jaren 60 dit liedje uit. A Tears Go By. En ik ben blij dat hij erin staat, want het is ook echt een heel mooi liedje om te luisteren. 1378.

Je denkt misschien deze leuke Franse of Spaanse groep die bij elkaar is gaan zitten en Soleil Soleil heeft gemaakt. Maar Middle of the Road kwam gewoon uit Glasgow, uit Schotland, uit 1971. En vonden Soleil Soleil terug op nummer 1377 in de top 1976. Een Nederlandse nummer 1 hit. Sayang Yi van Masada. En die vinden we terug op 1376.

0: Masada en Sangyai. Het is 1 minuut voor 7:30. We gaan zo meteen naar het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over het stadsbestuur van Den Bosch. Dat houdt namelijk vast aan de plannen voor een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. En we gaan naar Amerika toe. Daar is ook iets opmerkelijks gebeurd.
2: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak bij Teun Arts in Sint Hubert.
5: DK Electric, een elektrische auto. Je hebt er één of je wilt er één. Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk, de specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
6: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Omroep Brabant. Vandaag begint de dag vrij onstuimig. Er kunnen zelfs windvlagen zijn tot 60 km per uur. Als we hier naar buiten kijken, zien we de bomen ook flink van links naar rechts waaien. Dus hou er rekening mee dat het inderdaad wat onstuimig kan zijn. Er is ook wat regen, korte tijd. Later wordt het wel droog en wordt het maximaal 20 graden. We gaan zo meteen naar het uitgebreide weer voor dit weekend. Van Weerplaza, eerst naar het nieuws met Niek.
1: Het stadsbestuur van Den Bosch houdt vast aan de plannen voor een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. De meerderheid van de gemeenteraad lijkt vertrouwen te hebben in de aanpak van het college. Dat bleek gisteravond in een commissievergadering. Bijna alle partijen eisen wel dat er stevige afspraken worden gemaakt over veiligheid, zowel voor de inwoners als voor de jonge vluchtelingen zelf. De automobilist is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Feyenaard. De man botste op de juffrouwenweg op een andere auto. Een derde wagen belandde tegen een paal. De zwaargewonde bestuurder is ter plekke gereanimeerd, daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de regen in de afgelopen weken worden sommige maatregelen tegen de droogte voorzichtig afgebouwd. Dat laten de waterschappen weten. Maar op de hoge zandgronden is er nog altijd veel te droog. Daarom blijft het in grote delen van de provincie verboden om water uit sloten en beken te halen. De 34 verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij eerder deze week in Overasselt worden vandaag voorgeleid. Het huis waar dinsdag een beveiliger werd doodgeschoten is door de burgemeester gesloten. De bewoners die mogen daar een jaar niet komen. De burgemeester zou graag meer willen doen.
8: Ik zeg zelf ook dat ik dit een onbevredigende situatie vind. En ik heb ook gezegd tegen omwonenden dat ik alles uit de kast ga halen, daar ook hulp bij gaan vragen van het ministerie om te kijken wat hier ook aan onorthodoxe mogelijkheden eventueel aan de orde kan zijn.
1: Vanmiddag dan is er voor de inwoners daar van de dorpen Overasselt en Nederasselt een inloopbijeenkomst. Dan nog naar Amerika. Daar zijn ook mensen die gebruikte blikjes verzamelen, dan weer inleveren voor geld. Kennelijk hebben ze daar ook de statiegeld op blikjes. Nou, dat deed een man van 39 uit een dorpje in de staat Michigan ook. En hij kocht met dat geld, wat hij daarvoor kreeg, omgerekend een paar dollar, een paar krasloten. 'S Avonds op de bank ging hij er eens goed voor zitten. Hij pakte zijn loten erbij, begon te krassen. Eerste lot leverde helemaal niks op. Dat hebben wij volgens mij, ja, als je een lot hebt, dan heb je dat wel vaker.
0: Ik weet niet,
1: nou, dit lot vind ik, ja, dat bedoel ik. Maar bij het tweede lot was het wel raak. En goed ook, $500.000 had hij toen te pakken. Ja, toch. En met geld dus gekocht wat hij voor die blikjes terugkreeg. Nou, hij gaat dat geld gebruiken om zijn huis af te betalen, op vakantie te gaan en hij gaat uit eten met zijn vrienden.
0: Ik heb me toch echt, en ik weet dat de kans heel klein is, maar ik heb me toch oprecht altijd afgevraagd, als je gewoon bij de pomp of bij een tabakzaak of waar je de tegenwoordig of supermarkt waar je nog kan krijgen, als je dan echt gewoon zegt van ik koop 5 loten, hoe groot de kans is dat je dan echt daar misschien, al haal je er maar een tientje uit, de grote kans is. Ja. Ik vind dat toch, maar het zal maar...
1: Volgens mij is dit echt gewoon een kans van zo...
0: Ja, maar dit zal maar gebeuren dat je zo'n hele grote rol hebt... en dan halen ze 3 krasloten uit en bij eentje heb je 50.000 euro. Ja. Dat kan, hè?
1: Nee, ja. Je hoort regelmatig van dit soort verhalen, dus het overkomt mensen wel.
0: En, het is, en dat is natuurlijk ook het bijna het vieze van bijvoorbeeld zo'n postcode loterij. Zeker. Want wij zeggen ook bij ons thuis, van wij zijn lid. We hebben tot nu toe in die 5 jaar dat we meedoen, hebben we ooit een handdoek en een stuk zeep gewonnen.
1: En een paar koekjes.
0: Ja, maar het gaat mij niet gebeuren dat Gaston bij nummer 2 of 3 aanbelt en zegt, jullie verdelen de straatprijs voor 500.000 euro. En dat ik daar dan sta en dan zeg ik...
1: En daar spelen ze op in.
0: Ja, daar spelen ze op in.
1: Dat is gewoon zo,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, dan word ik altijd heel emotioneel. Ja. Wij gaan door.
9: De top 1976.
0: Voilà, met Peter Gabriel en Salisbury Hill.
9: Nummer 1375.

0: Hij verliet Genesis. Dacht, ik moet wel met een soloplaat komen. Dat werd deze Salisbury Hill. En de fans van Genesis die dachten, ja, ja, dit is er wel eentje. En daarom scoorde hij daar meteen zijn eerste vette, dikke hit mee. Salisbury Hill vinden we terug op 1375 in de top 1976. 10 minuten over half 8. We gaan wel even kletsen over het weer. Johnny van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie wel een enorme, ja, flink wat wind. Want de bomen gaan hier buiten echt flink op en neer. Hè? Het is een beetje onstuimig.
1: Ja, als je binnen zit en je denkt, je kijkt naar buiten. Het is grijs, het waait, het zal wel koud zijn. En dan kom je buiten en dan is het 21 graden.
0: Ja, nou dat wil ik nog vragen. Ja, ik liep vanochtend naar de auto.
1: Ja.
0: Ik was helemaal... nou, dat zou ik jou zeggen, dat klinkt heel melancholisch, maar zo bedoel ik het zeker niet. Maar het was net alsof ik op vakantie was in Spanje. Dat je dan 's ochtends heel vroeg om 7 uur even naar buiten loopt en denkt, och ja, je bent op vakantie. Zo warm was het.
1: Inderdaad, ja, het is heel warm buiten.
0: Hoe kwam dat eigenlijk?
1: Want, nou ja, de lucht komt daar wel vandaan. Hè, het zuidelijke deel van Europa, Middellandse Zeegebied, daar... Daar komt deze luchtsoort vandaan. Dus we zitten in die warme lucht en er is veel bewolking. Er komt een koufront aan. In Noord-Nederland regent het al en daar valt ook veel regen gedurende de dag. Nou, in Brabant gaat het wel meevallen vanmiddag, een paar buien. Maar ja, als die regen voorbij is, dan wordt de lucht kouder. Achter het koufront is de lucht wat kouder. Dus het koelt vanavond wel wat af.
0: Ja.
1: Maar tot die tijd zitten we ruim boven de 20.
0: Kijk, hoe gaat het weer zijn voor dit weekend? In ieder geval, laten we beginnen met vandaag en de komende dagen.
1: Ja, vandaag dus veel wolken, maar in de ochtend nog droog. In de middag kan het wel eventjes regenen. Kan eventjes goed plensen, maar heel erg veel valt er niet. Nou, maximum temperatuur is een graad of 22. En dan vanavond koelt het af. Vanavond is het gewoon droog. Vannacht is het droog. Minimum temperatuur van een graad of 13. Mm-hmm. En morgen worden het 20 of 21 graden. Dus een paar graden lager dan vandaag. Maar wel met veel meer zon. Dat is een heel ander weertype.
0: Ja.
1: En zondag zonnig en een graad of 24, dat is echt heerlijk weer.
0: Jeetje, en gaat dat wel een beetje doorzetten? Of zeg je van nou, hou maandag en dinsdag maar het jasje weer bij de hand, want dan zakken we weer vanzelf in, want het is toch september natuurlijk.
1: Nee, maandag is het zelfs nog een dagje zomer. 25 tot 27, veel zonneschijn, misschien eind van de dag een onweersbui. Ja. En vanaf dinsdag wordt het dan weer een stuk koeler en wisselvallig.
0: Ja, en de nachten een beetje oké, toch?
1: Ja. De afgelopen nacht was dus een hele zachte met 20 graden als minimumtemperatuur.
0: Ja.
1: Maar komende nacht is dat niet aan de orde. Die zijn echt een stuk koeler.
0: Ja. Oh, kijk. Nou, ik wil je hartelijk danken. En dan gaan we weer het lekkere weekend in zometeen.
1: Ja, gaan we doen.
0: Fijne dag, hè. Dank je.
2: Top 1976.
0: De top 1976 gaat door. En dus ook zeker dit weekend lekker gaan luisteren. Want dan iedere ochtend om 9 uur... dan pakken wij de top 1976 weer op. Kun je een beetje uitslapen. Hè? Want wij beginnen hier gewoon om 6 uur met de top 1976. In het weekend start hij om 9 uur. En dan maandag weer om een uurtje of 6 uur 's ochtends. Dan moet je wel weer, denk ik, lekker vroeg de wekker zetten. En je kan natuurlijk altijd de top 1976 volgen via omroepbrabant.nl/top1976. En mocht je het leuk vinden om even met ons te appen, want het is echt, en dat meen ik echt, ik vind het echt ook heel leuk om 's ochtends te lezen. Als er een plaat voorbij komt dat jullie een herinnering hebben over bijvoorbeeld een mooi uitje wat jullie hebben gehad. En daar was dan dat liedje. Of een vakantie wat je herinnert aan een bepaalde plaat. Of misschien af en toe zijn er ook wel eens liedjes, die krijg ik ook binnen via de app, dat mensen even een traan laten, omdat muziek ook een stukje emotie is. Het mag allemaal. Als je het leuk vindt om te reageren, dan kan dat door middel van een appje. 06-573-28203. Je hebt onder andere Corrie Konings, als we dan toch over Brabant hebben. Maar je hebt natuurlijk nog meer echt, ja, koninginnen van het levenslied. En eentje daarvan, die had in de jaren 90 haar allergrootste successen. Marianne Weber. En die vinden we terug op 1374.

Ja, dat zijn echt hele trouwe fans en die koesteren ze heel erg. En dat is ook wel echt heel, heel mooi. Het mooie is, als je dan Willem Temptation ziet spelen, weet je wel, het is toch vaak ook een beetje mysterieus en alles. Maar ik heb ze heel wat jaren geleden ooit een keer mogen ontmoeten. En toen dacht ik, potverdorie, met jullie zou ik ook gewoon een broodje courget kunnen gaan eten om 5 uur, weet je wel. Dat ze gewoon echt een hele bijzondere muzikale rol aannemen op het podium. Jullie hebben hem ingestemd, Willem Temptation met Angels, op 13.73. In de Omroep-Brabant top 1976. Natuurlijk ook heel veel liedjes van dit jaar die erin staat. En dat vind ik dan weer mooi, want dat betekent ook dat jullie het waarderen. De liedjes die wij bijvoorbeeld op de radio draaien, of liedjes die de afgelopen maanden een hit zijn geworden. En één daarvan is Ella Langley. We gaan even lekker op de country tour. En daar houden we van. Choosing Texas heet het nummer. En die vinden we terug op nummer 1372.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
13: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
15: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
16: Met Rousseau chocolade.
15: Rousseau chocolade, met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
17: DK Electric, een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
18: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
21: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt. Ja.
20: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, 8:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi. Er staat 1 file wel geteld, ja. Want verder kun je al de hele ochtend overal prima doorrijden. Alleen op de A58 nu niet, daar loopt het wat vast. Het rijdt langzaam van Breda naar Tilburg, want tussen Bavel en Tilburg staat nu zo'n 5 kilometer file. De vertraging is een kleine 20 minuten.
0: Dankjewel. Wij gaan zo meteen door met de top 1976. Daar zit wel even iets in dat ik denk, we gaan nog wel even een lekker uurtje tegemoet, hoor. Dolly Parton gaan we bijvoorbeeld nog draaien. That's what I'm about to make it work with. Maar ook deze. Papa Joe, Sweet. Foolish coconut taste, you can see them race through the streets, you can hear the sound. En wat dacht je van Elbow? Like a beautiful day. Dit en nog veel meer zometeen in de top 1976. Top 1976.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. U snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
26: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
28: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
29: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
28: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
29: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
30: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
28: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
31: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
32: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
33: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
32: 1300.

0: Een liedje wat al verschillende generaties overleefde en daardoor waarschijnlijk ook best wel op een mooie plek is geëindigd. In de top 1976. Chris Montez en Let's Dance.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Namelijk op nummer 1370. Zometeen geven we je nog even een overzichtje van de liedjes die zijn gedraaid. Maar eerst natuurlijk een bijzonder goedemorgen. Welkom, 10 minuten over 8. We zijn alweer 2 uur onderweg met de top 1976 vandaag. Gisteravond om 12 uur gooide Maarten de lijst even op slot. En vanochtend om 6 uur hebben wij die met veel plezier weer geopend. En dat jullie trouwe luisteraars zijn, dat blijkt wel aan de appjes die we krijgen. En je mag altijd appen, hè. Als er een liedje voorbij komt dat je aanspreekt. Als je iets wil vertellen over een bepaald nummer, dat is allemaal meer dan welkom. En dat mag naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Ja, wij gaan het komend uur best wel flink op de Nederlandse tour. En dan echt liedjes van de zero's tot echt. We duiken echt de diepe, diepe krochten in van de Nederlandse popmuziek. Met ook wel echt bijvoorbeeld een hele mooie tranentrekker op 1366 zometeen. Maar bijvoorbeeld ook Rob de Nijs komt nog voorbij. En Bluff en Ilse de Lange. Sowieso de laatste 2-3 dagen komt Bluff heel veel voorbij. Dus die hebben jullie ook massaal in die top 1976 gestemd. En mocht je nou denken, ik wil lekker een beetje gaan volgen wat er allemaal nog aankomt, kan ik me misschien verheugen op een liedje, dan mag dat altijd via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, we begonnen op 1380, Robert van Hemert, Zoet, Zout, Zuur. Daarvoor, of daarna, Flock of Seagulls. The More You Live, The More You Love op 1379. Marianne Faithfull, A Tears Go By, 1378. Middle of the Road, Soleil Soleil op 1377. Masada met Sangyai, 1376. En Peter Gabriel, Salisbury Hill op 1375. Marianne Weber, Ik Weet Dat Er Een Ander Is op 1374. En With Him Temptation met Angels op 1373. Ella Langley, Choose in Texas, 1372. En de Beatles hoorde je nog vlak voor het nieuws met Can't Buy Me Love op 1371. En zojuist werd er lekker gedanst met Chris Montez en Let's Dance. Het volgende liedje is denk ik, want het is een Brabants nummer. Een op en top Brabants nummer. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben een aantal keren bijna ieder jaar bij zijn concert geweest. Dat kwam ook omdat we met Omroep Brabant dan op het plein van de Hemelse Voorpret liedjes mochten draaien. Dat was al een feest. En zodra zijn concert begon, dan bouwde dat heel mooi langzaam op. En voor mij was, als hij dit liedje ging doen, altijd het moment dat ik dacht, en nu gaat het publiek mee. En dat gebeurde ook altijd. Guus Meeuwis heb ik het over, met zijn liedje uit 2009. Dit is Ik Ook Van Jou op 1369.

Vangelis, Chariots of Fire. Op 1368. En dat is zo'n liedje. Ik bedoel, dat wordt overal voor gebruikt. En dat maakt het ook juist zo iconisch, vind ik persoonlijk. Ik bedoel, hoe vaak is dit nummertje niet gemonteerd over bij een mooi sportmoment? Hè, of bij een mooie overwinning? Dat dan dit en dan een beetje de beelden in de slow motion. En heel eerlijk, ben ik ook heel eerlijk in. Dit nummer draaien wij ook altijd als Hubert Mol binnenkomt. Chariots of Fire. Komt hij binnen, gaat hij zitten en dan geven wij een groot applaus. En dan tellen wij af tot 10 uur. Dus voor ons heeft dit ook een speciale betekenis. We gaan naar de volgende. Het is toch wel eentje om even bij stil te staan op 1367. Namelijk Dolly Parton. Ach, Dolly. Ach. Ah, ja. Dolly Parton die zorgde er eigenlijk voor met het liedje wat nu komt, Here You Come Again, dat ze een klein beetje wegging van alleen maar het country. Van de country-stijl. Dus dat ze niet alleen bij dat publiek zeg maar een heldin werd, maar ook een beetje bij het poppubliek. En het is zo'n mooi liedje. En ik ben blij dat jullie hem erin hebben gestemd. Uit 1978. Here You Come Again, Dolly Parton.

Abels product, Arno en Gratje en Papi, ik zie tranen in uw ogen. Ik zei het al eerder, veel bluff deze dagen. En ja, bluff heeft natuurlijk niet alleen zelf hele gave, mooie en ook wel emotionele liedjes gemaakt, maar ook heel veel duetten gedaan. Dit is een duet samen met Ilse de Lange. Open je ogen op 1365.

0: 1365, Bluff en Niels de Lange en Open Je Ogen. Dadelijk naar het nieuws met Niek.
1: Ja, je hoort meer over een politieachtervolging gisteravond op de A2. En PSV-trainer Peter Bos die kwam met een leuke anekdote over een speler.
0: Ik was daarbij, ja.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
7: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
8: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: 2 minuten over 8:30. Het is een rustige ochtendspits. Maar of er ergens nog iets vaststaat, dat weet Bianca Damink van de AWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, dat is wel het geval inderdaad. Want eigenlijk kun je bijna overal prima doorrijden. Maar op de A58 staat het nu toch helemaal vast. Van Breda naar Tilburg. Want bij Tilburg Centrum West is iemand in de vangrail gereden. Daardoor is de rijbaan nu dicht. Je kunt er dus alleen langs via de vluchtstrook. Levert wel heel veel vertraging op. Dat is nu ongeveer 40 minuten.
0: Kijk, mag jij nog een fijn... Ja, ik ben daar alweer weg, Bianca.
9: Oh, is alweer weg.
0: Ja, sorry. Nee, dadelijk. Hubert die neemt weer over vanaf 9 uur.
9: Hubert moet het weer opknappen.
0: Hubert moet weer opknappen, ja.
9: Ik hoor
0: sorry.
9: Het alweer. Nou,
0: fijne ochtend nog, hè.
9: Doei.
0: Op Brabant. We gaan naar het weer van vandaag. Ja, je hoorde het al bij Weerplaza een uurtje geleden. Het is vooral onstuimig weer. Uiteindelijk komen er wat windvlagen voor van 60 km per uur. Daarna wordt het wel droog en wordt het maximaal 20 graden. Daarbij gezegd hebben dat het morgen gewoon een graadje of 22, 23 wordt. Zondag 25 en maandag 27. Dus laten we het even met een positieve draai geven. Het nieuws nu met Niek.
1: De politie heeft gisteravond op de A2 de achtervolging ingezet op een auto. Ook wagens van de dienst speciale interventies waren erbij betrokken. De achtervolging ging via onder meer Den Bosch, Vught, Bokstel, Best en Eindhoven en eindigde bij een tankstation in Maarhezen. De politie wil nog niet zeggen waarom die auto werd achtervolgd. Het is ook niet bekend of er iemand is aangehouden. Twee Brabanders zijn opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Het gaat om een man van 41 uit Valkenswaard en een 45-jarige Eindhovenaar. Ook een Belg werd aangehouden. In dat lab werd een grondstof voor het versnijden van cocaïne gevonden. En bij een huiszoeking in Valkenswaard zijn spullen gevonden die gebruikt worden voor de productie van drugs. Veel agenten waren gisteravond op de been in de Wagnerstraat in Dongen. Na melding dat een bewoner over straat liep met een vuurwapen. Toen de politie in de straat kwam, was de man alweer naar binnen gegaan. Uiteindelijk kwam hij naar buiten. Er is daarna onderzoek gedaan in de woning. Het is nog niet duidelijk of er een wapen is gevonden. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het huidige kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Tot die conclusie komt het planbureau voor de leefomgeving. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd.
10: Wat we hebben laten zien is dat de emissies in Nederland hiermee echt, de stikstofemissies echt sterk gaan dalen. Dus dat is echt heel erg positief. En we zien dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen. Dus ook dat is heel erg mooi.
1: Het planbureau verwacht dat er na de uitvoering van de plannen nog te veel stikstof in een groot deel van de natuurgebieden is en dat stikstof nog tientallen jaren een belangrijke factor blijft in ons land. Eerder deze week werd in het Muziekgebouw in Eindhoven een interview met Peter Bos opgenomen. De PSV-trainer die sprak onder meer over zijn ambitie. acties, zijn manier van werken. En hij deelde ook een paar anekdotes over spelers, onder wie over Sergiño Dest. Die belde de trainer een keer rond middernacht.
11: 11:15, 's nachts, telefoon gaat, Sergiño Dest. Nee, dan moet iets aan de hand zijn. Dus ik neem op, ik zeg, Serge, alles goed, jongen. Hij zegt, ja, trainer. Hij zegt, ik zat nog even te denken. Ik vind dat u de marketing slecht doet voor ons. Ik zeg, wat zeg je? Nou, zegt hij, er mogen geen fotografen of cameraploegen bij de training aanwezig zijn. Ik heb content nodig voor mijn volgers.
1: Ja, dit is toch wel geweldig.
0: Ja, ik was erbij. En ook die zaal, die was ook echt... Daarna ontstond er ook een beetje groezemoeder van. Dat geloof je toch niet?
12: Ja, is dit nou echt, echt gebeurd? Ja,
0: en ik ben erbij geweest. Het was bijna 2 uur.
1: Zo?
0: Ja, volgens mij hadden ze het ingeschat op een uur en een kwartier, 1,5 uur. Maar het werd bijna 2 uur.
1: Dan heeft hij echt een boel anekdotes gedeeld.
0: Ja, maar ik heb echt ademloos zitten luisteren. Het was echt een heel mooi gesprek. Ook echt een beetje over inderdaad hoe hij werkt en wat hij belangrijk vindt. En ook gewoon over... Hij had ook een waanzinnig verhaal, moet je ook echt gaan kijken, over dat hij met Louis van Gaal ging eten. En dat er uiteindelijk... dat ging over dat hij bij Leverkusen zat. Ik ga niet alles vertellen, maar hij ging daarna... naar aanleiding van iets wat er gebeurde bij Leverkusen... ging hij eten met Van Gaal. En dat deed hij ook fantastisch. Dus ik ga het zeker
1: kijken. Ik ben benieuwd vanaf 13 september te zien.
0: En de hele, volgens mij... ik moet erom liegen, hoor. Maar volgens mij weet ik bijna zeker dat op tv komt, zeg maar... de compilatie van een uur. En volgens mij komt op Brabant Plus. Die kun je gratis downloaden.
1: Integraal of zo?
0: Komt die helemaal.
1: Oh, nou, ja, dat zou
0: dus,
1: mooi zijn.
0: Ga dat zeker even checken. Echt een tip van mij. Ook al ben je geen PSV-fan. Of heb je misschien niet meteen iets met voetbal.
1: Kijken voor de mens.
0: Ga het echt
1: Peter
0: kijken.
1: Bos.
0: Mens Peter Bos. Heel bijzonder.
1: Nou, volgende week zondag. Dus.
13: Goedemorgen. 11 dagen lang. De top 1976.
0: Wij gaan door met de lijst. Papa Joe en Sweet. Omroep
13: Brabant. Nummer 1364.

0: Papa Joe en Sweet uit 1972 vinden we terug op 1364.
1: 1976.
0: De top 1976. We gaan echt lekker en we komen steeds dichter bij die nummer 1. Dan zul je misschien denken, ja, wacht even, we zitten pas in...

1364, dadelijk 1363. Maar we hebben er ook al heel veel op zitten, hè, de laatste dagen. We hebben ook al heel veel mooie liedjes gedraaid. En je mag altijd reageren. Vinden we superleuk. Als je denkt, nou, ik heb wel een mooie plaat voorbij horen komen. Of dit vind ik wel echt een liedje. Daar wil ik toch even iets over kwijt. Je mag alles met ons delen. Echt alles. Van blije momenten tot emotionele momenten. Of als je gewoon lekker de lijst aan het luisteren bent. Ik vind het ook wel leuk om even te weten van jullie waar vandaan je luistert. Misschien gewoon vanuit huis, vanaf het werk, onderweg. Misschien ben je op een vakantieadres, hoeft niet eens in Nederland te zijn. Maar laat even via de app weten waar vandaan je luistert. Via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Ik ben heel benieuwd. De volgende artiest, die had een waanzinnige carrière. Heel veel mensen zijn met hem opgegroeid. En dat snap ik ook wel, als je toch wel zeker 6 decennia in heel veel hitlijsten hebt gestaan. En jullie hebben hem echt heel veel keer in die top 1976 gezet. En terecht, vind ik. Een van die liedjes, daar was ik positief verrast door, dat hij uiteindelijk in de lijst kwam. En die vinden we terug op 1363. Rob de Nijs, Zonder jou.

Pressure Makes Diamonds, Danny Vera. En dat verhaal van Danny Vera, dat blijf ik altijd gewoon heel bijzonder vinden. Danny Vera, die had een Dixieland-bandje. Hij komt overigens uit Middelburg, uit Zeeland. Een echte Zeeuw, zoals hij altijd zo mooi zegt. En die reed op een gegeven moment, die had al best wel, speelde die lang. Een beetje op zijn gitaar pielen en dat soort dingen. En toen, echt jaren geleden, werd hij een keer gebeld door Johan Derksen. Inderdaad, dus nog. En Johan Derksen die zat bij Voetbal International, bij het tv-programma, twee keer in de week. En die hadden eigenlijk een band, maar die band die zei op het laatste moment af. En toen dacht hij, hey, want Johan Derksen is helemaal muziekgek, zeker de Americana en de blues. En die dacht, hey, die Danny Vera, dat is een talent, die moeten we maar eens vragen. Dus die heeft Danny gebeld, die zei, kun jij komen? Want ja, we hebben geen band en ik heb een band nodig en kun jij komen? Nou, de rest is bijna geschiedenis, zou ik willen zeggen. Want ze hebben jarenlang op maandag en vrijdag daar in het hoekje van het decor een openingsliedje gespeeld en natuurlijk de tune. En daardoor werd Danny bekend. Daardoor kreeg hij optredens, daardoor kreeg hij volle zalen. En toen uiteindelijk kwam natuurlijk nog het liedje Rollercoaster. En toen was helemaal het hek van de dam. Daarna kon het ook niet meer zo zijn dat Danny twee keer in de week bij Voetbal International zat. Want ja, Danny was natuurlijk ook wel dom, maar wel heel slim. Want die zei ook, ja, luister. Wij gaan voor reiskostenvergoeding twee keer in de week naar Hilversum vanuit Zeeland. Benzine is ook niet gratis. En ja, wij hebben toch wel een hele mooie carrière voor het verschiet. En gelukkig, zei Johan Derksen toen, je hebt helemaal gelijk. Ik gun het jou van harte. Danny Vera dus, ook in die top 1976. We gaan hem nog wel een paar keer tegenkomen. Wij gaan naar nummer 1361, die is voor Elbow.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best.
4: De top 1976.
3: Omroep Brabant.
2: Nummer 1360.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
11: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
10: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
12: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
10: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, dankjewel. Hoor je dat, Bianc? Ze klinkt echt, ik ben klaar. Dit was het NOS Journaal. Ik ben weg hier. Dat is net Jordi. Die loopt hier ook weg, zwaait weg.
14: En het is nog maar 9:00 hè?
13: Ja, zo werkt dat.
14: Waar gaat dat heen?
13: Ja. Zeg, Bianc, goed dat jij gewoon geen leftover bent. Hoe staat het ervoor met wegen, hè, Brabant?
14: Ja, daar wel een leftover. Ja. Gelukkig maar eigenlijk, want de A58 is na een ongeluk bij Tilburg weer vrij. Van Breda naar Tilburg is de file eigenlijk al bijna helemaal opgelost. Je hebt nu bij Tilburg Racehof nog 5 minuten vertraging.
13: Oké, dankjewel. Dag.
14: Later.
0: Doei, doei. Top 1976.
13: Wat kun je zo meteen verwachten? Wat staat er op mijn lijstje en op jouw lijstje?

0: jullie hebben gestemd. Ook zo'n hele mooie.
1: De top 1976.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
16: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Het was een heel zakelijk mannetje. Het was niet eens een echte zanger. Het was niet eens een echte muzikant. Maar hij zat in de bak. Hij zat in de gevangenis. Omdat hij heel veel autovelgen had gejat. Autobanden had gejat. Hij zat in de gevangenis. En dacht, wat moet ik nou hier als ik straks uit de bak kom? En hij zat een beetje liedjes te schrijven. Uiteindelijk werd dat zijn nieuwe toekomst. Barry White. En zo schreef hij in de gevangenis al die fraaie, lekkere, aangename liedjes zoals deze Let the Music Play. En dat past wel een beetje bij dit nieuwe uur.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Het is bijna een soort gewoonte aan het worden dat je de radio aanzet en dat je de hele dag luistert tot 's avonds 12 uur naar de ultieme lijst ter lijsten. En menig radiozender is nu al een beetje jaloers dat we zoveel luisteraars hebben. En dat we een echte top 3000, top 2000, top... als iedereen probeert maar een top te hebben. En dat wij van Omroep Brabant scoren met de top 1976. Daar ben ik heel trots op. En zeker trots op jou. Je hebt hem bedacht.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.
0: Met Pearl Jam. En een triest verhaal, maar een prachtig lied wat uit de tragiek is voortgekomen.

0: volgens jou 1976 mooiste nummers aller tijden.
1: Geniet mee.
0: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Nummer 1356.

Iedere keer denk ik, hoe lang zou zo'n stemmen daar volhouden in het leven als je op die manier zingt? Het was Floor Jansen uit Goorlen, deed mee aan het programma De Beste Zangers, werd daar bekend als solo-artieste en dat wil zo graag ambiëren, want ze zat al bij de band Nightwish in Finland, maar ze wilde in Nederland ook laten zien dat ze een eigen carrière zou kunnen hebben. Op twee benen en met zichzelf. En dat is ze goed vergaan trouwens.

Sommige mensen hoef je niks uit te leggen. Maar toch altijd handig als je toch even de gevolgen beschrijft. The Lessons in Love, speciaal voor de Elders. Het was level 42. En we zitten dus al op een behoorlijk niveau met onze top 1976. Overigens, als je wilt meekijken, want niet alles wordt aan- en afgekondigd. Als je wilt meekijken, dan kan dat via omroepbrabant.nl/top1976. En soms zijn de verhalen bij de liedjes net zo leuk eigenlijk als het liedje zelf. Hier Don en Phil, The Elderly Brothers. Een liedje dat werd geschreven trouwens door Carole King. Die schreef veel liedjes voor hele bekende artiesten.

0: Als ze geen ruzie maakten met z'n tweeën, Don en Phil, dan maakten ze de mooiste liedjes. En weet je wat zo leuk is bij die top 1976? Als ik dit normaal gesproken zou draaien, tussen al die andere platen door de week, dan zou iemand zeggen, nou, muziek allemaal tussendoor. En als je het nu draait, dan denkt iemand, oh, wat zalig dat ik het hoor. Omdat het past in een ander verhaal. Omdat het mooi is om geschiedenis te horen. Omdat het mooi is om te kijken van waar de hedendaagse muziek eigenlijk allemaal op is gebaseerd. Op de muziek die jaren geleden in de oertijd zo'n beetje is gemaakt. Dit waren Don en Phil, die Everly Brothers. Wat ik al zei, als ze geen ruzie maakten, want ze maakten nogal wat ruzie in het leven, dan maakten ze de leukste muziek. Dit liedje werd geschreven door die Carole King, die ik zei. Die Carole King, die kennen we ook van het feit dat ze eigen liedjes maakten, maar schreef liedjes voor Aretha Franklin, schreef ook liedjes voor James Taylor. En die artiesten, die wisten niet eens waar die liedjes vandaan kwamen, want die Carole King, die werkte voor een platenmaatschappij. Dus die zat de hele dag liedjes te poepen. Op aanvraag. En die wist ook niet waar de liedjes uiteindelijk zijn gebleven. Wel jammer dat ze goede liedjes schreef en dat andere artiesten met het succes aan de haal gingen. Overigens zat hier nog een fijne producer bij. Die producer van Don en Phil, die het liedje aan elkaar zette. Die hield van pindas. En het liedje was succesvol. En als dank voor het feit dat het liedje zo goed had geproduceerd, kreeg hij een zak met 25 kilo pindas die hij kon pellen. Dat is toch eens een mooi cadeautje. Het is bijna 9:30, dus tijd voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Dat gebeurt door Nick de Vries, die blijft hier ook gewoon zitten. Die gaat ook niet weg. Heel goed, fijn dat je nieuws hebt. Wat zit erin dan?
1: Onder andere gaat het over een brand op de Strabrechtse Heide. En een inwoner van Dongen die sloeg gisteren alarm, maar het bleek al snel loos alarm te zijn.
0: En Bianca, je bent er ook en je bent trouw, hè?
2: Jazeker.
0: Tot zo.
2: Tot zo.
3: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Bianca. Even, hoe staat het ervoor met het verkeer?
2: Nou, er is gewoon niet zoveel aan de hand. Oh, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend. Sorry, wat zei je?
0: Maar waarom ben je er dan?
2: Nou, toch één file.
0: Oh, okay.
2: Ja, wel een hele korte. Dus ik zal er snel doorheen gaan. A59 naar Den Bosch. Daar heb je 5 minuten vertraging tussen Made en Waspik.
0: Hartelijk dank. Tot straks wellicht. Dag.
2: Tot later.
0: Hoi, hoi.
7: Omroep Brabant.
0: Het is een beetje windrig. Het is een beetje frisjes als je naar buiten kijkt. Maar het is wat warmer als je buiten bent. Een graad of 22 is het vandaag. En een beetje grijs. Misschien vanmiddag nog een klein zonnetje, maar die laat er even op zich wachten. Hier is Nick de Vries.
1: Op de Strabrechtse Heide heeft vannacht brand gewoed. De bewoners van een nabijgelegen manege waren toevallig in de buurt en zagen een rode gloed op de hei. Toen ze daarheen fietsten, zagen ze een stuk heide in brand staan van ongeveer een voetbalveld groot. De brandweer heeft het vuur met 3 wagens bestreden. Een broer heeft ook meerdere keren een grote giertank met water geleegd. Daardoor konden de vlammen zich niet veel verder verspreiden. In Helmond verloor een man gisteravond de controle over zijn auto. De wagen kwam tegen een boom tot stilstand. Iemand die dat zag gebeuren belde 112 en durfde zelf niet te gaan kijken. Rukte veel politiewagens uit. Er steeg ook een traumahelikopter op. Die hoeft uiteindelijk niet te landen. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen vielen mee. Het geweld in Overasselt is ook aan de orde gekomen bij een overleg op Curaçao. Daar spraken de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland met elkaar over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Weel laat het extreme geweld in Overasselt zien hoe criminele netwerken internationaal opereren. Door de NOS-correspondent Dick Draaier.
8: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Weel zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
1: Er moet daarom volgens Van Weel meer geld bijkomen en ook beter worden samengewerkt om drugscriminaliteit te bestrijden. De politie en de brandweer rukten gistermiddag in Dongen uit nadat een man verdacht wit poeder in zijn tuin had gevonden. De bewoner kon niet thuisbrengen wat het was, belde daarom 112. Bleek uiteindelijk te gaan om mierenpoeder. Ja, ik hoor jou wel lachen. Ja. En toen dat de man werd verteld, toen ging er ook nog ergens een lampje branden. Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie dat poeder nou heeft gestrooid. Misschien wel zijn vrouw of zo. En.
0: Maar weet je wat ik zo vind? Dat mensen zo snel in paniek zijn. Dat ze zo snel, weet je, bij ieder spoortje gaan ze meteen politie bellen, 112 bellen. Of ze gaan meteen, weet je, ik zou denken van, ik pak een schep en ik schep het even weg. Zand erover, houden we weg. En dan gaan meteen politie bellen.
1: Ja. Ja, je ziet het ook helemaal voor je. Hè? Dan komen ze aan, de brandweer en zo. En dan...
0: Als ik bij mijn platenkoffertje loop, dan denkt iemand dat ik een pistool in mijn koffer heb zitten. Echt bij de trein.
1: Verdacht pakketje.
0: Ja, zo'n koffertje, zo zit een pistool in. Weet je, er zit alles in heetjes in. Oké, Nick, dankjewel. Hè. Tot straks weer. Goedemorgen. Ja, hallo. Wat gaan we doen?
7: 11 dagen lang de top 1976.
0: En met wie dan?
7: 1353.
0: En de Black Eyed Peas. I got a feeling.

Het is de Black Eyed Peas die je hoorde. Ze hebben ooit zichzelf in het leven geroepen omdat ze de vrolijkheid en de blijheid in de wereld willen brengen in de chaotische, oorlogszuchtige wereld, dat ze denken met muziek een universele taal te hebben waarmee ze de mensen kunnen bereiken en waarmee ze de vriendelijkheid kunnen opwekken. Nou, dat vind ik een mooie gedachte. Dan moet je wel van de muziek houden trouwens. De Black Eyed Peas met wederom zangeres Fergie is even een tijdje weg geweest, is weer bij de Broeders voor Liefde terechtgekomen. En ik weet niet of dat tijdelijk is, maar ze treedt weer in ieder geval op met de mannen. Mocht je dat ook willen weten. Zit ook natuurlijk wel in de top 1976. 50 jaar muziekhistorie, maar af en toe ook wat nieuwtjes, wat feitjes uit het hier en nu. Ik kreeg nog een prachtig berichtje, of leuk berichtje binnen van Carla. En Carla die is net vanuit Noorwegen aangekomen in Denemarken. En luisteren wij, dus er is iemand bij. We weten niet wie dat is, maar Carla is niet alleen in ieder geval. Ze luisteren naar de top 1976 in Denemarken. Dat is leuk, hè? Dat het gewoon kan. Dat kan via het appje van Omroep Brabant. En dat kan ook via de internetsite. En nou ja, je kunt ons. Ja, dus je hoeft niet te zeggen, ik heb niet kunnen luisteren. Want ik had geen bereik. Nee, dat is flauwekul. Want je kunt ons op allerlei manieren beluisteren. Dat je dat weet. Mocht je een reactie willen geven, overigens, zoals Carla dat deed, dat kan via de app, de gebruikelijke app. 06-573-2820. Hoeft niet, het is geen moedje. Dus je mag ook gewoon lekker luisteren en niks doen en ontspannen.

0: en de Counting Crows. Daarna hebben ze elkaar nooit meer gebeld en nooit meer gesproken. Die Counting Crows zijn ook rare mannetjes. In de tijd van Oi Bibio heb ik ze ooit ontmoet. En ze zouden komen optreden in het programma wat ik presenteerde bij diezelfde zender, Radio 3, waar ik het ooit over heb gehad. En ze zouden langskomen, dus de hele studio werd geïnstalleerd met apparatuur en er liepen mannetjes heen en weer en er werd eten neergezet. En toen kwamen de jongens van de Counting Crows met een klein busje kwamen ze aangereden. En die stapten uit. En toen zei de zanger, zei van, ja, ja, ik voel het niet vandaag. Ik voel het niet vandaag. En ze stapte in het busje en ze gingen terug naar Oi Bibio, want dat was toen van Roland-Jan Heijnen, die had zo'n soort meditatief centrum. En ze gingen terug om te mediteren. Oké. En de rodies en de plaatmaatschappij pakten de spullen in en de vrachtwagen reed weer weg. Ik weet niet hoeveel geld dat heeft gekost, maar wel heel veel geld. Dit was trouwens wel het begin voor Bluff van het Umoja-project. Ik weet niet of je dat ooit hebt gehoord. Dat Umoja-project was een idee van Bluff om de wereld over te gaan en in alle werelddelen met een bekende band op te treden. Umoja, zo heette dat album ook. En dit was de aanzet, Holiday in Spain.
1: Dit is de top 1976.
0: Ik zag trouwens dat Bas van Gils heeft last van het molisme. Het molisme is dat je van muziek houdt en dat je de speakers lekker hard zet en dat je een volle teugen geniet. Dat is het molisme. Dankjewel Bas dat je luistert. En de kinderen hebben wat moeite af en toe met de muziek van Omroep Brabant. Spartaanse opvoeding. Speakers hard zetten en verplicht laten luisteren. Dat is de beste manier. Dankjewel. Ik vind het leuk dat je hebt gereageerd.

0: Een employment benefit, dat was UB40. Eigenlijk gewoon het formulier wat je moet invullen voor de UWV. Als je zonder werk zit, dan moet je 180 formulieren invullen om echt te bewijzen dat je geen werk hebt of wat je dan wil, dat soort dingen allemaal, dat je recht hebt op een uitkering. Nou, dat deden zij ook, want ze hadden geen werk, de mannen van UB40. Ellie Campbell, die ging zich dan maar bezatten in de kroeg. Krijgt daar ruzie, wordt in elkaar getimd, maar vraagt zwarte geld. En dat was een behoorlijk bedragje. En van dat geld heeft hij een band opgericht. Dus met al die mensen die werkeloos waren, heeft hij die band opgericht. En toen zeiden ze, misschien kunnen we dan met muziek maken geld verdienen. Nou, dat is gelukt, dat is gebeurd. En tot op heden ten dagen uitverkochte zalen en niet weg te denken in onze top 1976. Maar goed ook, toch?
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, nog niet iedereen weet de site te vinden. Dat vind ik wel gek, maar goed, sommige mensen vragen er toch nog om. Je kunt gewoon meekijken en voor het geval dat je geen tijd hebt om te kijken, of dat je toch even bijgepraat wilt worden met administratie. Altijd handig als er een administrateur in huis is. Nou, daar ben ik dan. Op 1360, Boudewijn de Groot, Tante Julia, Let the Music Play, Barry White. Op 1359, Pearl Jam, Jeremy. Dat verhaal over een jongetje dat zelfmoord pleegt omdat hij wordt gepest op school. En als wraak pleegt hij zelfmoord. En die verder kon zich heel goed inleven omdat hij in de klas had gezeten met ook een jongetje dat zo was. Zo'n beetje. Dus vandaar. Queen op 1357. We are the champions. Winner van Floor Jansen 1356, 1355 voor de Lessons in de Liefde. Van Level 42, Crying in the Rain, Donna Phil, The Everly Brothers staat op 1354. Black Eyed Peas, ook nog te beluisteren hier bij Omroep Brabant. Zij stonden op nummer 1353. Holiday Spain, zojuist. Bluff and the Counting Crows, 1352. UB40 gedraaid met 1351. En Sing Our Own Song. En dit is dan, nog wel wie dus, nummer 1350. Come and-

0: Lulu.
1: Libri vuurwerken. .nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
6: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
9: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
10: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim 1 week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Katrien, dankjewel. Tot straks weer. We zijn bezig met de top 1906. Even een klein dingetje tussendoor over die McDonald's. Hè. Nou, misschien moeten ze die McDonald's ook eens aanpakken over het feit dat er overal rommel ligt. En ik vind dat het ook verantwoordelijkheid is voor onszelf, dat we de rommel gewoon netjes opruimen. Maar overal zakken McDonald's zooi kom je overal tegen. Dat stoort mij enorm. Maar goed, wie ben ik die dat zegt? We zijn bezig met de top 1976. Wat kun je dit uur verwachten? Het wordt over McDonald's gesproken. Dit wordt echt smullen.

0: 1976.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit
10: in Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
15: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
16: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Nummer 1348.

0: When the Rain Begins to Fall. Jermaine Jackson. Precies, Jacksons. En dat deed hij samen met Pia Zadora. En die Pia Zadora was een actrice, maar die wilde gewoon zingen. Maar ze was niet een uitzonderlijke zangeres. Maar ze had wel heel veel geld. En met heel veel geld, dat weten we, kun je toch heel veel. Dus zij ging naar Jermaine Jackson en zei: ik wil een liedje met jou opnemen. En Jermaine Jackson zei van: blaas hem op. Dat wil ik niet. En toen trok Pia Zadora haar portemonnee. En toen zei Jermaine: nou, ik vind eigenlijk niet dat je slechte stem hebt. En ze hebben dit liedje opgenomen. Het werd zo waar ook nog niet. Gerrit Joling heeft er zich nog een keer over gebogen. Maar dit was het origineel When the Rain Begins to Fall uit 1984. Sluit meteen aan bij Karin. Die loopt in de regen met de hond buiten in Leeuwarden. En heeft keihard om Oebaba staan. Dat lijkt me toch een fijne combinatie. Dat de regen eigenlijk verdampt als je om Oebaba luistert en de warmte van de muziek voelt. Dat is een goed teken.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: En wat zo leuk is bij de muziek die we draaien, of die jullie hebben uitgezocht, die jij hebt uitgezocht in jouw lijstje, dat ze ook vaak een verhaal hebben. En als we, ja, opa vertelt, als we tegenwoordig af en toe naar de muziek luisteren, dan is er geen verhaal over te vertellen. A, zijn het eendagsvliegen, want je hoort ze daarna nooit meer. Ze hebben aan de keukentafel met de computer een liedje gemaakt. En dat vinden we dan even geweldig. Vervolgens verdwijnen ze weer. Het is een beetje korte termijn allemaal. Het is een beetje geld verdienen, het is een beetje leuk, de aandacht krijgen. En dan is het weg. Ik had een heel gesprek over met Peter Koelewijn. En die stoorde zich daar enorm aan, ook aan die talentenjacht op tv. Weet je, die artiesten die komen dan naar voren met hun talent, die laten een liedje horen. Daarna worden ze niet begeleid en je hoort ze nooit meer. En het volgende tv-programma wordt weer gevuld. Als je luistert naar de top 1976, het zal een beetje gechargeerd zijn, hoor je toch artiesten die op basis van een verhaal en nadenken een prachtig liedje hebben gemaakt. Zo was daar ook bijvoorbeeld Peter Schaap. Of is er Chris Norman? Of was er Raymond van het Groenewoud? We zetten ze op een rij.
2: Brabant heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

het gaat zo nog wel even door. Dat zei ik. Dit waren Chrissy Hynde en UB40 met I Got You, Babe. Het was een liedje van Sonny & Cher onder de bezielende leiding van Phil Spector. Maar die Sonny & Cher hebben nooit op nummer 1 gestaan in de hitparade. En wie wel? Chrissy Hynde van The Pretenders. En ook UB40. Zij wisten de hitparade te bereiken. Het is bijna tijd voor het nieuws. Het nieuws van 10:30, gebracht door Niek de Vries. Daarvoor toch even luisteren naar een liedje van Roger Whittaker. Ik moet altijd denken aan mijn vader, Frans Kemol uit Wolk. Mijn pa is overleden in 2003. Hij was 87 jaar, maar hij hield van slagers. Dus wat deed ik nou? Dan ging ik hem iedere dinsdag, was de afspraak, want dat was druk met dingen, maar ging hem iedere dinsdag halen. En dan bleef hij bij mij en dan kookte ik voor hem. En dan vond hij gezellig en zette ik hem een stoel neer. En dan zette ik zo'n satellietschotel. En dan zette ik zo'n Duitse zender op, van die slagermuziek. Dat vond hij helemaal geweldig. Weet je, van die lange tafels, bierpullen. En van die muziek waarvan ik denk van ja, het is even doorbijten. Maar hij vond het helemaal geweldig. Maar dat deed hij al heel lang. En vroeger als kind al zat hij s'avonds te kijken met mijn moeder naar die programma's. En toen maakte ik voor het eerst kennis met Roger Whittaker. Omdat hij vreselijk populair was in Duitsland, dan waar dan ook. En van hem hoorde ik dat liedje New World in the Morning. Laat u die nou net tegenkomen.

0: Ja, sommige liedjes zijn dan toch weer net te kort. Of zijn ze al lang genoeg dat je... Dat je er ultiem van kunt genieten en dat je er ook langer van blijft genieten als het zo kort is. Dat je weer het verlangen hebt naar meer. Dat is het misschien wel. Kort houden en verlangen naar meer. Nick de Vries, ook met kort nieuws trouwens. Ja. Wat zit erin dan?
1: Dat stadsbestuur van Den Bosch vasthoudt aan plannen voor een opvang in Engelen. En een man in Denemarken was in de tuin aan het werk toen hij op iets bijzonders stuitte.
2: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
3: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
2: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
0: Nee, ik was al bezig. Ik was bezig met het volgende plaatje klaarzetten.
5: Omroep Brabant.
0: Sorry. Het weer van vandaag 22 graden en de zonnetje af en toe. Maar het kan ook een beetje regenen. Oké, we gaan door. Hier is Nick de Vries.
1: Het stadsbestuur van Den Bosch houdt vast aan de plannen voor een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. De meerderheid van de gemeenteraad lijkt vertrouwen te hebben in de aanpak van het college. Dat bleek gisteravond in een commissievergadering. Bijna alle partijen eisen wel dat er stevige afspraken worden gemaakt over veiligheid, zowel voor de inwoners als voor de jonge vluchtelingen zelf. De onrust in het Midden-Oosten zorgt voor twijfel onder Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally van volgend jaar. Zo doet coureur Ronald van Loon niet mee. William de Groot heeft zich ook nog niet ingeschreven. Truckers Marnix de Leeuw, Janus van Kasteren en Michiel Beks die zijn wel van plan om mee te doen. Voor Saudi-Arabië geldt nu een oranje reisadvies. Dat betekent reis alleen als het noodzakelijk is. Ook wordt er gewaarschuwd voor mogelijke raketten en droneaanvallen. De 34 verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij eerder deze week in Overasselt worden vandaag voorgeleid. Het huis waar dinsdag een beveiliger werd doodgeschoten is door de burgemeester voor een jaar gesloten. De burgemeester zelf wordt sinds het incident ook zwaarder beveiligd. NOS-verslaggever Danny Simons.
6: Vragen daarover op de persconferentie antwoordt de burgemeester cryptisch met teksten als: er wordt voor mij gezorgd. Wel viel op dat er in de omgeving van de burgemeester 3 mannen rondliepen. En zeker één van hen had oortjes in. En ook zit er een man in een auto voor het stadhuis die bewapend is met een groot geweer.
1: Vanmiddag is er voor inwoners van het dorp Overasselt en Nederasselt een inloopbijeenkomst. Dan naar Denemarken. Een man die was daar in zijn tuin bezig met het aanleggen van een nieuw terras. Die heeft een enorme schat gevonden. De man die anoniem wil blijven, die was met zijn schep in de weer, maar kwam maar niet verder. Hij dacht eerst dat hij te maken had met oud ijzer, maar toen hij verder begon te graven en uiteindelijk ook met zijn handen in de grond ging, viste hij het ene voorwerp naar het andere uit de grond. Het blijkt nu dat het gaat om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit gevonden is. Het gaat om zo'n 700 voorwerpen. Denk aan zilverstaven, armbanden, munten en een hamer. Het gaat om ruim 18 kilo zilver. Dat is 3 keer zoveel als de vikingschat die hiervoor bekend stond als de grootste ooit. Ja, dat heeft die man dus gewoon in zijn achtertuin gevonden.
0: Ja, ik zou het niet over lullen. En bovendien, ik hou niet van turnieren. Dat is jammer, maar dat zou ik ook...
1: Ik ging ook met een schep te rond.
0: Ja, ik ga gewoon graven, Kalle. Tik alles uit, alles. Goeiemorgen. En ik dank je wel, hè. Yes.
2: 11 dagen lang, de top 1976.
0: Ja, we moeten scherp blijven, dus gaan we snel naar de dromendans van Vincent. Want die staat op...

0: Het is Vincent met de Dromedans. En Vincent hoor je eigenlijk veel vaker de hele dag op de radio dan je zou denken. Die komt de hele dag je oor in en gaat ook weer je oortje uit. Iedere dag weer, een paar keer op een dag. Waarom dan?
1: Elke werkdag.
0: Raad eens wie dit is. Dit is Vincent. En zo hoor je meer van die jingeltjes voorbij komen. En die zijn dus ingezongen door Vincent, omdat Vincent ook achtergrondzanger is.
1: Dit is
0: ja, en niet dan in dit geval met iets heel anders.
2: Top 1976.
0: Precies, maar ik vind het wel leuk en ik ben er ook heel trots op dat hij dat voor mij heeft gedaan. Dat hij die dingen heeft gezongen voor mij. Een liedje van Dave Bartholomew. Dan zeg je, wie? Dave Bartholomew? Wie is dat dan? Dave Bartholomew, dat is de man die liedjes schreef voor Fatsy Domino. Maar hij schreef ook een liedje voor een, en die zal je niet bekend zijn, Smiley Lewis. En die had een liedje in 1956. Dat liedje, dat werd bekender dankzij Elvis Presley, want Elvis Presley kon geen enkel liedje zelf maken. Maar Elvis Presley hoorde een liedje en wilde dan zo'n liedje gewoon zingen. Nou, en Colonel Parker zorgde ervoor dat hij dat mocht.

0: Elvis, die nog lang niet dood is. One Night With You. Het fraaie is overigens dat we al die liedjes dan horen van Elvis Presley voorbij komen. En dat het nog steeds hartstikke levendig is. Dus dat hij nog steeds populair is. En dat hij veelvuldig is gekozen in onze top 1976. En dat is maar goed ook. Zullen we even een klein overzichtje geven?
1: Top 1976, overzicht.
0: Ik zit ineens te bedenken dat die Elvis op een gegeven moment niet meer op tv gebracht mocht worden beneden de heupen. Omdat het zijn juweel was dat hij met zijn heupen aan het wiegen was. En dat vonden de vooral mannen vonden dat niet goed. Dat de jonge vrouwen daar naar keken. Bizar, hè? Tijden zijn gelukkig veranderd. Alhoewel, ik zou ook weer een beetje tijd aan terugkomen. Maar goed, dat is geen discussie voor nu. We zetten de platen nog even voor je op rij. Wat heb je gemist? Wat heb je gehoord? Billie Joe Spears, Blanket on the Ground. Overigens is zij overleden in 2011. Billie Jean Moore, zo heet ze voluit. Daar, het plaatje werd geboycott op de radio omdat het misschien zou gaan over overspel. Ook zoiets in die tijd, 1975. Paul Alvin Dachte van Emma Heesters en de man met de prachtige glimlach Rolf Sanchez. En hij heeft alle reden tot lachen, want hij staat op 1349. Jermaine Jackson, Piers Adora, 1348. When the Rain Begins to Fall, Adam en Odom. Peter Schaap, 1347, met een prachtig huis in Griekenland trouwens. Als je door Griekenland reed met een host, dan werd vaak gezegd, aan de linkerkant ziet u het huis van Peter Schaap. Je hoorde Stumbling In van Suzy Quattro, Chris Norman op 1346. Raymond van het Groenewoud, Jeveux Lemoeur, is begonnen met een tour vanwege zijn 75-jarige leeftijd. 1345, 1344, UB40, Christian Hind, I Got You Babe. Dan ook nog Roger Whittaker, 1343, met New World in the Morning, Dromen Dansjehuis, Vincent, 1342, en Elvis met One Night op 1341.
1: Dit is de top 1976.

Het is Beth Hart. We krijgen af en toe als mens een bak ellende over ons heen. Je begint als jong mens, begin je aan het leven. Dan denk je van, nou, alles is mooi, leuk, aardig. Je denkt ook dat je alles kunt. Je denkt dat je alles mag. En je doet alles. En dan komt er een leeftijd dat het even kan tegenzitten. En bij de een gaat het wat harder dan bij de ander. Bij deze Beth Hart ging het heel hard. Drank, ellende, foute vrienden tegenkomen. Een bak ellende waar je akelig voor wordt. Het was een paar keuzes. Tegen de muur staan, blijven staan en langzaam omlaag zakken en neervallen. Of proberen kleine stapjes naar voren te zetten. En dat heeft ze gedaan. En dat pakte uit. Dat is goed uitgepakt. Maar ook in haar liedjes is dat terug te horen. De liedjes hebben een verhaal. En dat vind ik vaak de mooiste liedjes. Ik zat net te denken, en dat klinkt een beetje gek. We gaan allemaal een keer dood, hè? Ja, we gaan allemaal een keer dood. Een wat sneller dan een eerder of langzamer. En toen dacht ik van, nou, als nou de kist naar buiten gedragen wordt bij de kerk in Bork, dat vind ik dan wel leuk. Dan vind ik het wel leuk als dan deze muziek wordt gedraaid van Beth Hart. Leave a Light On. Dat misschien dat ik dan toch er ergens terugkomt of zo, dat weet je niet, hè? Dat je toch er ergens verschijnt. Oké, nou, dat denk ik altijd aan Beth Hart. En ik kreeg een mooi berichtje binnen van Ashwin, die zegt van, nou, Beth Hart, geef haar een piano en je wordt betoverd. Dat is wel zo, inderdaad, ja. Dat geldt natuurlijk voor meer artiesten die veel kwaliteit in huis hebben. Een liedje van George Koymans en zijn mannen.

Op het album A Kind of Magic, Friends Will Be Friends. Het werd geschreven door niemand minder dan natuurlijk Freddie Mercury. En daar kregen ze op een gegeven moment in de band wel problemen over. Want overal stond Freddie Mercury onder. En toen zeiden de bandleden, ja, wacht even, maar jij verdient iedere keer geld aan die plaatjes. En wij schrijven ook liedjes, wij verdienen niks. Want jouw naam staat er iedere keer onder. En toen hebben ze met elkaar afgesproken dat ieder om de beurt een liedje zou maken, zodat ze hun naam eronder konden zetten. En dat ze daardoor wat extra geld zouden verdienen. Bij deze dus, verteld. Als bluesband ooit is, later zijn ze wat poppier geworden. Nou, dat verhaal ken je volgens mij wel. Hè. Er waren voldoende rumors, voldoende ellende om een leuke popplaat te kunnen maken. Maar ze begonnen als bluesband. Ik heb het over Fleetwood Mac. Het was zelfs volgens mij de eerste alarmschijf van Radio Veronica. Shhh.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
8: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
9: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
8: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, Katrien Straatman in het verre Hilversum. Daar zit zij. Er is geen verkeer. Ja, er is wel verkeer, maar er zijn geen files. Dat is goed nieuws. Dus je kunt lekker op je bankje en rustig luisteren naar de top 1976 die jullie samengesteld hebben. Wil je meekijken, dan kan dat via omroepbrabant.nl/top1976. En wat kun je dan dit uur verwachten? I left it her, she got mad.

0: 1976.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
10: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
10: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
11: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
12: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Nummer 1336.

0: wat er ook in je leven speelt. Als je dit liedje hoort, je hebt hem niet gehoord in de top 1976. De top 1976. Dan word je er vrolijk van. Dan word je, je gaat meedansen. Of je nou wil of niet, of je nou een Guus Meeuwis liefhebber bent of niet, je gaat meedansen omdat het zo'n vrolijk liedje is. Guus ontdekt in Tilburg dankzij Willem van Schijndel. Willem, die is van de deurzakkers. Het is hier beter binnen dan buiten. Met Clemens van Bracht. Die Willem van Schijndel, die had ook een eigen uitgeverij, een plaatmaatschappij. En die hoorde het talent van deze jongen, van Guus Meeuwis en van Gent, met zijn broer erbij. En die dacht van, hé, daar kan ik wat mee. En die hoorde dat liedje, Het is een nacht. En toen dacht je van, potverdikke, daar is geld mee te verdienen. En daar is wat uit aan. Dat is een talentje, dat manneke. Dat studentje met dat studentencozy brilleken op. Die moet ik eens even de gaten houden. Nou, zo is het gebeurd. En ze hebben een hele plaat, geloof ik, opgenomen. En hij werd hartstikke beroemd, hè. Tegenwoordig woont hij in zo'n bunker in Tilburg, heb ik begrepen, met zijn vrouw. Maar er komen veel liedjes van hem tegen. In onze hitparade. En dat is niet van niks, want het is een vrolijkheidje, gezelligheidje, zoals gezegd.
1: 11 dagen lang. De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Hallo, met wie?
1: Hubert Mol.
0: Oh ja. Ik zit zo nu dan wel eens in een identiteitscrisis. En dat is toch even fijn als iemand mij eruit haalt. Dat hij dat toch zegt wie ik ben. Waar ik sta. En nou ja, jullie zijn erbij en jullie hebben hem uitgekozen. Te volgen via, ja, ik vertel dat vaak, maar het is omdat er af en toe reacties binnenkomen van waar vind ik de lijst. omroepbrabant.nl/top1976. En zometeen hoor je ook, ja, een liedje wat je niet vaak op de radio hoort. En dat heeft ook een reden. Maar het is wel een heel bijzonder liedje, deze. Daar bereid je voor. Het is nummer 1329, dus zet je schap, maar het komt eraan. En wat je aan het begin hoorde was 1336, dus je moet even geduld hebben. Maar dan kun je jezelf te gepast op kleden. Knock on wood. Amy Stewart. Hij is geen liedje van Amy Stewart eigenlijk, het werd gedaan door Amy Stewart. Maar het was een liedje van Eddie Floyd. Vind ik wat beter, maar deze was toegankelijker. En die fluit op een Stax label. Want dat is weer lang geleden. Dan zitten we zo'n beetje in de jaren 60.

grote hit geworden. Toch even dan gewoon weer eren toekomt het origineel. Ook leuk. Staat er niet in. Nee. Zullen jullie zijn vergeten? Geeft niks hoor. Komt wel een keer terug in Brabantsbond, dat goed. Spreken we af bij deze. Stel nou voor, je slaat een boek open. Je ziet een regel staan en je denkt van... dat is een leuke titel voor een plaat. Dan maken we een liedje over.

Ik weet niet of je veel vullingen hebt in je mond, maar het is zo meer zoet dat iedere vulling volgens mij los zit op dit moment als je dit hoort, Bobby Goldsboro. En het heette Honey. Die Bobby Goldsboro trouwens trok op met Roy Orbison. En later ambieerde hij toch een solo carrière. Nou, en Roy Orbison, we kennen ook het verhaal dat ik een solo carrière had. Bobby Goldsboro met Honey kwam naar de Beatles, The Long and Winding Road. Gebaseerd op de lange weg naar het landhuis van Paul McCartney en het regeltje wat John Lennon in een boek zag. Ze was 13 toen ze dit schreef, maar dat vond ze te jong. Dus dacht ze, ik schrijf het als iemand van 17.

0: 76.
1: Het is zo'n lekker onderuit zak liedje. En dat past wel een beetje boven zon. Het is een beetje grijs, een beetje grauw. Het is een beetje regenachtig, het waait hard. Het is een beetje herfstachtig. En dan zo'n liedje op de radio. Maar dan te bedenken dat ze het heeft geschreven toen ze 13 was. En toen dacht ze van ja, ik schrijf het zo, want het voelt toch als iemand van 17. Dus ik maak het at 17. Nou, en succesvol. En ze treedt er nog steeds mee op. Als ze tenminste niet de gitaar kwijt is. Ze was in Nederland aan het optreden, was een paar jaar geleden. Was meteen de gitaar gejat. Toen heeft ze een oproep gedaan bij onze collega's van RTV Utrecht. En gevraagd of toch iemand de gitaar kon terugvinden. Want die wilde graag terug hebben, dat snap ik, hè. Een instrument voor een artiest is uitermate belangrijk. Maar zeker, je bent er ook aan gericht volgens mij. Geluid en een gevoel, en nou bedenk het maar. Wij zijn een beetje gericht aan Niek de Vries. Dat is logisch, want die brengt het nieuws. En dat is toch wat andere koek dan alleen de muziek. Niek, wat zit erin?
2: Ja, je hoort meer over een politieachtervolging gisteravond over de A2. En je kent het merk Dyson misschien wel van de stofzuigers, maar ze komen nu met een heel ander product.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
3: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
1: Bianca, daar ben je weer. Dus dat wil zeggen dat het ergens een beetje strubbelt.
7: Jazeker, ja, het loopt her en der toch wat vast. En dit is ook een beetje het tijdstip waarop het op vrijdag altijd alweer wat drukker gaat worden onderweg. En dat zie je op de A2 onder meer, van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is daar bijna 10 minuten. Op de A27 van Gorkum naar het zuiden sta je ook al bijna 10 minuten in de file. Dat is tussen Oosterhout en Breda-Noord.
1: Hartelijk dank, je doet het goed.
7: Gelukkig.
1: Tot straks wellicht.
7: Dag.
1: Dag.
8: Omroep Brabant.
1: 22 graden, een windje erbij, herfstwindje erbij. Het is niet zo heel koud. Het is best wel lekker weer op zich. Maar je moet ervoor zorgen dat je een haarbandje om hebt. Dat is het dan. Niek de Vries voor het nieuws, daar is hij dan.
2: Een automobilist is gisteravond op meerdere politiewagens achtervolgd op de A2. Die achtervolging ging door een groot deel van het oosten van de provincie en eindigde bij een tankstation in Maarhezen. Volgens de politie begon de achtervolging na een melding dat de wagen mogelijk te maken had met een ernstig strafbaar feit. Uiteindelijk bleek er niks aan de hand te zijn, er is ook niemand opgepakt. Vanwege de regen in de afgelopen weken worden sommige maatregelen tegen de droogte voorzichtig afgebouwd. Maar op de hoge zandgronden is het nog altijd veel te droog. Daarom blijft het in grote delen van de provincie nog wel verboden om water uit sloten en beken te halen. Gaat niet goed met projecten die zoetwatertekorten in Nederland moeten voorkomen. Bijna alle projecten om water vast te houden zijn vertraagd en veel duurder geworden. En de minister zou er niet genoeg mee bezig zijn. Dat is kritiek van de Algemene Rekenkamer. Minister Karremans kan zich vinden in die kritiek.
9: Ik denk dat het heel goed onderstreept voor welke opgave we staan. Het is naar afgelopen zomer heeft cynisch genoeg geholpen in de urgentie duidelijk te maken om dit probleem aan te pakken. Want ik wil dat die projecten in uitvoering gaan.
2: Dyson ken je misschien van de stofzuigers, maar dat bedrijf komt nu met de CameraJet. Nu denk je misschien, wat is dat dan? Nou, dat is een tandenborstel met een ingebouwde camera en een klein reservoir voor mondwater. Ja, die camera die gebruikt de tandenborstel als het ware als een alternatief voor zo'n flosdraadje, want daardoor kan die gericht een straaltje mondwater spuiten tussen je tanden. En die camera die houdt dus gewoon, die kan iedere keer beeldjes maken. Maar als je dan ziet dat je bij een kiertje komt, dan spuit hij wat water. Dat
1: is heel goed. Te gek. Schoon te houden. Wat is dat ding te koop?
2: Ja, die borstel die is wel flink aan de prijs, namelijk €479.
1: Nou, maar ik heb het erover, mijn tandjes heb ik het erover.
2: En je krijgt dan wel twee opzetborstels, dus tandpasta en mondwater bij. Ik keek trouwens net wel even, ik was wel benieuwd inderdaad. Maar hij is op dit moment uitverkocht. Dus er zijn toch kennelijk heel veel mensen die hem willen hebben.
1: Als je nog geld hebt, dan wil je alles. Maar weet je, dat is mooi voor de zorg, hè. Want we hebben een eigen risico. Die is €385 of zo hebben we allemaal. Maar dan maakt mensen niks uit, want die maken ze gewoon op. Want iedereen wil gewoon zorg hebben. Dus zo'n ding als €400, en dat wil je gewoon. Want je wil gewoon goed voor je tanden zorgen. Dus al betaal je €500, dat doen mensen gewoon. Ja, zo gek zijn we toch, uiteindelijk.
2: Nou ja, ik niet hoor.
1: Oh, mijn tijdje is wel. Ik zet mijn tanden erin.
10: 11 dagen lang.
1: Nick, dankjewel hè.
8: 1976.
1: Ja, dat weet je inmiddels. De top 1976 is te volgen via onze site.
11: Omroep Brabant.
1: omroepbrabant.nl/top1976. En wat zie je daar staan? Deze.
0: Nummer 1331.

0: Breakfast at America van Supertramp. Roger Hudson schreef toen hij 17 was. En dacht, ja, als je beroemd bent, als je groot bent, dan zit je in New York, dan zit je in Amerika. En dan heb je dus ontbijt in Amerika. Breakfast in America.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ja. Even kijken hoe het ervoor staat. Waar we zijn gebleven is een beetje altijd fijn om te weten waar ik sta in deze wereld. Dat vind ik ook wel eens lastig. Beth Hart viel er mee. Leave the Light On. Hold Me Now, Golden Earring, 1339. 1338, Queen, Friends Will Be Friends. Oh Well, van Fleetwood Mac. Lekker bluesy liedje, 1337. Guus Meeuwis en Van Gant, ik tel tot 3, 1336. Amber Stewart, met haar versie, Knock on Wood, 1335. The Beatles, Long and Winding Road, 1334. Bobby Goldsboro, 85 jaar inmiddels. Ik weet niet of hij nog zingt. Honey, at 17, Janis Ian, 1332. En Supertramp, Breakfast in America, zojuist op 1331. En wat vinden we dan op nummer 1330?
1: De top 1976.

Overcome van Nothing But Thieves. En dan dat liedje waar ik een klein stukje van heb laten horen. Je weet wel wat ik bedoel, hè? Je t'aime one non plus. Ja. Van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Die Jane Birkin had eigenlijk geen zin om mee te zingen met die Serge Gainsbourg. Maar die Serge, dat was natuurlijk, ja, dat was een vrouwtjesliefhebber. Laat ik het zo zeggen, beetje plat gezegd. En die hield van de vrouwen. En toen dacht ik, Jane, wacht, als ik dat liedje niet met hem meezing, dan gaat een andere vrouw met hem zingen. Dus dan ben ik hem kwijt. En ja, die kans was groot bij Serge Gainsbourg. Dus dat heeft ze gedaan en ze heeft gewoon gezongen. En waar komt nou de term vandaan? Je t'aime one non plus. Het, ja, liefde dus, precies. Maar het komt van Salvador Dalí. Salvador Dalí, die zei dat vaak. Je t'aime one non plus. En toen dacht Serge Gainsbourg, wat een leuke tekst is daarbij. Je t'aime one non plus. En dat ze eigenlijk, dat heeft hij uiteindelijk, het is, verhaal is veel uitgebreider, maar heeft hij dus overgenomen in de tekst. Nou, zit je er klaar voor? Even nog de vraag of je erop gekleed bent. Dat is hem.

0: ik zou er ook moe van worden. Zo'n liedje is toch 4 minuten en 18 seconden.
1: Ja.
0: Serge Gainsbourg en ook Jane Birkin, Je t'aime, moi non plus. Het klinkt wel prachtig als je thuis spreekt. Nou, Leo is er blij mee in ieder geval. Die zegt dan, het doet me denken aan mijn klasschoolfeestjes van vroeger. Gerard zegt, lekker om te ontspannen na 3,5 uur duurt examen. Het zegt Gerard uit Oosterwijk. En Andrew Muller laat even weten, mannen, wat heerlijk om naar jullie te luisteren. De radio staat hier non-stop aan. Een hele grote merci. Alsjeblieft, Andrew. We hebben het graag gedaan, maar ja, weet je, eigenlijk, we doen niet zo heel veel. Want we spelen datgene af wat jullie hebben bedacht. Wat jullie in de lijst hebben gezet. En dat is de muziek die je nu hoort. Dus je bent zelf verantwoordelijk daarvoor. Dankjewel. Dus we moeten jou een compliment geven. Ook voor Barry McGuire en Eve of Destruction.

die zit er dan bij. Vas-y, ga maar. Even nog wachten. Zometeen zit er wel Koen trouwens, maar ik heb er eentje te draaien. Even, ik draai ook naar Barry McGuire met Eve of Destruction. Dat was in 1965, ook weer 60 jaar oud, bijna 61 jaar. Tot je aan doosje zeg. Ongelooflijk. Het grappige veel, ja, tijden zijn veranderd, dat die plaat werd geboycott op de radio. Omdat het, ja, te politiek zou zijn en te kritisch over de politiek. En dat konden we allemaal niet hebben. En er waren radiozenders, die waren toch bang voor hun eigen hartje. Die dachten, we moeten de plaat allemaal niet draaien. Dus die werd geboycott. Als je nu luistert naar zo'n liedje, denk je, waar gaat het over? Het is gewoon een fijn plaatje. En hoort thuis in de top 1976, zeker. Nog één keer tot slot over mijn vader. En dan kun je gaan luisteren naar Koen zometeen. Mijn vader had veel platen ook in huis. Veel singeltjes kocht hij altijd. En dan deed hij kantenknipseltjes erbij. Dus ik heb veel geleerd over de oude muziek van mijn vader. Omdat hij dus een ding dan ergens las, een artikeltje, dan knipt hij het uit en plakt hij het op het hoesje. Dus ik kreeg op een gegeven moment een keer een bakje. Zo'n bakje van Delta Lloyd, want hij werkte niet in Waalwijk. Dat was een metalen bakje en daar konden net singeltjes in. Daar zat een hele rij met singeltjes in. Dus ik heb dat doorgenomen. Ik denk, wat een oude meuk aan halen. Er zat Adamo in, voor Permetemische, blablabla. Maar er kwam ook nog een liedje uit naar voren van Conifobus. Zwei kleine Italiener. En dat vond ik een leuk liedje. En daarmee sluit ik dit uur af. Tot de volgende.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen...

0: morgen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
4: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel, Katrien. En naar Bianca bij de ANWB, want er zijn files.
12: Ja, er staan er een paar. Nou leveren de meeste ook maar een paar minuten vertraging op. Maar het wordt langzaam maar zeker wel weer wat drukker op de weg. Eigenlijk zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag ook door het recreatieverkeer. Wat opvalt, dat is tot nu toe alleen de A58 van Tilburg naar Breda. Want daar sta je 10 minuten in de file tussen Tilburg Centrum West en Bavel.
11: Altijd weer die verdomde A58. Ja. Nou, we doen het ermee. Het is niet anders. Eén voordeel, waarschijnlijk spreek je over een half uurtje weer.
12: Dat kan maar zo. Tot zo.
11: Bye-bye. Zometeen in dit half uur. Heel veel fijne muziek natuurlijk, want we zitten in die top 1976. Maar wat dan? Nou, bijvoorbeeld.

0: 1976. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
9: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
11: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Walk Like an Egyptian van de Bengals om 8:08 uur, nummer zoveel van de top 1976.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, dat leuk is dat we daar steeds niet op de helft zitten. En Niek die zei uit de nieuwslijst, zei je... Het lijkt maar niet op te schieten, hè? Nee, ja, dat klopt inderdaad, want we hebben zoveel liedjes. Maar hij voegde er ook meteen aan toe, het is wel een pareltje van een lijst. En dat komt mede door jou als je gestemd hebt. Want daardoor hebben we zo'n fijne en mooie evenwichtige lijst als dat we nu hebben. En op 1325 kwamen we de Bengals tegen met Walk Like an Egyptian. Op een schip bedacht, hè, toen mensen al deinend op de golven rare bewegingen maakten om hun evenwicht te bewaren. En dat was genoeg voor een liedje, en wat voor een, want het kwam op nummer 1 in 1986. En de bewegingen daarbij kent natuurlijk ook nog iedereen. En zo is de lijst met heel veel anekdotes van vroeger. Dingen die ik ook niet weet via de overdrachten en overleveringen krijg je dat dan mee. En natuurlijk door je in te lezen voor over verschillende liedjes. Maar ja, soms komt het ook gewoon uit mijn tijd. Zoals bijvoorbeeld straks Stromae met Formidabele. Maar ook hoe het danst van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle. Nu naar een tijd dat ik er zeker nog niet was. Het was eigenlijk ook een beetje de prehistorie van Fleetwood Mac. Want natuurlijk, ze bestonden al, maar voordat het een wereldberoemde rockband was, waren ze vooral een Britse bluesgroep rond gitarist Peter Green. En dit liedje, dat stamt uit die tijd. En ja, als je het niet kent, dan denk je echt, is dit Fleetwood Mac? Ja, dit is Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad.
2: Dit is de top 1976.

0: ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
1: Jij bedankt voor het stemmen.
0: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
2: Nummer 1323. Waarom?

0: een liedje uit 2013. Op 1323 in de lijst. De lijst der lijsten, mogen we nu wel zeggen. Formidable van Stromae.
1: Dit is de top 1966.
2: Omroep
0: Brabant. Ja, Paul van Haver, zo heet hij eigenlijk. Hè. Geboren in een ziekenhuis in Etterbeek, wat dan weer onder Brussel valt. Een Belgische moeder, Rwandese vader. Opgevoed door zijn moeder en zussen. En het deel van Brussel waar hij opgegroeid is. Dat staat bekend als volkscreatief, eigenzinnig en multicultureel. En dat zijn precies de dingen, dat is dan ook wel weer grappig, die Stromae uitstraalt in zijn teksten. Nou, in dit liedje zit vooral de eenzaamheid. Je hoorde hem ook nog een beetje huilen op het eind. Het liefdesverdriet, dat zit er ook in verstopt. Van mensen die hulp nodig hebben. Dus ook nog eens heel

gisteren een internationale verrassingstreffer. Een liedje waarin Engels en Frans voortdurend door elkaar heen lopen. En dat was uitzonderlijk, zeker voor die tijd. En in Canada lopen die twee talen natuurlijk sowieso door elkaar. Dus het was wel duidelijk dat een Canadese zangeres dit moest zingen. En dat werd dus Lucille Starr. Nou, er waren overigens niet veel verwachtingen. En dat kwam doordat het zo tweetalig was eigenlijk. Maar het liedje groeide uiteindelijk uit tot een wereldhit. In Nederland nummer 1. Waarom dat was, kun je nu beluisteren. Op 1322, de French song Lucille Starr.

0: dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle, hoe het danst op 1321. En een beetje het Oude Testament nog voor Marco Borsato. Maar dan de aandacht voor een heel leuk liedje, vind ik. En van Gilbert O'Sullivan op 1320, Matrimony. En dat gaat vooral om de tekst dan. Want het gaat over een huwelijk. Gilbert O'Sullivan wil trouwen, maar dan toch anders dan dat je je voorstelt. Want hier draait alles om een goedkoop huwelijk in het gemeentehuis. Compleet verzonnen, zei O'Sullivan ooit, want ik ben een nette katholieke jongen en ik zou nooit buiten de kerk trouwen. Maar luister maar eens mee naar Matrimony. Ook trouwens

0: zei het toch? Vrolijk.
1: Marriage. Joining together two people.
0: A Gilbert O'Sullivan.
1: For better or for worse.
0: Ja, for better or for worse. Op 1320. In die prachtige lijst die we af en toe onderbreken voor het nieuws. Marieke, wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Brand bij een bekende bakkerij in Helmond en een rechtszaak tussen een koppel liep in Taiwan even heel anders dan een man had gedacht.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Even kijken bij Bianca, bij de ANWB. Want je hebt wat files, net was de A58, is dat nog steeds zo?
6: Ja, de A58, daar rekenen we toch de rest van de middag misschien wel een beetje op. Want dat is echt ook zo'n drukke weg op vrijdagmiddag. Van Tilburg naar Breda sta je nu 10 minuten in de file tussen Tilburg en Ulvenhout. Verder staan er wat kortere files die een paar minuten vertraging opleveren. Zo heb je ook 5 minuten tijdverlies op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht.
0: We doen het ermee, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag bewolkt met enige tijd regen. Daarbij kan het soms goed doorplensen. In de loop van de middag dan zet de temperatuur ook een daling in. En tegen de avond is het een graad of 18. En het nieuws, dat krijg je van Marieke.
2: In de centrale bakkerij van Bakkerij het Bakkertje in Helmond heeft brand gewoed in de meterkast. Daardoor heeft de bakker geen stroom meer en kunnen ze geen brood meer maken. De 8 winkels in Helmond, Mierlo, Beek en Donk, Hezen en Geldrop zijn vandaag wel open, maar hebben minder keuze dan normaal. Vanaf morgen zijn de winkels dicht. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer open kunnen. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Feyenaard. De man botste op een andere auto. Een derde auto belandde tegen een paal. De zwaargewonde bestuurder is gereanimeerd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door de stikstofplannen van het kabinet zijn de problemen rond het stikstofslot niet opgelost. Maar Nederland gaat wel vooruit. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving, dat naar de plannen van het kabinet heeft gekeken. Volgens de directeur gaan de plannen vooral veel gevolgen hebben voor melkveehouders.
8: Zij zullen de emissies met ongeveer 48, bijna 50% moeten reduceren. En dat kan niet met goedkope maatregelen. En wij verwachten dat voor echt een aantal boeren, dat die dan zullen beslissen dat dit een te grote investering is.
2: In de plannen staat ook dat de uitstoot in de industrie en het verkeer met de helft omlaag moet. En dan naar Taiwan voor toch wel een opmerkelijke zaak. Een man dacht dat zijn vrouw vreemd ging toen hij in hun vakantiehuisje een onbekende tandenborstel tegenkwam. Hij confronteerde zijn vrouw ermee, maar zij ontkende. Een paar maanden later kwam hij alsnog achter het overspel via de camera van de robotstofzuiger. Hij had die op afstand met een app aangezet en zag zijn vrouw met een andere man in bed liggen. Met die beelden ging hij naar de rechter. Die vond dat hij een schadevergoeding van $15.000 moest krijgen. Maar ja, nu komt het. Zijn inmiddels ex-vrouw gebruikte diezelfde beelden voor een nieuwe rechtszaak. Zij vond namelijk dat haar privacy was geschonden. Ja, en dat vond de rechter ook. En nu moet de man 5 maanden de cel in en een boete van ruim $4.000 betalen.
0: En wat kreeg hij van de vrouw?
2: $15.000.
0: Dus hij heeft er uiteindelijk voor een paar maanden cel, heeft hij er uiteindelijk $11.000 mee gewonnen.
2: Dus dan kun je je afvragen of dat het misschien wel waard is.
0: Ja, inderdaad, dat kan je je afvragen. Maar wel geniaal, inderdaad. Ja. Nou, Marieke, dankjewel. We gaan door.
7: Goedemiddag.
9: 11 dagen lang.
7: De top 1976.
0: Ja, want daar gaan we mee door. En wat staat er op het menu? Nou, de Dolly Dots.

0: Dolly Dots werden opeens beroemd. Het kwam mede door dit liedje. En in Japan konden ze gewoon niet meer over straat heen. Op 1319 van die prachtige lijst, de top 1976. Die onderbreken we voor het nieuws, maar die onderbreken we ook eventjes voor het weer. Altijd belangrijk. En gisteren, Johnny, heeft Wouter mij beloofd dat het een mooi weekend zou worden.
1: Oh, nou, dat is nog steeds het geval.
0: Oh, godzijdank. Oké, okay. Ja, nee, ik dacht, anders moet ik hem gaan uitleggen. Dan hebben we een probleem. Maar vertel.
1: Vandaag is het tot nu toe best wel zacht geweest. Het is bewolkt met wind, maar de temperatuur is best wel hoog. Ruim 20 graden. Hier en daar valt al een klein beetje regen en er komt de komende uren nog wel wat bij. Maar echt kletsnat wordt het niet. Noord-Nederland wel, daar valt echt veel regen. Maar in het zuiden, in Brabant, valt het allemaal best wel mee. Het is wel zo dat het met die regen temperatuur wat omlaag gaat. Dus vanavond is het een graad of 18. En vannacht koelt het zelfs af naar 12. Een droge nacht. En morgen is er dan een mix van wolken en zon. Blijft gewoon droog. En het wordt 20 graden. Dus de temperatuur is eigenlijk wat lager dan vandaag. Want vandaag is het 2,23 geworden. Maar met de zon gaat het flink wat goed maken.
0: Ja, en als we even verder vooruit kijken.
1: Zondag een stuk warmer. 3 of 24 graden. Weinig wind. Veel zonneschijn. Echt een lekkere dag. En maandag wordt het zelfs zomers. Gaan we naar 26 of 27. Dus ja, dan is het weer korte broek weer.
0: Juist. Nou, hartstikke goed. Dan leg ik die vast klaar. En dan dank ik jou zeer hartelijk.
1: Okay,
0: yo, tot later. Yo. We gaan door met de top 1976. Komen aan op 1318. En daar komen een Duitse band tegen die succes had in de jaren 80 met Still Loving You. Maar ook de 90s prima inging met Wind of Change. En een knaller die je nu gaat horen op 1318. Alhoewel, kun je een ballad een knaller noemen? Nou ja, scoren deed hij sowieso.
2: De top 1976.
0: Want dit zijn de Scorpions. And Send Me an Angel.

0: De Scorpions is uit Duitsland. En Send Me an Angel.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ja, mijn excuses, want het is wat later voor de meeschrijvers. Die weten dat na elk tiende liedje is ongeveer. Maar dit is echt wat uitgelopen. Dat heeft er alles mee te maken dat ik al nieuwsoverzicht had. Een weeroverzicht. En nu dan het top 1976. Overzicht.

0: overkom. Je t'aime moi non plus, van Serge Gainsbourg en Jim Birkin, als ik dat zo goed zeg. In ieder geval in 1969 op 1329. Altijd moeite met de Franse taal. Ik weet niet wat dat is. Ik denk dat mijn oud-lerares Nel Limonaar zich nu omdraait in de graf als ze al dood is. Als dat nog niet is, mijn excuses. Barry Maguire en Eve of Destruction, 1328. 1327, Susanna, Freek en Cloud, vas-y, oftewel, ga maar. Connie Froboes met de twee kleine Italianen, 1962, ook al zo oud, 1326. En de Bengals, en Walk Like an Egyptian, ja, daar mocht ik in het spel mee gaan doen. Uit 1986 op 1325, Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad, 1968, 1324. Stromae met Formidable op 1323. En Lucille Starr met The French Song op 1322. Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle, Hoe het Danst, die vonden we terug op 1321. En Matrimony, dat hele vrolijke liedje over trouwen in het gemeentehuis van Gilbert O'Sullivan op 1320. De Dolly Dots met Radio horen we voorbij komen op 1319. En dan zijn we aangekomen bij 1318. De Scorpions en Send Me an Angel. Dan zijn we volgens mij helemaal bij. En dan kunnen we naar de trots van Feyenoord. Nou, die hebben ze meer, maar dit is wel een van de trotsen. Gisteravond toevallig nog de eerste aflevering teruggekeken van zijn nieuwe seizoen van de Real Life Show. Want Frans Bauer wordt natuurlijk opa, had hij in de jaren 90 nog niet aan kunnen denken. Want toen werkte hij hard aan zijn doorbraak. Was dezelfde tijd dat hij met grote regelmaat aan de deur bij Omroep Brabant stond. In de studio in Breda kwam hij elke keer nieuwe plaatjes brengen. En het verhaal gaat wel eens dat niet nader te noemen oud-collega elke keer die liedjes het linearect in de prullenbak gooide. Niet goed genoeg, vond hij. Maar bij dit liedje moet dat anders geweest zijn. Want al snel werd duidelijk dat deze jongen uit Feyenoord wel eens groot kon worden. Want dit was zijn eerste top 10 hit in de Nederlandse top 40 in 1996. Overigens maakte Bauer gisteren ook nog bekend dat hij komend jaar weer in Ahoy staat. Op 9 en 10 april staat hij er met de show 40 jaar samen met jou. Maar nu op
1: nummer 1317.
0: Op rode rozen vallen tranen. Frans Bauer dus.

0: zo. Goeiedag, geloof je dat dit liedje iets met een kinderprogramma te maken heeft?
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, want dat is wel zo. Op 1316, de Pretender van de Foo Fighters. Ze hadden maar één dag nodig om dit liedje te maken. Alhoewel, de finishing touch kreeg het toch echt pas in de studio. Want de Pretender was eigenlijk, je gelooft het niet, een veel rustiger liedje. Maar Dave Grohl, de frontman natuurlijk van de Foo Fighters, oud drummer van Nirvana, die vond in de studio dat het album wat meer pit nodig had. En dus schroefde de band het tempo een beetje omhoog en deden ze ook bij de Pretender. En ik zei net van, weet je, dat dit liedje alles te maken heeft met een kinderprogramma. Ja, en dat is dus echt zo. Dat is echt een heel geestig verhaal. Toen ik daarachter kwam, dan ga je toch een beetje zoeken op internet. En dan kom je erachter dat het zo is. En dan kom je er ook achter dat Dave Grohl dat gewoon toe heeft gegeven. Want in de tijd dat hij dat liedje maakte, was zijn dochter slechts 1 jaar oud. En hij keek natuurlijk, ja, zoals een vader dat doet met zijn kind, lekkere programma's mee. Ik ben dat nu ook aan het doen met die kleine Paw Patrol. Dat is het helemaal en dino's en weet ik van allemaal wat ik allemaal meekijk. Ik doe het in ieder geval. En hij zat op de bank samen met zijn dochter Sesamstraat te kijken. En hij hoorde daar een liedje en The Pretender is daar later op gebaseerd. Het internet gaat daar ook los over. Dat is echt leuk en ik neem je gewoon eventjes mee in een willekeurig filmpje op YouTube. Die dus die twee liedjes naast elkaar leggen. Eerst Sesamstraat en dan The Pretender. Luister maar eens mee, het is echt heel grappig.
3: One of these things is not like the other things. One of these things just doesn't belong. Can you guess which thing is not like the other things?
0: Nou, dit is Sesamstraat.
3: Before I finish my song.
0: En dan.

0: dit is toch geestig, of niet? Ja, dit vind ik in ieder geval heel geestig. En dat is dus wat ook echt is gebeurd bij de Pretender. Nou goed, dat soort dingen die hoor je allemaal hier bij Omroep Brabant tijdens de top 1976, waarin ik mij even moet rectificeren. En ik werd daar soepeltjes op gewezen door Carolien. Dat is namelijk iets wat ik eerder deze week zei, toen een van de broers Van Halen werd onderscheiden. In het nieuws was dat toen. En toen zei ik, ja, ik weet niet, mijn zoekfunctie doet het denk ik niet goed, maar ik zie Van Halen niet in de lijst staan. Nou, Carolien zegt, we hoorden jou deze week zeggen dat Van Halen niet in de lijst stond volgens de zoekmachine. Nou, helaas, gisteravond Van Halen gedraaid en ik zag Jump ook al in de lijst staan. Dus bij deze een rectificatie van mijn hand en zometeen heel veel meer plezier bij de top 1976.
1: Straks meer top 1976.
2: Op Brabant.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.

0: Libre Vuurwerken,
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
5: Even helemaal niets. In een relax-fauteuil van Teun Arts.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
8: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Hoi alleen bij de ANWB.
12: Hallo.
11: Ja, ik denk dat wij vanmiddag elkaar nog wel blijven spreken.
12: Ja.
11: Want het is, het is een vrijdagmiddag. Drukte een beetje, denk ik, hè?
12: Ja, het valt nu nog heel erg mee, hoor. Maar vanaf nu wordt het alleen maar drukker. Tenminste, dat is een beetje het normale beeld op vrijdag. En het is natuurlijk ook slecht weer. Op de A59 van knooppunt Zonsheel naar Den Bosch staat op dit moment de enige file. Tussen Maden en Waspik is de vertraging een kleine 10 minuten.
11: Dan doen we het daarmee en dan spreken wij later. Dankjewel. Helene, wat gaat er allemaal gebeuren in dit half uur top 1976. Nou, heel veel mooie pareltjes komen weer voorbij, hoor. Wat dacht je van?
13: Is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik zo spoed.
11: Oh, wat fijn allemaal, hè.
8: 1976.
11: Blijf luisteren.
0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga

0: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
1: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
6: Voordelig en snel.
7: Dit zit.
8: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
11: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Need Your Love So Bad hadden we een uurtje geleden nog van Fleetwood Mac. Maar nou Little Lies.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, daar zie je al wat voor verandering een band dan doormaakte. Hè? 1315 Fleetwood Mac, wederom dus. En een prachtig citaat van dit liedje, misschien het beste samen. Dat is, als ik de kans had, zou ik het de volgende keer anders doen. Maar omdat ik dat niet kan, blijf dan maar tegen me liegen. En ik zal je geloven, ook al weet ik dat je liegt. Ja, dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van Little Lies van Fleetwood Mac. En die prachtige lijst, de top 1976, waar je, als het goed is natuurlijk, het is je Brabantse plicht om erop te stemmen. We vragen het een paar keer per jaar om te stemmen op de top 480, op de Brabantse top 100 natuurlijk, en op deze lijst. En dat heb je gedaan en zodoende is er een prachtig mooie evenwichtige lijst uitgerold, waar we echt dagen van kunnen genieten. We begonnen afgelopen dinsdag en gaan gewoon nog door tot komende vrijdag. Dus nog een hele week genieten van heel veel moois. Zometeen bijvoorbeeld CCR 1314. Born on the Bayou. En dat moest ik even opzoeken, want Bayou is een soort kreek met langzaam bewegend water. Ik wist het ook niet. Komen veel voor in het zuiden van Amerika. En Born on the Bayou, ja, dat is geschreven en geproduceerd door de zanger en gitarist John Fogerty natuurlijk. Hij zocht veel over die Bayou op. Want hoe het eruit zag, hij had geen idee. Hij was er nog nooit geweest. Dus veel over gelezen en uiteindelijk over geschreven. Je vindt hem terug op 1314 in de lijst der lijsten.
3: Dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak?
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976. Omroep.

0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En dit is ons cadeau aan jou.
2: De Top 1976.
3: Nummer 1315.
4: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: zich voor een kerel met zoveel talent.
1: Je moet altijd denken aan mijn conciërge, die zong het altijd op de middelbare school. Ja, John de Bever hadden we gisteren en vandaag het origineel. Alhoewel, origineel, het was natuurlijk niet het origineel. Dat kwam van Mac Davis en dat ging zo. This is how it feels to be alone at the top of the hill and trying to figure out why.
2: Oh Lord, it's hard to be humble.

Ik word er rustig van. Alhoewel, als je echt ergens rustig van wil worden, dan moet je deze hebben op 1312 in de top 1976 van Omroep Brabant. Want daar vinden we deze Blow in the Jam Country. Bob Marley en The Wailers, natuurlijk, met Steer It Up.

was eigenlijk een beetje een eenmansactie van de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij in Nederland. Er was kennelijk zoveel vrijer dat speciaal voor Nederland de live versie van Stir It Up op single werd gezet. En te koop werd aangeboden in platenzaken. Maar daar was de internationale baas het helemaal niet mee eens van die platenmaatschappij. Dat veranderde echter wel toen hij het bericht uit Nederland kreeg dat de plaat inmiddels in de top 10 stond. Dus ja, dan is dat ook allemaal heel vergankelijk, denk ik zomaar. En als het over vergankelijkheid gaat van de liefde en de vergankelijkheid van muziek, dan kom je bij de Eagles uit. De New Kid in Town, er komt vanzelf namelijk weer een nieuwe strijder aan het front. Op 1311

0: zo werkt dat overal. Komt vanzelf wel weer eens een keer iets nieuws voor in de plaats. Een tijd van komen en een tijd van gaan. Met een nieuw kid in town van de Eagles op 1311 in de top 1976. Wat zit er in het nieuws? Marieke, vertel.
1: Een boom die voor een ongeluk zorgde moest al gekapt worden. En zet jij het gevarenlicht van je auto wel eens aan als je snel wat wil ophalen? Daar zou ik maar mee stoppen.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
5: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Helene Geest bij de ANWB. Je zei een half uurtje geleden, ja, het gaat een beetje op gang komen waarschijnlijk. Vanaf nu gaat het wat drukker worden. Is dat uitgekomen?
7: Ja, dat is zeker uitgekomen. Het is eigenlijk min of meer geëxplodeerd. Want er staat inmiddels ruim 100 kilometer file op de Brabantse wegen. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch 10 minuten bij de afrit Kerkdriel. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Kost je 20 minuten. De andere kant op richting Breda tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. Verder is het druk op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. Sta je een kwartier in de file. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 13 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag bewolkt, enige tijd regen. Er kan ook echt nog flink doorplensen daarbij. Het is een graad of 20, 21, maar dat gaat dalen dan naar een graad of 18. En het nieuws, Marieke.
1: De boom die in juni in Boksel op een auto viel, stond op de lijst om gekapt te worden. In februari bleek al dat de boom er slecht aan toe was. De gemeente wilde hem in september gaan kappen. Maar in juni ging het dus al mis. Bij het ongeluk kwam een man om het leven. Volgens de gemeente was het in februari niet duidelijk dat er een noodsituatie was en zou noodweer de reden zijn dat hij toch omviel. Vakantiegangers die woensdag vanaf Eindhoven naar Spanje vlogen, hebben hun koffer nog steeds niet. Door een technische storing vertrokken 6 vluchten zonder ruim bagage. Sindsdien heeft bijvoorbeeld reiziger Julia nog niks van Ryanair gehoord. Eindhoven Airport zegt dat alle bagage klaar staat om zo snel mogelijk mee te nemen. Maar Ryanair beslist zelf pas wanneer dat is en zegt er nog niks over. De Nederlandse reisapp Polar Steps blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Via de app kunnen reizigers hun reis bijhouden met foto's en locaties. Gegevens van miljoenen mensen waren op een simpele manier te zien. Je hoort een journalist van Follow the Money.
9: Ja, we konden met geofencing een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
1: Polar Step zegt hard te werken aan een betere beveiliging. Onderzoekers maken zich zorgen om de Mount Everest. Het ijs op die berg smelt namelijk steeds sneller. En volgens de onderzoekers komt dat voor een groot deel door plassende mensen. Elk jaar ruizen duizenden mensen naar de berg. En al die mensen zorgen voor heel wat warmte. Bijvoorbeeld door de kacheltjes in hun tent. Maar een van de grootste boosdoeners is volgens de onderzoekers urine. Mensen op de berg plassen zo'n 6000 liter urine per dag. En dat doen ze direct op het ijs. Alleen al door het plassen smelten zo'n 154 ton per seizoen. En dat is wel 1,55 miljoen glazen water.
0: Nou, dan sta je echt niet meer stil, toch?
1: Nee, dat is echt heel bizar. En de meeste warmte die komt van het kamp aan de onderkant van de berg. Dus de onderzoekers zeggen, plaats je kamp gewoon naar een andere plek. En dan wordt dat hopelijk wat minder.
0: En waar moet je dan pissen?
1: Ja, Ja, dus dat kamp op een andere plek zetten. En dan kun je daar alsnog
8: passen. Oh, dan mag je daar wel weer pissen. Ja, dat, ja. Of moet je het gewoon in de fles doen?
1: Ja, volgens mij is dat eigenlijk wel het meest ideaal. Maar als je je kamp verplaatst, dan is
8: en dan kan je ook het flesje meenemen. Want hoe verder naar boven, hoe kouder het ook weer wordt.
1: Kun je
8: en
1: lekker
8: dan kan
1: warm
8: je lekker warm houden aan je eigen pis.
1: Als kruik.
8: Juist, inderdaad. Nou ja, goed. Het is denken in oplossingen.
1: Heel goed.
8: Super. Hey, tot over een uurtje, zou ik zeggen. Want wij gaan door. Door met die prachtige lijst.
10: Dagenlang de top 1976.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
3: En dit is ons cadeau aan jou.
4: Radio op zijn best.
5: De top 1976.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

waar sommige liedjes in 10 minuten zijn gemaakt, is dit liedje een product van jaren. Dalida die was namelijk op zoek naar een liedje om haar optredens mee af te sluiten. En bedacht een klein Italiaans zangetje dat zijn dorp verlaat. Want dat is eigenlijk het verhaal. Dat is een flink en lang verhaal. Maar het sloeg aan. Wereldwijd en zelfs in meerdere talen werd het een groot liedje. En ook in Brabant. Ja, echt. Kees Vermeulen, marktkoopman uit Den Bosch, die maakte een versie. En die ga je kennen, hoor.

0: Tot hier.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ja, want daar moet ik je ook nog heel eventjes van bedienen. En dat doe ik vanaf plek 300 of 1319. Ga mij nou. Ga bijna 1000 plekken omhoog. Nee, 1319, de Dolly Dots met Radio. De Scorpions, Send Me an Angel op 1318. En op 1317 Frans Bauer met Op Rode Rozen Vallen Traan. De Foo Fighters en de Pretender hebben mooie verhalen met een liedje van Sesamstraat op 1316. Fleetwood Mac, Little Lies op 1315. En een plekje daarboven, CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En Born on the Bayou. Pieter, gewoon bijna, het wordt echt internationaal. Peter Blanke, en het is moeilijk bescheiden te blijven uit 1981 op 1313. Kijk, daar ging het de mist in. Twee keer het ongeluksgetal achter elkaar. Bob Marley en The Wailers, Steer It Up op 1312. En op 1311 de Eagles met The New Kid in Town. Queen en Another One Bites the Dust. Ja, als ze de rechter rond hadden gekregen, dan was dat het liedje geworden van Rocky 3. Maar uiteindelijk ging dat niet door en ging het telefoontje voor een nieuwe soundtrack naar Survivor. En die maakte Eye of the Tiger en scoorde daar gigantisch mee. Dus die zijn Queen nog steeds dankbaar, denk ik. En dan zojuist op 1309, Dalida en Gigi L'Amoroso. En daar een absolute klassieker van Nederlandse bodem. Want die komt van Ramses Shaffy. Op 1308 hebben we Sammy. En tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk over wie dat liedje nou gaat. Lisbeth List die zou ooit verteld hebben dat het over John Rozenga zou gaan. Een reclameman uit Amsterdam die een bad trip kreeg door het gebruik van LSD. En Ramses Shaffy die was er ook bij en die zag Rozing in huilen uitbarsten. En daarom schreef hij het liedje, volgens verklaring 1, als troost. Maar het zou ook kunnen gaan over een oud-burgemeester van Amsterdam. En net na de dood van Shaffy komt een oude schoolvriend ook nog met de claim dat het lied over hem gaat. Hij maakte verschrikkelijke dingen mee privé en daarom schreef Ramses dit voor hem met als boodschap: hou je rug recht, kijk omhoog, Sammy. Drie verklaringen. Maar het echte verhaal is nooit officieel door Shaffy bevestigd. En dat kan ook niet meer. We moeten het doen met één van deze drie verklaringen. Maar vooral met dit prachtige liedje. Ramses Shaffy op 1308.

0: commercial van Vodafone zat. En hier hoorde je hem op... wat is het eigenlijk? 1307. Ja, ik moest er even. Soms verlies je bijna een klein beetje de tel. Omdat je zo zit mee te leven met die lijst. En al die nummers voorbij uit komen. Maar dit was 1307. You and Me van Spargo. Ella Dries en Lillian Jackson. De twee bekendste leden dan van Spargo uit Amsterdam, onze hoofdstad. En die Jackson die kwam er pas op een later moment bij. Maar dat was wel een schot in de roos. Want zij zorgde voor ja, dat echt kenmerkende geluid. En ook die eerste echt grote hit, You and Me. En dat werd meteen de best verkochte plaat van 1980. Ja, dat is niet om onszelf op de borst te kloppen, maar het is wel hartverwarmend als je ziet wat voor mooie reacties er allemaal binnenkomen op de app. Ik heb echt nog geen onvertogen woord gehoord over deze lijst, de top 1976. En een inkijkje, af en toe komen er echt wel dingetjes binnen bij Omroep Brabant. De RFA moet geloven, maar helemaal niet. En zelfs niet bij liedjes waarvan je denkt, nou, dat zal wel wat oproepen. Het wordt geaccepteerd en als je er niet van houdt, dan wacht je gewoon op de volgende. En dat is het mooie van zo'n lange lijst. En in dit geval de top 1976. Nou, al met een klein blikje vooruitkijken naar het volgende uur. Modern Talking komt langs de dijk. Het liedje waarmee de Amsterdam Arena werd geopend. Weet je dat nog? Ja, dat is wel een leuke quizvraag voor op kantoor of thuis. Ook nog echt een klassieker uit Duitsland, waar later, veel later pas, een programma naar is vernoemd. Wat volgens mij nog steeds draait op de Duitse tv. Queen, Roy Orbison en Clouseau. Nou ja, zomaar wat artiesten die straks langskomen. Dus ik hoop zeker dat je blijft luisteren. Heerlijk namelijk, want dit is echt een hoogtepuntje in het jaar.
1: Straks meer. Top 1976.
2: Omroep Brabant.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden.

0: geef een pub een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pub.
1: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Katrien, van Katrien naar Helene. Helene, ik kan koffie gaan halen, geloof ik, hè?
9: Ja, het is hartstikke druk aan het worden. Meer dan 100 kilometer file nu al. Het is bijvoorbeeld erg druk, zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag, op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je al een half uur in de file. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor sta je al in de file vanaf knooppunt Klaverpolder. 20 minuten extra reistijd daar. En ook de andere kant op, dus van Rotterdam naar Breda. Een lange file tussen Klaverpolder en Breda. Daar ook een kwartier vertraging door een aanrijding. Op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum 10 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein is de vertraging een half uur door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken wel weer vrij. Daardoor sta je ook in de file op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven nu ook een half uur extra reistijd.
8: Nou, dankjewel. Tot over een half uurtje, want dat is een zekerheid. En in dit half uur hoor je in de top 1966.

0: komt ook niet voorbij. Wel Modern Talking, zometeen meer.
1: De top 1976.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
8: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
9: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: Omroep-Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
10: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: 12 dagen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Koen Wijn.
2: Ja, dit uur mogen beginnen met Als het golft van de dijk op 1306. En dan hoor je ook wel dat er inspiratie is gehaald uit de

0: plaatsvinden. Want de groep die stopte alweer een paar jaar geleden. Helaas, helaas, helaas. Dat is nog wel zo'n band als die weer bij elkaar komt, dat ik toch graag weer een concertje van ze mee zou pakken. Ach ja, het zal waarschijnlijk niet meer gaan gebeuren. Nou, ik denk wel dat ik Helma, Ton, Anja, Willy, Alt, John, Wim, Erik, nou en ga zo maar door, er in ieder geval heel blij mee heb gemaakt. Het is een hele rits die hierop gestemd heeft en daarom is die ook zo hoog tussen aanhalingstekens in de lijst gekomen. 1306, want ja, we moeten gewoon nog een week, hè? Zo simpel is het. Maar toch, kom je al echt hele goede liedjes tegen. Dat geldt ook voor de volgende. Een Duitse act. Modern Talking, daar heb ik het over. De opname van You're My Heart, You're My Soul, die staat op 1305. Die vond plaats met een opvallend klein budget. De productie die zou ongeveer 750 euro hebben gekost. Omdat niemand verwachtte dat het ook maar iets zou gaan doen. Maar uiteindelijk werden er meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren geteld. Het groeide uit tot de grootste hit uit de carrière van Modern Talking. En daarmee lag de basis voor een succesvolle Europese pop-act.
1: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang de top.

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.

bombastisch. De Zee, in 1996 geschreven als officieel thema voor de opening van de Amsterdam Arena door John Eubank. En die zat ook achter het Koningslied. En dat vind ik heel erg met elkaar vergelijkbaar. De Zee van Treintje Oosterhuis, 1304. Hé, daar maken we het een klein beetje door. Ja, zeker. Want we gaan naar Immer wieder Sonntags van Cindy und Bert. Op 1303. Ja, waar ik af en toe moeite heb met de Franse taal, gaat Duits mij goed af. Frans heb ik ook laten vallen, Duits ben ik mee doorgegaan. Maar ik vind het gewoon een fijne taal om te praten. Die heeft vele emoties in zich, laat ik het zo zeggen. Maar dat liedje, Immer wieder Sonntags. Ja, opmerkelijk genoeg wilde Cindy und Bert het nummer aanvankelijk helemaal niet opnemen. Ze stonden bekend om meer romantische ballades en vonden dit vrolijke schlagerlied eigenlijk niet zo heel goed bij hem passen. Dus ja, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan de krachten spelen. En op een gegeven moment komt producer Kurt Veldt om de hoek. En die zegt, mag dat nou? Mag dat alstublieft? Oh nee, Pieter. Immer wieder Sonntags moet over die plassen komen. En zo geschiedde. Het bleek een gouden beslissing. Het nummer werd een eerste top 10 hit. En uiteindelijk zelfs een grootste succes ooit. Er is zelfs een programma naar het liedje vernoemd. Dat gebeurde overigens pas veel later. Want het liedje Immer wieder Sonntags was midden jaren 70. En de tv-show die draait al sinds halverwege jaren 90. Dus er zat nog wel een verschilletje tussen. Maar toch. Op 1303 is dit Immer wieder Sonntags. Cindy und Bert.

0: het gevoel kent iedereen volgens mij. Dat je bang bent, als je het vliegtuig instapt, dat je om het leven komt. Ja, dit is het nog wat groter eigenlijk over iemand die nog lang niet klaar is met leven in zijn algemeenheid. En de vliegramp als metafoor gebruikt, voordat het wel eens mis kan gaan. Air Disaster van Albert Hammond. En daarvoor hoorde je dus Cindy en Bert, Immer wieder sonntags. Uit de pen trouwens van Dries Holten. Uit Roosendaal. Zometeen, het nieuws. Marieke, wat zit erin?
1: Een paardenboer is de held van de dag. En een vrachtwagenchauffeur in Roermond zat gisteren even letterlijk in de shit.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot me, daar kom je mee thuis.
5: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
0: Dennis, bij de ANWB, je valt met je neus in de boter de vrijdagmiddagspits, hè?
6: Zeker, en die begint altijd heel vroeg. En is ook vooral in Brabant is het nu druk. Er staat 150 kilometer file op de Brabantse wegen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je al een kwartier vertraging tussen Veghel en Waardenburg. Diezelfde A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. 25 minuten extra. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal voor het knooppunt De Stok doe je er een kwartier langer over. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is het oponthoud 20 minuten.
0: We doen het ermee, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: We kijken naar het weer, is het niet veel. Af en toe kan het flink plensen, maximaal een graad of 18. En het nieuws krijg je van Marieke.
1: Paardenboer Martin is de held van de dag. Hij bluste vannacht snel een brand op de Straalbrechtse Heide. Zijn nichtje had het vuur gezien en de brandweer gebeld, maar ook haar oom. Martin vulde zijn watertank en twijfelde geen moment.
8: Nee, gelukkig niet, want toen ik aankwam schrok ik toch wel van de hoogte van de vlammen en ja, de grootte van de brand. En gelukkig reed de brandweer al achter mij.
1: Ja, samen blussen ze het vuur. Volgens de brandweer kon het vuur zich door Martiens hulp niet verspreiden. Toch vindt hij zichzelf geen held.
8: Ja, een held is een groot woord, maar ik ben blij, vooral blij dat ik heb kunnen helpen. Tevreden dat het allemaal zo snel uitgegaan is en dat het niet veel groter geworden is.
1: Begraven worden in het bos of op de hei wordt steeds populairder in Brabant. De afgelopen 4 jaar waren er ruim 300 meer uitvaarten op natuurbegraafplaatsen. De reden, veel mensen vinden de omgeving mooier en een plek in de natuur is voor eeuwig, dus nabestaanden hebben geen gedoe met grafrechten. Door de populariteit wil de natuurbegraafplaats Maashorst zelfs met 15 hectare uitbreiden. De 32 mannen die deze week werden opgepakt na het geweld in Overasselt worden als groep verdacht. Die groep bestaat onder meer uit Fransen, Nederlanders en Algerijnen. Samen worden zij verdacht van moord of doodslag op de beveiliger en van poging tot moord op 2 politieagenten, vertelt deze verslaggever.
9: Het is opvallend dat tegen de hele groep dezelfde verdenking is. Moord of doodslag. Natuurlijk heeft niet iedereen geschoten. Dat weet het OM ook wel. Maar het is nog te vroeg om te kijken wie nou de schutter was en wie precies welke rol had. Dus daarom geldt nu voor iedereen hetzelfde.
1: Alle verdachten moeten zich vanmiddag melden bij de rechter. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. 2 van de verdachten zijn minderjarig. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Een nogal vies ongelukje voor een vrachtwagenchauffeur in Roermond. Hij begon zijn dag niet zo fris, zal ik maar zeggen. De man was op de snelweg een lading mest aan het vervoeren toen de auto voor hem opeens stopte. De vrachtwagenchauffeur moest vol op de rem, maar daardoor werd de mest in de tank naar voren gedrukt. Een deel van de lading kwam via een klepje naar buiten. Op zich vervelend dat de vrachtwagen aan de buitenkant helemaal onder de poep zat, maar het werd extra vervelend. De chauffeur had namelijk zijn raampje openstaan en kreeg dus de volle laag in zijn gezicht. Een veegwagen moest de weg komen schoonmaken omdat het zo glad was. Niemand raakte grond, maar ik denk wel dat er iemand erg stonk.
0: Ja, ik heb dat ooit gezien bij iemand die had de hele cabine vol liggen met slachtafval.
1: Oh, gadverdamme.
0: Oh, dat is ook
1: dat
0: zo
1: is
0: ontzettend
1: heel
0: geworden.
1: Goed,
0: sterkte aan deze manier. Dankjewel,
1: Marieke. Ja,
0: en tot later.
7: Dagen lang de top 1976.
0: En met zometeen nog Queen Cluzo, Nieuw Orde, maar eerst Roy Orbison.

zijn, waar we ergens zitten en vooral ook waar we vandaan komen. Even kijken, dan begin ik bij Dalida op 1309, Gigi Lamoroso en Sammy met 1308 van Ramses Shaffi. You and Me, Spargo 1307 en een plekje daarboven de dijk als het golft. Modern Talking en You're My Heart, You're My Soul op 1305. En Treintje Oost trouwens met de Zee op 1304. Cindy Unbert, Immer Wieder Sonntags uit 1973 op 1303. En Albert Hammond met Air Disaster op 1302. Zojuist Roy Orbison met It's Over brengt ons nu op 1300. En op 1300 staan de koningen van de lijst, al heten ze Queen. Ja, want ze zijn het echt samen met ABBA de meeste klasseringen in de lijst. En zo ook deze. Precies op 1300 dus uit 1989 hoor je...

Blue Monday, nieuwe order op 12.98. En daarvoor hoorde je Clouseau met Altijd heb ik je lief. Uiteraard dan op 12.99. Ja, nieuwe order, Blue Monday. De groepsleden die waren gefascineerd door de nieuwe drumcomputers en synthesizers die begin jaren 80 beschikbaar kwamen. En dat had ook een belangrijke rol in dit liedje. Want een opvallend moment tijdens de opname, drummer Stephen Morse, die trok per ongeluk een kabel uit die drumcomputer. En daarom ging een deel van het programmeerwerk verloren. Er moest een belangrijk ritme opnieuw worden opgebouwd. Nou, Peter Hoek, die vond later zelfs dat de eerste versie beter was geweest. Dus moet je nagaan, maar dat weten wij dus nooit. Wat dat betreft moeten we hem dan maar op zijn blauwe, bruine of groene ogen geloven. Het is what it is. Trouwens, wat ook nog heel bijzonder was. Ik kreeg net nog een appje van iemand die zei, ja, ik zie altijd nog de hoesen voor me. Als jullie dan een liedje draaien, dan zie ik de hoesen voor me. Een New Order had zo'n hoes. En dat was een floppy disk. Dat was een klassieker op zichzelf. Maar ironisch genoeg maakte die dure verpakking de winst op de single jarenlang kleiner dan verwacht. Dus dat was dan wel weer leuk. Of lullig, moet ik zeggen. Maar hoe is die ontstaan? Dat is ook nog wel een mooi verhaal. Ik vertel heel veel mooie verhalen in 1,5 minuut. Ben ik me van bewust, maar... De ontwerper die hoes moest gaan ontwerpen, die kwam begin jaren 80. Die kwam de ruimte binnen de studio. En die ziet die floppy disk liggen. En die zegt, oh, dat ding neem ik mee. Dat vind ik wel mooi. Had ik nog nooit gezien. Terwijl we nu denken, een floppy disk, hou op met me. Nou ja, zo ging dat dus. Zo ging dat dus. Hey, we zitten in de jaren 80. En in de jaren 80 er is een heleboel moois gemaakt. Zoals ook bijvoorbeeld deze. En die ken je. Uit 1982. Scheelt maar een jaartje met New Order. En zometeen ook nog Celine Dion. En speciaal als overgang richting Ronnie Balk. Want die neemt zometeen een stokje van mij over. En ik heb het niet zelf bepaald. Maar het is het lot dat hem ook ten deel valt. Maar eerst dus Madness. En

het was mijn ene laatste van vandaag. Morgen ben ik er gewoon weer, maar de top 1976 gaat door. Niet met deze. Maar wel waar die op is gebaseerd. Want dit is Céline Dion. Pourquoi tu m'aimes encore?

0: meer Top 1976.
1: Omroep Brabant. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel

0: Bosmalen.
1: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
2: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dan gaan we richting de ANWB voor de stand van zaken op de weg in Brabant. Dennis, goedemiddag.
7: Goedemiddag Ronnie. Er staat 185 kilometer file op de Brabantse wegen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je 25 minuten vertraging tussen Vught en Waardenburg. Diezelfde A2, maar dan van Utrecht naar Eindhoven. Tussen Everdingen en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen tussen Steenberg en Hoge Heide is het aansluiten over 8 kilometer en dat kost je 25 minuten extra. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoopert Bankhoef een kwartier vertraging. En vanuit Arnhem naar Eindhoven over diezelfde A50 doe je er ook 15 minuten langer over tussen Knoopert Valburg en Ravenstein.
6: Dankjewel en sterkte in de file.
4: Top 1976.
6: Ja, je hebt gekozen voor het station waar 11 dagen lang een unieke lijst te horen is. De Top 1976. Hier op Omroep Brabant. En waarom is die uniek? Nou, omdat je de combinatie van de liedjes in deze lijst nergens anders hoort. Komende uur heb ik deze sowieso voor je in de aanbieding.

0: 1976.
1: En hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attens met ds.nl.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
14: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
15: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
16: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
17: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
18: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Nummer 1200.

0: dagen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Ronnie Balk.
2: Soms hangt het leven aan elkaar van toevalligheden. Alhoewel er ook vaak wordt gezegd, ja, toeval bestaat niet. Nou, de samenwerking tussen Robert en Donnie kwam toch als een soort toevalligheid tot stand. Want Robert die stond namelijk op het punt om de studio te verlaten, waar hij wat had ingezongen. En trof daar Donnie, die hem letterlijk aan zijn jas huppakee naar binnen trok. Ja, ze voelden toch samen een soort van chemie. En ja, daar was uiteindelijk de hit Moet Dat Nou. Met een vette commerciële knipoog natuurlijk naar het champagnemerk. Ik zeg proost op de top 1976. We zitten alweer op dag nummer 4. Het gaat een beetje te snel, hè? Maar het stelt me uiteindelijk toch nog wel gerust dat we nog een week voor de boeg hebben. Volgende week vrijdag dan hoor je de nummer 1 van deze prachtige lijst. En ja, het zijn ook gewoon extra lekkere lange muziekdagen. Want straks na 6 uur is John er. En vanavond vanaf 9 uur Stef ook nog. Dus wat je ook doet, doe het gewoon lekker met de radio aan. Als ik zo naar buiten kijk, dan is binnen bij de radio het allerbeste plekje wat je je kunt wensen. Ik heb straks op 1293 een van de hits uit de jaren 70 dansfilm Saturday Night Fever. Maar eerst, ja, daar zijn ze weer. Dat is ook niet raar natuurlijk, hè, met 24 noteringen in de lijst. De Beatles op nummer 1294.
0: Ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
1: Jij bedankt voor het stemmen.
0: Dit is de top 1976 op

0: Tijd over lichte dansvloer en maar dansen. Wat een film was het ook. Saturday Night Fever, daar kwam dit liedje uit. Het stond op de soundtrack. Film uit 1977, The Bee Gees en You Should Be Dancing. Leuk weetje overigens over dit liedje is dat meneer Stills van Crosby, Stills, Nash & Young ook meespeelt op dit nummer. Want hij was toevallig in dezelfde studio in Miami aan het opnemen. En hij leverde de percussie op dit liedje You Should Be Dancing.
1: Dit is de top 1976. Omroep Brabant.
0: Ja, zo help je je buren nog eens in de studio. Heerlijk. The Bee Gees op 1293 met You Should Be Dancing. Ook heel veel Brabantse muziek in de lijst. Hè. Dat maakt hem ook hartstikke uniek. Meekijken kan op omroepbrabant.nl/top1976. Frans Bauer. Ja, Brabantser kunt het eigenlijk bijna niet krijgen. In het volgende liedje samen met Sieneke. En met Sieneke maakte Frans een heel album met 12 nummers daarop. En één van die nummers is te vinden in de top 1976. En wel op nummer 1292. Die lag op jouw gezicht.

0: Volgens mij is de hele huisraad uit de keukenkastjes gehaald als ik het liedje zo hoor. The Talking Heads.
1: Top 1976, overzicht.
0: We hebben weer 10 hele fijne liedjes gehad in deze top 1976. Dus even een klein overzichtje op 1300. Och, die had ik eigenlijk ook graag willen draaien. Maar Queen, die staat bij Koen in dit geval met Breakthrough. 1299, Clouseau, Altijd heb ik je lief. Op 1298, New Order, Blue Monday. 1297, Madness, Our House. 1296, Celine Dion. En Pour que tu m'aimes encore. Op 1295, Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Op 1294, Beatles, Obladi, Oblada. De Bee Gees met You Should Be Dancing op 1293. Frans Bauer en Sieneke, die lach op jouw gezicht op 1292. En zojuist op 1291, die hit uit 1985. De live-uitvoering van Slippery People, dat was er eentje van The Talking Heads. Nou, we gaan langzaam richting 3:30, straks het nieuws. Eerst nog eventjes een dame waarvan de tante vorige week nog overleed. Dolly Parton staat natuurlijk in onze top 1976. Maar ja, haar nicht ook, dat is Miley Cyrus.
2: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.
3: Lekker hoor.
4: We were good.

0: Ja, de nicht hè, van Dolly Parton, die op 25 augustus vorige week op 80-jarige leeftijd overleed. Ze staan alle twee in de top 1976. En Miley Cyrus op 1290. We gaan naar Marieke, want die heeft het nieuws. Wat zit erin, hè, Marieke, zo?
1: Een hardleerse man uit Sint-Willebroort reed 2 keer zonder rijbewijs. En deze jonge Nederlandse zangeres gaat een bijzonder record verbreken.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: 1 over half 4, hoest met de drukte op de weg. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Nou, in Brabant is het behoorlijk druk op de wegen. Er staat 170 kilometer file alleen al in Brabant. Op de A2 is het natuurlijk aansluiten. Vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Aan de andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel 35 minuten extra. Dan de A2 in de richting van Maastricht. Tussen Knoppen Leendeheide en Maarhezen een 15 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A73 richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps doe je 20 minuten te langer over.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, bewolkt, geregeld ook regen en soms kan het flink plensen. Temperatuur zo'n 18 graden. Vanavond wordt het droog, geleidelijk ook meer opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. En voor het nieuws naar Marieke Smit.
1: Alle 8 winkels van bakkerij Het Bakkertje in Helmond gaan vanaf morgen dicht. Komt door een brand in de meterkas van de centrale bakkerij. Gistermiddag was een elektricien daar bezig toen er iets ontplofte. De elektricien moest met brand worden naar het ziekenhuis, maar is weer thuis. De bakker heeft alleen voorlopig geen stroom meer. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer open kunnen. Een man van 18 uit Sint-Willebroort heeft vannacht 2 keer zonder rijbewijs gereden. De politie zag hem eerst op de A58 bij Ettenleur, waar hij wel 170 km per uur reed. Hij gaf meteen toe dat hij geen rijbewijs had en kreeg een boete. De bestuurder mocht niet verder rijden, maar even later bleek dat hij dat toch had gedaan. En toen kreeg hij nog een boete. En tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat mag vanaf vandaag niet meer. Reizigers zijn nu verplicht hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te leggen als iemand daar wil zitten. Dennis legt uit waarom ze dit doen.
9: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
1: Ja, je stoel verplicht vrijmaken hoeft alleen in volle treinen. En misschien ken je deze zangeres wel.
10: Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy.
0: Ja, een beetje guilty pleasure dit,
1: ja,
0: hoor.
1: Staat ze eigenlijk in de top, weet jij dat?
0: Ja, dat weet ik zo niet aan mijn hoofd, als ik heel eerlijk moet zijn.
1: Misschien, wie weet. Ja. Nou, ik heb het in ieder geval over Roxy Dekker. Ze is pas 21, maar heeft al 4 keer de Ziggo Dome uitverkocht. Roxy is de eerste Nederlandstalige vrouwelijke artiest die dat is gelukt. En het wordt nu nog gekker. Roxy maakte gisteravond bekend dat ze in april optreedt in de Johan Cruijff Arena. Ze kondigde dat aan tijdens een potje voetbal met Louis van Gaal in het stadion.
11: Nederlands elftal, here I come!
12: Nee, helemaal niet.
11: Okay.
12: Je gaat allerlei dingen doen die je niet kan. Het is echt circus. Ik denk dat je beter wat anders kan doen.
11: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij.
0: Slimme meid dit, hoor.
1: Ja, goed hè. Ja, ze wordt de eerste Nederlandse zangeres die met een solo show in het stadion staat.
0: Wat vet. En ook van harte gegund natuurlijk. Timmert aardig aan de weg.
1: Nou, zeg dat.
0: En hoppakee, staat er één keer daar. Ze staat overigens niet in de top 19.
1: Nee, niet. Nou ja, wie weet volgend jaar.
0: Heel veel Roxy's, maar allemaal Roxy Music.
1: Oh ja, die heb je natuurlijk ook nog.
0: Niks met Roxy Dekker te maken. Dankjewel Marieke, tot over een uurtje. Zeg daar wel.
13: 11 dagen lang de top 1976.
0: Door met de lijst op 1289. Dat kleine manneke Bryan Adams, Run to You.

0: Daar straks op 12.89 Bryan Adams en Run To You. En dit was een liedje dat alweer 10 jaar oud is inmiddels. 2016 kwam die uit. Het is er eentje van Chef Special en Amigo. De band uit Haarlem. Die overigens wel een goed verhaal hebben ook. Want in 2015, dus zo'n 11 jaar geleden, tekenden ze bij een Amerikaans label. En door het label werden ze vervolgens uitgenodigd om in de studio in Burbank, Los Angeles in Californië wat te komen opnemen. Gewoon een beetje pingelen en laten zien wat ze kunnen. Nou, daar in die studio, in Studio B, zoals die heette, zitten de jongens tussen aan de ene kant Bruno Mars en aan de andere kant Kanye West. Ja. Deze band uit Haarlem. Heb je toch wel een goed verhaal op een verjaardag als je dan komt? Links zat Bruno, rechts zat Kanye West en wij zaten er tussenin, een beetje te pingelen. En ze vond het wel oké, daar in Burbank, Los Angeles, Californië. Nou, ze staat op 12.88 in onze top 1976, wellicht dankzij jouw stem. Attentie, Ria van Veen, Tom Greuter en Peter van Vught. Ik noem zomaar even wat namen. Dat zijn mensen die hebben gestemd op het volgende liedje van onze Brabantse vriend Django Wagner, die 6 keer in de lijst staat. Dus we gaan hem hierna nog 5 keer horen, want dit wordt de allereerste keer namelijk op 1287 met Als Jij Kon Voelen. En die gaan we nu voor je draaien, dus die radio kan een tandje harder.
1: De top 1976 op Omroep.

veel mensen denken dat het een nummer over drummer Chris Gutte gaat. Die overleed na een verkeersongeval. Dat is op zich ook logisch, want Een Mooie Dag kwam uit op het eerste album na zijn overlijden. Maar volgens bassist Peter Slager klopt daar helemaal niks van. Het nummer gaat over zijn schoonvader. Die is ongeneeslijk ziek, was ongeneeslijk ziek. En wilde zelf bepalen wanneer hij zou sterven. Nou, daar is dit nummer dus over gemaakt. Bluff, Mooie Dag. En het was overigens het meest gedraaide liedje op de Nederlandse radio in 2002. En dan snap je toch eigenlijk ook wel dat hij terecht is gekomen in de top 1976. Wat een ontzettend mooi nummer. Dankjewel daarvoor voor het stemmen op dit nummer. Want als het daar niet gebeurd was, dan hadden we hem ook niet kunnen draaien. En was hij ook niet in de lijst terecht gekomen. Ik heb er nog twee voor je. Straks een liedje uit de 60's, uit een film. Die film die heette Help. En ja, de Beatles die speelden de hoofdrollen in die film. En maakten ook de titelsong. Die heette ook Help. Op 1284 hoor je die zometeen. De Beatles staan er heel vaak in, dus die hoor je ook heel vaak voorbij komen. Maar eerst gaan we even naar de zogenaamde autotune lady, oftewel Cher. Want ja, producers die hebben haar stem in het volgende liedje met de welbekende autotune een beetje robotachtig gemaakt. Hè. Dat hoor je ook wel als je ze hoort zingen. Platenmaatschappij die vond het eigenlijk helemaal niks dat de producers dat hadden gedaan. En die wilden het gewoon uit het liedje hebben. Ze moet maar gewoon normaal zingen. Cher die zei over my dead body. Ga niet gebeuren. Dat was eigenlijk de boodschap. Ze hield voet bij stuk en uiteindelijk is het ook gewoon in het nummer blijven zitten. En is het misschien wel het markante stukje in het liedje Believe.

0: you're strong enough.
1: Dames en heren.
2: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
4: En dit is ons cadeau aan jou.
5: Radio op zijn best.
6: De top 1976.
5: Omroep Brabant.
7: Nummer 1284. Help.

0: Straks meer Top 1976. Op Brabant.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapend.

0: gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Nou, dan eens even kijken hoe het op de weg is. Volgens mij werk aan de winkel, Dennis, hè? Want het is druk, hè?
2: Ja, in Brabant alleen al staat er net geen 250 kilometer file. Het is natuurlijk druk bij Den Bosch. Op de A2 richting Utrecht heb je een 30 minuten vertraging tussen Den Bosch en Waardenburg. Dan de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel, 40 minuten vertraging. Ook op de A2 ten zuiden van Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoppen Leende Heide en Leende doe je er een kwartier langer over door een auto met pech. En op de A27 richting Breda tussen Hagestein en Werkendam ook 30 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Ewijk. Tot slot nog de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps is het oponthoud 40 minuten. Door een ongeluk is de linker rijstrook daar dicht.
1: Oké, dankjewel weer. Een nieuw uur van de top 1976 staat in de startblokken. Ik heb zometeen op 1283 de Nederlandse band Vitesse. Rosalind knalt zometeen door je speakers, dus zet hem wat harder. En verder kun je ook alvast uitkijken naar een paar prachtige andere nummers. Want volgende liedjes ga ik namelijk ook nog voor je draaien.

0: 76. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
10: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
9: Top 1976.
11: Nummer 1283.

0: Nou, nog één keer dan. Vooruit, komt u maar. Vitesse.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976. Ronnie Balk.
0: De band werd al in de jaren 70 opgericht. Jaren 80 pas de eerste hitte. Herman van Boeien was de oprichter. En daar was er eentje, die kon me toch een partijtje trommelen. Poeh! Die hoorde je ook op dit nummer drummen. En hij zong ook nog eens een keer. Herman van Boeien. En nooit meer vergeten die naam. Wat een vent is dat, zeg. Dat was de eerste hit van Vitesse die je net hoorde. Rosalind op 1283. Later maakte ze ook nog Good Looking. Maar die heeft uiteindelijk deze lijst niet gehaald. Dag 4 van de top 1976. Een lijst waarin we alle kanten op gaan. Dit uur zijn, zag ik, de jaren 70 en 80 goed vertegenwoordigd. Dus als je daarvan houdt, dan zit je het komende uur hartstikke goed. En ook in de app is een hoop leven. Laat vooral even van je horen. Als je lekker aan het luisteren bent naar deze lijst via 06-573-28203. Het appnummer van Omroep Brabant Radio. Peter die appt de perfecte vrijdagmiddag met de top 1976 op de radio. Buiten kloten weer, binnen heerlijke muziek, zegt hij. Nou, geen spel tussen te krijgen. En Nicole zegt, ja, het gaat dan toch echt gebeuren dit uur, hoorde ik net. De Carpenters komen voorbij. Ja, dat klopt. Dat ga ik straks draaien. En ik moet eerlijk zeggen, ik verheug me daar ook behoorlijk op. Want dat is toch wel een beetje guilty pleasure ook wel. Dat allemaal straks pas. Nu eerst een klassieker van de Boomtown Rats, die ontstond na een telexbericht. Bob Geldof die was in Atlanta voor een radio-interview toen hij op een telex het nieuws las over de schietpartij op een basisschool in San Diego. En ja, vooral ook de bizarre verklaring van de dader. Dat was de 16-jarige Brenda Spencer. Dat ze niet van maandagen hield, bleef bij hem hangen. Nou, je voelt hem aankomen. Bob Geldof ging aan het schrijven. En daar was hij. I Don't Like Mondays. In onze lijst op 1282.
2: De top 19.

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de top 1976 op Omroep Brabant.
0: Nummer 1281.

0: Thriller was natuurlijk een waanzinnig succesvol album in de jaren 80. Maar dat geldt ook voor het album Bad. En dit was de vijfde nummer 1 hit van dat album Bad van Michael Jackson. Dirty Diana uit 1988 te vinden in onze top 1976.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, het mooie is, we hebben weer 10 liedjes gehad. Dus even de boel overzichtelijk maken. Als je net inschakelt, dan heb je gemist. Op 1290 Miley Cyrus met Flowers. 1289 Bryan Adams met Run To You. 1288 Chef Special Amigo. 1287 Django Wagner voor de allereerste keer. We gaan hem nog vaker horen. Als jij kon voelen. Verderop 1286 Mooie Dag van Bluff. 1285 was voor Cher Believe The Beatles. Einde van het vorige uur met Help. 1284 zijn ze te vinden. En de eerste dit uur was voor de Nederlandse band Vitesse. Een hit uit de 82. Rosalind ook meteen hun eerste hit in Nederland. 1283. 1282 Boomtown Rats I Don't Like Mondays. En 1281 Michael Jackson zojuist. En Dirty Diana. Nou, lekker door met de lijst, want het gaat om de muziek. Jullie hebben hem samengesteld, de top 1976. We bestaan 50 jaar. We begonnen ooit in 1976. En vandaar dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
2: De volgens jou 1976 mooiste nummers aller tijden.
1: Geniet mee.
2: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Nummer 1280. When you're

0: prachtig. Richard en Karen Carpenter op 1279. De Carpenters en Yesterday Once More. Richard Carpenter die vond het geweldig dat in de jaren 70... de muziek uit de jaren 50 en 60 weer een beetje populair werd. En hij schreef daarom een nummer over dat heerlijke gevoel van oude liedjes terughoren. Iets dat we eigenlijk nu ook aan het doen zijn, hè, die top 1976. Een soort van een ode aan oude radiohits. We staan overigens 4 keer in de lijst en nog 2 keer te gaan. Dus dat belooft een heleboel moois nog. We gaan richting Marieke, die heeft het nieuws. Wat zit erin zo, Marieke?
1: Nog steeds honderden vrachtwagens over Merwedebrug. En een Nobelprijs winnen voor onderzoek naar onderbroeken. Klinkt als een grap, maar het is echt gebeurd.
2: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
4: Met onze chocolade.
2: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: 4:30, hoe is het met de files in Brabant? Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Nou, het lijkt erop dat we nu, alsof het nu ietsjes minder druk wordt. Maar op de A2 bij Den Bosch in de richting van Utrecht heb je nog steeds wel een half uur vertraging. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat 8 kilometer file. Op de A2, maar dan een stukje verderop bij Waardenburg, heb je ook nog extra reistijd. En de A2, maar dan richting het zuiden. Tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over. Dan de A73 richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps is het op onthoud een half uur door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.
0: Dankjewel en sterkte in de file.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het weer zit ook niet mee, bewolkt, geregeld regen. Soms kan het even flink plensen. Temperaturen, die is eigenlijk best aangenaam. Graadje of 18. Vanavond is het droog, geleidelijk wat meer opklaringen en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. En Marieke Smit heeft het nieuws voor je.
1: Elke werkdag rijden er nog steeds ongeveer 500 tot 550 vrachtwagens over de Merwedebrug. Sinds halverwege augustus zijn die cijfers hetzelfde, ondanks acties waarbij handhavers boetes uitdeelden. Het aantal boetes is wel minder geworden. Eind juli waren het er nog ruim 1300 en eind augustus waren het er ruim 100. Paardenboer Martin is de helft van de dag. Hij beluste vannacht snel een brunt op de Straalbrechtse Heide. Zijn nichtje had het vuur gezien en de brandweer gebeld, maar ook haar oom. Martin vulde zijn watertank en twijfelde geen moment.
8: Nee, gelukkig niet, want toen ik aankwam schrok ik toch wel van de hoogte van de vlammen en ja, de grootte van de brand. En gelukkig reed de brandweer al achter mij.
1: Ja, samen blussen ze het vuur. Volgens de brandweer kon het vuur zich door Martiens hulp niet verspreiden. Toch vindt hij zichzelf geen held.
8: Ja, een held is een groot woord, maar ik ben vooral blij dat ik heb kunnen helpen. Tevreden dat het allemaal zo snel uitgegaan is en dat het niet veel groter geworden is.
0: Ja, want het is zo'n mooi stukje natuur daar ook, de Straalbrechtse Heide. Ja. En het is echt zeker in deze tijd ook prachtig. En nou, voor mij is hij wel een held.
1: Ja, toch? Vind ik ook wel. Hij is heel bescheiden. Ja,
0: zeker.
1: PSV moet het tegen Ajax doen zonder 5 spelers. Man, Sildilia, Bro Hansen, Lammers en Huijsa doen allemaal niet mee. Sommigen zijn nog niet fit genoeg om te spelen. Trainer Peter Bos won nog nooit in Amsterdam met PSV, maar hij zegt dat hij zich daar niet druk om maakt. De wedstrijd begint morgenavond om 8 uur. Een bouwsteiger bij een flat in Rotterdam is ingestort door de harde wind. Planken van het gevaarte zijn naar beneden gevallen en de 3 bovenste etages zijn ingezakt. Je hoort de verslaggever van Omroep Rijnmond.
9: Het is gewoon helemaal in elkaar gestort. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort zeg maar op het dak van het gebouw. Dus niet op de straat en niet op de metro.
1: Ja, de stellage staat om het gebouw omdat de flat een stukje hoger wordt. In de provincie gold vanochtend code geel vanwege de harde wind. Een Nobelprijswinner voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Ja, klinkt misschien als een grap, maar het is echt waar. De Nederlandse onderzoeker Marcel van der Heijden liet 2000 witte onderbroeken begraven. Dat deed hij om te kijken hoe gezond de grond is. Hij wilde zien hoe lang het zou duren voordat de onderbroeken helemaal weg waren geschimmeld. Bij de meeste duurde dat maar 2 maanden en dat is goed nieuws. Het betekent namelijk dat er veel leven in de grond zit en dat is gezond. Voor zijn onderzoek heeft hij vannacht een Ig Nobelprijs gekregen. Dat zijn wel serieuze prijzen, maar die zijn bedoeld voor opmerkelijke of grappige onderzoeken. Zo viel er bijvoorbeeld ook een onderzoek naar een spettervrij urinoir in de prijzen.
0: Ja, terecht.
1: Ja, dat is, ik vind het hartstikke leuk bedacht.
0: Wat, maar ja, wie bedenkt van laat ik eens een paar onderbroeken gaan begraven om te kijken hoe het met de grond weer geteld is, toch?
1: Ik heb zoveel vragen ook. Waarom onderbroeken? Ja. Ik weet niet, maar ik vind het wel grappig.
0: Maar blijkbaar zijn ze blij mee, want hij heeft dus die Nobelprijs gekregen.
1: Ja, er zijn ook hele leuke foto's trouwens van al die witte onderbroeken met allemaal van die gaten erin.
0: Daar geloof ik graag. Ja. Goed. Hey, dankjewel Marieke. Tot over een uurtje weer voor een update. Goedemiddag. Ja, door met de lijst.
7: 11 dagen lang de top 1976.
0: Ik neem je mee naar 1981 voor een liedje van de Stray Cats. Dit is Rock This Town.

0: dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

Nou, bij een plekje ging hij sowieso een stukje harder de radio. Bij Anja, want die appte daar straks al. Ik zit er klaar voor, nummer 1277, Albert West. Trots dat hij met 7 nummers in de top 1976 staat. Ruim 11 jaar na zijn veel te vroeg overlijden. Helemaal mee eens, Anja. En met heel veel plezier gedraaid op 1277, Memory of Life. En dat was pas de eerste keer dat we hem hoorden. We gaan hem dus nog vaker horen. Het was ook een belangrijk liedje voor zijn carrière. Want het werd geschreven door Hans Vermeulen. Die ken je misschien nog van de Sandy Coast, hè? The Eyes of Jenny. Nummer betekende voor Albert West toch een soort van muzikale koerswijziging. Hij ging zich wat meer richten op eigen serieuze repertoire in plaats van vooral covers. Lydia Wijnen, die heeft erop gestemd. Die heeft er ook nog een berichtje bij gezet. Die zegt, wat een groot artiest is ons ontvallen. Dat is één, maar ook nog eens een ontzettend sympathieke vent, die Albert West. Hè. Dat is echt een gouden kerel wat dat betreft. Ze schrijft er ook bij onze fan Facebookpagina. Hebben we naar dit nummer vernoemd. Dat is heel toepasselijk dus. Nou, blijkbaar is er dus een fanpagina. Memory of Life voor Albert West op Facebook. Nou, zoek die maar eens even op. Wij gaan door met de lijst. Ik heb straks voor je het vrolijke deuntje van Vaya con Dios. Nee. Maar eerst even terug naar de jaren 70 voor een nummer van Billy Swan. Elvis Presley nam het later ook nog eens een keer op. Een eigen versie van dit nummer, maar het was niet van Elvis. Het was van Billy Swan uit 1974. En hij staat in onze lijst op 1276 met A.

0: Brabant bestaat 50 jaar.
1: Hallo, hier Robert van Beckhoven. 50 jaar Omroep Brabant, 50 jaar thuiskomen.
2: Hoi, René Schuurmans hier. Ik feliciteer Omroep Brabant met het 50-jarig bestaan.
3: Ik ben Jeroen van Koningsbrugge en ik wilde graag Omroep Brabant feliciteren met zijn 50-jarig bestaan.
4: Hoi, ik ben Flemming en ik feliciteer Omroep Brabant.
5: Hallo, wij zijn de 3J's. Gefeliciteerd!
6: Hallo, ik ben Frans Bauer en ik feliciteer Omroep Brabant met het 50-jarig bestaan.
7: Chef Naaitjes van de Vulpoepers hier. Je luistert naar de top 1976.
8: Omroep Brabant, gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan. Dit is de top 1976. Groetjes van Kafke.
0: Omroep Brabant is nu jarig.
9: En daarom als cadeau
0: 11 dagen lang
9: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Dit is de top 1976.

0: En een paar vriendinnen die gewoon lekker een avondje gaan stappen. Nee, na, na.
1: Was dat de top 1976.
0: Er was er eentje van Faya Condius op 1275. Ik ga even bellen, want ik zie dat op het volgende liedje iemand ooit de trouwakte heeft ondertekend. Onder het genot van dat liedje. Dat is Marion. Even kijken of dat ze bereikbaar is. Mooi verhaal.
2: Marion Morris.
0: Hey Marion, met Ronnie Omroep Brabant.
2: Hoi Ronnie.
0: Nou, even een klein vraagje. Ben jij nog steeds gelukkig getrouwd?
2: Ja.
0: Echt?
2: Echt?
0: Want dat is ooit gebeurd tijdens het tekenen van de actes op een liedje.
2: Dat klopt, ja.
0: Welk liedje is dat?
2: We hebben nog twee, maar het is de... Nou, overval je mij. She van Charles Aznavour en You van, hoe heet die? Ten Hupplepup, die Nederlandse groep.
0: Ten Sharp.
2: Ja.
0: Die ga ik nu draaien.
2: Oh, je bent helemaal geweldig.
0: Dus zet hem even wat harder, dan komt dat geluksmomentje weer even terug.
2: Gaan we dat zeker doen.
0: Oké.
2: Hartstikke fijn.
0: Houdoe. Hey,
2: dankjewel, houdoe.
1: Nummer 1200.

0: Eerst was het een band en later was het eigenlijk gewoon een duo. Marcel Kaptein en Niels Hermes die scoorden met z'n tweeën deze hele grote hit in 1991. Ten Sharp en You. En die nieuwe bezetting werd het eigenlijk een soort van wereldhit. En ja, bij heel veel liedjes zijn mooie verhalen te vertellen. En Marion Bogaerts, die had ik net aan de lijn. Die liet erbij weten dat ze tijdens de bruiloft tekenen van de actes dat dit nummer werd gespeeld. Maar ook nog een ander nummer. Hè. Charles Aznavour zei ze volgens mij met She. Dus er moest flink wat handtekeningen gezet worden, denk ik in dit geval. Maar het zorgt voor mooie herinneringen. En dat is ook wel een beetje onze doelstelling natuurlijk. Hè, want het is muziek uit 60 jaar popmuziek. De top 1976 nog tot en met volgende week vrijdag. Dan ga je de nummer 1 horen. Dus we hebben nog een dikke week voor de boeg. Dat stelt mij dan toch wel weer gerust. Zometeen na 5 gaan we mooi verder. En dan zijn we aangekomen bij nummer 1273. Als je nieuwsgierig bent wat daar staat, dan kun je al even kijken op omroepbrabant.nl/top1976. En anders gewoon blijven luisteren.
1: Straks meer top 1976. Omroep Brabant.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: In Mil, Reuzel en Riethoven.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor

0: een jaar gesloten. En G heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Even kijken hoe het met de files is. Wordt het al een beetje beter op de weg, Dennis?
2: Langzaam wordt het ietsjes beter. Er staat nog 200 kilometer file in Brabant. Maar het lijkt erop alsof we het drukste moment achter ons hebben. De A2 van Eindhoven naar Utrecht merk je daar nog niet zo heel veel van. Want heb je nog steeds een half uur vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. En dat geldt ook voor de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden, tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam, ben je een kwartier extra kwijt. En op diezelfde A27, maar dan een stukje verderop, voor het knooppunt Sint-Annabos bij Breda, 10 minuten extra. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A73 Venlo-Nijmegen heb je tussen Vierlingsbeek en Malden nog 25 minuten vertraging. Eerder vanmiddag is daar ook een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer een tijdje vrij.
1: Dankjewel weer.
3: Top 1976.
1: Ja, ga er maar eens even lekker voor zitten, want zometeen hoor je een hit uit de jaren 70 die in meer dan 20 landen op 1 kwam. Bij ons staat hij op nummer 1273. De titel is overigens even niet van toepassing als ik zo naar buiten kijk, maar goed. En verder nog meer muzikale kanjers, want ook deze liedjes ga je het komende uur horen.

0: 1976.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
8: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
11: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
12: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
14: Het gevoel van hier.
12: Nummer 1273.

0: En het kabbelt maar door. En Mungo Jerry met In the Summertime.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Ja, goedemiddag. Summertime. In the Summertime stond in meer dan 20 landen op nummer 1. Bij ons staat hij op 1273 in de top 1976. Had een stuk of 4-5 hitjes in Nederland, deze Mungo Jerry. Alright, alright, alright. Was ook nog een top 10 hit van hem volgens mij. Maar ja, altijd als het over Mungo Jerry gaat, dan gaat het over In the Summertime. En daarom verdient hij ook absoluut een plekje in deze lijst. En dat is ook gebeurd. Ook volgens Ellie Bijens overigens, want ja, die heeft er ook op gestemd. En die denkt bij dit liedje gelijk terug aan haar allereerste singeltje dat ze ooit kocht voor haar draagbare pick-up. Die vergeet ik nooit meer, want die werd natuurlijk grijs gedraaid. Ja, dat kon vroeger. Ook die daalt zo erop, weet je. Maar ik hoop dat het singeltje nog een klein beetje heel is, Ellie. En dankjewel voor je stem op dit prachtige liedje. Hele mooie herinneringen bij de liedjes in deze jubileumlijst. De top 1976, de lijst die we doen omdat we 50 jaar bestaan. En in 1976 het jaar was waarin we zijn begonnen. Dus dat is de reden. En normaal zou je een top 900 op de radio hebben. Maar dit jaar dus een extra lange jubileumeditie. In dit geval de top 1976. Leo, die stuurt een appie. Dat vind ik leuk. 06-573-28203. Keihard genieten. Ik wist niet dat er zoveel mooie muziek is gemaakt. Heel veel liedjes al lang niet meer gehoord, zegt hij. Ja, nou, dat vind ik nou ook het mooie van zo'n lijst. En dan komen er toch dingen bovendrijven die je inderdaad misschien een beetje vergeten bent. Wellicht geldt dat ook voor het volgende liedje. Dat zou zomaar kunnen namelijk. Een man die een indrukwekkend cv had. Muzikaal cv, als je het mij vraagt. Hij speelde gitaar bij onder meer Thin Lizzy en bij Pink Floyd. En ja, hij vond zichzelf eigenlijk ook veel meer een gitarist dan een zanger. Maar toch heeft hij een liedje ingezongen dat op 1272 staat. En met succes. Zijn naam, Snowy White.
1: Dit is de top 1976.
2: Omroep Brabant.

0: foto. Hij staat er twee keer in onze lijst. En dit was de allereerste keer op 1271.
1: 1976, overzicht.
0: Ja, tijd voor het overzicht. Want op 1280 hadden we Carole King, You've Got a Friend. Oh, die hele mooie van de Carpenters, Yesterday Once More op 1279. 1278, The Stray Cats, Rock This Town, Albert West, Memory of Life. Op 1277, Billy Swan, I Can Help op 1276. 1275, Na Ne Na van Faya Condios. Dan het mooie You van Ten Sharp. 1274, Mungo Jerry was de eerste dit uur in The Summertime. 1272, Snowy White. Ja, eigenlijk gitarist dus, maar zong gewoon een prachtig mooi liedje in. Bird of Paradise. En zojuist op 1271 koos Albert. En ik verscheur jullie je foto. We zijn toegekomen aan nummer 1270 en daar staat een liedje van Hart.
1: De top 1976.

0: Nederland heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant. De top 1976. Woehoe. Nummer 1269.

0: Jeff Buckley, die man van het liedje Hallelujah, was de enorme inspiratiebron voor zanger Connor Mason van deze band Nothing But Thieves. Hij vond hem een echt ontzettend groot idool. En vooral zijn bijzondere stem en de hoge zangpartijen, ja, die hoor je natuurlijk toch wel een beetje terug in de liedjes van Nothing But Thieves. Impossible op 1268 in onze lijst. We gaan naar Marieke, die heeft het nieuws voor ons zometeen. Wat zit erin, Marieke?
1: Ondernemers in Uden zitten in een gloednieuw gebouw zonder stroom. En een gratis lunch op school klinkt mooi, maar liep in Indonesië even heel anders.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
2: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
5: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
6: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
0: 1 over half 6, verkeersinformatie. Dennis van de ANWB, goedemiddag.
7: Een hele goede middag. 150 kilometer file staat er nog in Brabant. Het is nog steeds aansluit op de A2. Eerst vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 25 minuten vertraging. En de andere kant op ook 25 minuten extra tussen Culemborg en Zaltbommel. Maar op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat het echt goed vast. Tussen knooppunt Leendeheide en Valkenswaard staat namelijk 7 kilometer door een ongeluk. Er zit nauwelijks tot geen beweging in. 2 rijstroken zijn dicht. Oponthoud is minstens een uur.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, de regen die trekt wel langzaam weg. Er komen meer opklaringen. Vanavond is het ook droog. Vannacht dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen zon en wolken bij een temperatuur van 21 graden. Zondag zonnig en warm. Dan wordt het 24 graden. En maandag kan het zelfs 27 graden worden. En voor het nieuws gaan we naar Marieke Smit.
1: 24 ondernemers in Uden hebben een bedrijfsruimte in een gebouw gekocht, maar ze kunnen er voorlopig niet in. De reden? Ze kunnen geen stroomaansluiting krijgen. Je hoort een van de ondernemers.
9: Eind 2025 gingen we naar de notaris toe om te tekenen. Ja, daar is niks gezegd.
10: Wanneer werd het jullie duidelijk dat er geen stroom zou komen?
9: Ik geloof maart dit jaar. Nadat ze ook al gestart waren met de bouw. En nadat de meeste mensen ook getekend hadden voor de koop.
1: Pas eind 2027 kan Enexis de stroom leveren. Ondertussen zorgt de eigenaar van het gebouw voor noodaggregaten. Maar dat is volgens de ondernemers geen goede oplossing vanwege de hoge kosten. De boom die in juni in Boksel op een auto viel, stond op de lijst om gekapt te worden. In februari bleek al dat de boom er slecht aan toe was. De gemeente wilde hem in september gaan kappen. Maar in juni ging het dus al mis. Bij het ongeluk kwam een man om het leven. Volgens de gemeente was het in februari niet duidelijk dat er een noodsituatie was en zou noodweer de reden zijn dat hij toch omviel. Scholier Julian van 19 wil het treinstation in Uden terug. Hij is met de bus 1,5 uur onderweg naar school en dat moet korter, vindt hij. Julian begon een petitie, die is nu al bijna 2000 keer ondertekend. Een expert denkt alleen dat het niet heel veel gaat opleveren omdat de spoorverbinding te duur is. Minister Van Essen is blij met de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Het bureau zegt dat de stikstofplannen van het kabinet de problemen rondom stikstof niet oplossen, maar dat Nederland wel vooruit gaat. Je hoort de minister.
11: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is.
1: Voor het eerst sinds de coronatijden is de uitstoot in het verkeer wel minder geworden. Dat komt vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ja, het klinkt heerlijk, een gratis lunch op school. Maar voor ruim zo'n 2000 leerlingen en bijna 30 docenten in Indonesië liet dat even heel anders. Ze kregen allemaal een voedselvergiftiging.
12: Oeps.
1: Ja, dat gebeurde op meerdere scholen in het land. Op één school kregen de kinderen diarree en moesten ze overgeven na het eten van gegrilde kip. Een andere directeur zag zijn kinderen duizelig en misselijk worden. Sommigen waren er zo erg aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten in een rolstoel, omdat ze te zwak waren om op te staan.
12: Wow.
1: Ja, het moest allemaal juist mooi zijn, want de schoolmaaltijden worden overal uitgedeeld in het kader van een speciaal programma van de overheid. Maar dat zorgt er nu toe juist bijna elke keer voor zieke kinderen.
0: Maar gewoon iets besmet of ja, gratis, dan denk ik misschien was het last minute voedsel. Weet je wel, wat misschien nog een dag goed was of zo, weet ik veel.
1: Wat ik las was dat het vooral te maken heeft met hoe ze het opslaan. Dus als je bijvoorbeeld kip ergens niet goed koelt, dan gaat het natuurlijk meteen helemaal bederft dat. Of dan komen allemaal van die bacteriën op.
0: Ja, maar je gaat toch vanuit een organisatie die zo'n lunch serveert, dat die dat toch allemaal wel op orde heeft.
1: Dat zou je zeggen.
0: In dat land misschien anders dan
1: dat schijnt dus in ieder geval niet zo te zijn. Nee, want dat gaat dus gewoon ook, het is niet één incident, het gaat gewoon op meerdere scholen mis.
0: Ja, dus een hoop mensen aan de scheiterij daar.
1: Dat gaat niet helemaal lekker, nee.
0: Goed, dankjewel Marieke. Tot over een uurtje, dan horen we je weer. In de tussentijd is er meer nieuws op web en app van Omroep Brabant te vinden. Gaan wij door met de lijst.
13: 11 dagen lang de top 1976.
0: Hoe is je Frans?

0: op 1267 in de top 1976. Ja, het woord flirt was eigenlijk een beetje uit de mode geraakt in Frankrijk. En ja, die Delpech die pikte dat weer ergens op tijdens een reisje naar Engeland. Dacht, nou weet je wat, ik gooi dat gewoon eventjes in mijn liedje. En daardoor werd het weer een soort van hip in Frankrijk. Het werd zelfs een soort nieuw woord voor daten en verliefd zijn. Dankzij dit liedje van Michel Delpech uit de 1971. Te vinden dus in onze top 1976. Johan die appt ook nog. Dat is wel leuk. Johan die zegt, hey, goede muziek. Kunnen jullie daar niet altijd doen? In plaats van de top 900. Nou hoor je muziek die je bijna nooit meer hoort. Nou, Johan, ik vind dat jij heel goede ideeën hebt. Misschien moeten we er wat mee doen. Wie weet. Nou, laten we eerst eens vooral gaan genieten van deze lijst. De top 1976. Nog tot en met volgende week vrijdag. Want dan hoor je de nummer 1 uit je speakerschallen. Ja, meekijken kan natuurlijk via omroepbrabant.nl/top1976. We gaan even schakelen naar Weerplaza. Want daar zit voor ons Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ik denk dat we de meeste buien wel een beetje kwijt zijn in Brabant, of niet?
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. In het oosten valt nog wel wat regen op dit moment. Maar dat trekt snel naar het oosten weg. En dan volgt een overwegend droge avond met vanuit het westen later vanavond meer opklaringen. En vannacht koelt het dan af naar 13 graden. En dat is dan wel het begin van een heel mooi weekend eigenlijk.
0: Ja, en ook een droog weekend?
1: Ja, een droog weekend inderdaad, want zowel morgen als zondag blijft het droog. De temperatuur gaat daarbij steeds verder omhoog. Morgen is het zo'n 22 graden, zondag kan het 25 graden worden. Maar maandag wordt de warmste dag met misschien wel 28 graden.
0: Hoppakee, goed insmeren dus, want dan is het weer een eetje zomer in Nederland.
1: Ja, maar de zonkracht neemt wel flink af. Het is mooi dat je dat zegt. Het is natuurlijk september, de zon is veel minder sterk dan bijvoorbeeld middenzomer. Dus je zou niet zo gauw meer verbranden waarschijnlijk.
0: Nee, en daarna is het in één keer weer over of komt er nog meer?
1: Nou, er komt nog wel wat meer, waarschijnlijk op de lange termijn. Maar eerst krijgen we volgende week vanaf dinsdag nog met nieuwe buien te maken. Dan gaat de temperatuur eerst omlaag naar zo'n 20 graden. Misschien dat het richting volgend weekend weer wat warmer wordt.
0: Nou, we zijn erbij. Dankjewel Wouter. Ik wens jou een mooie avond.
1: Dankjewel.
0: Doei. Doei. Door met de top 1976. Zometeen heb ik op nummer 1265 een liedje van een Nederlandse band. Kensington, die hoor je zo met Streets. Maar eerst duiken we de jaren 70 in. Voor een lievelingsband van heel veel... Veel mensen die gestemd hebben voor deze lijst. Op 1266 staat ABBA.
2: De top 1976.

Een liedje dat 12 jaar oud is. Kensington op 1265 in de top 1976. De basis van dit liedje, dat hadden ze zo gefixt, de mannen van Kensington, voor het liedje Streets. Ongeveer 30 minuten hadden ze daarvoor nodig, begreep ik. Maar daarna begon het echte traject pas. Van hot naar her vlogen ze. De plaat die werd opgenomen in Berlijn, gemixt in Miami en uiteindelijk gemasterd in New York. Dus die heeft zo'n beetje alle hoeken van de wereld gezien. En dat is eigenlijk best een internationaal traject natuurlijk, hè, voor deze Utrechtse band. Ze staan wel mooi genoteerd met het liedje in onze lijst. Daarvoor ABBA, ja, die ga je natuurlijk nog veel vaker horen. Want ik zei al, een lievelingsband van heel veel mensen die een stem hebben uitgebracht voor deze lijst. Op 1266 hoorde je SOS voorbij komen. Straks, dan heb ik een waanzinnig mooi liedje. Ik krijg er altijd een beetje kippenvel van. En jij wellicht ook, misschien heb je er wel op gestemd. Planet en U2, oftewel Bono. Die kwamen alle twee uit Ierland. Zaten ook bij dezelfde platenmaatschappij. Island Records was dat. Dus dat maakte een samenwerking eigenlijk best heel erg aantrekkelijk en ook makkelijk. Er verscheen In a Lifetime, de single. In 1986 was dat. Werd ook een hit in de hitparade. En later werd het nummer opnieuw uitgebracht. Dat had dan weer met een film te maken. In 1992 toen kreeg In a Lifetime een soort van tweede leven. Doordat het op de soundtrack van de film Into the West terecht kwam. Ja, mij is die een beetje bijgebleven uit de jaren 80, 1986. Clannad en Bono, die hoor je zo meteen met In a Lifetime op 1263. Maar eerst nog even 1264, want die komt daarvoor namelijk uit 1980. Bob Marley en zijn Wailers met Could You Be Loved?

0: en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.
1: Omroep Brabant. Nummer 1263.

0: Sowieso nog goed als jij ook helemaal in love bent. Als het gaat om die top 1976, want die gaat nog door tot en met volgende week vrijdag. Nou, hou de radio lekker aan en ik meld mij weer morgenmiddag, net na drieën, voor opnieuw een paar prachtige liedjes. Fijne avond.
1: Straks meer top 1976. Omroep Brabant.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue. Avenue.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld

0: Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Voor we zometeen doorgaan met de lijsten tot 1976. Eerst even naar de ANWB. Er zit Dennis Mooi. Dennis, goedenavond.
2: Een hele goede avond. Er staat nog 80 kilometer file in Brabant. Het is vooral aansluiten bij Den Bosch. Op de A2 richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. Dan is er eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd op de A2 richting Maastricht. Daar heb je tussen knooppunt De Hocht en Leende bij Eindhoven nog een kwartier vertraging door. De weg is alweer een tijdje vrij.
1: Oké, dankjewel. Zometeen gaan we door met de lijsten tot 1976. Ronnie heeft het stokje overgedragen aan mij. Ik ga zometeen met 1262 van start. Het komende uur komt dit ongeveer voorbij. Plus

0: 1976.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
10: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
0: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Polskibit in de top 1976 op nummer 1262. Een videoclip van deze plaat zit een verhaal bij. Waar Jimmy Somerville verliefd wordt op een jongen die hij in een zwembad ziet. Wordt vervolgens door een groep mannen in elkaar geslagen. Uiteindelijk wordt de politie naar huis gebracht. En zijn vader reageert afstandelijk, waarna hij afscheid neemt van zijn moeder. En met de trein naar Londen vertrekt.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Vroenhoven.
0: Ja, en dat verhaal dat komt aardig dicht bij de realiteit van de zanger Jimmy Somerville. Hij groeide op in Glasgow en vertrok als jongeman naar Londen, waar hij meer vrijheid vond om openlijk homoseksueel te zijn. Jimmy Somerville richtte Bronskibit op in 1983. Dat deed hij samen met Steve Bronski en Larry Steinbergek. En in 1984 braken ze door met Small Town Boy, gevolgd door onder andere Why. Why, 6:10. We zijn er weer. Althans, ik zei de gek vanavond tot 9 uur met de top 1976. Leuk dat je erbij bent. Goede avond op deze vrijdagavond. Jimmy verliet overigens de groep Bronskibit in 1985 en vormde daarna samen met Richard Coles de Communards. En zij braken in 1986 door met hun versie van Don't Leave Me This Way. Van Londen gaan we naar Italië. De dame die in 1993 optrad op het Sanremo Festival met La Solitudine is Laura Pausini. Ze won, bracht het nummer uit op single en scoorde een enorme hit. Stond in Nederland 4 weken op nummer 1. In de top 1976 vinden we haar terug op nummer 1261.
2: De top 1976.

0: en dit soort liedjes maken die lijst natuurlijk extra bijzonder. Leonard Cohen en Take This Waltz. En die vonden we op plek 1260.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ik zal je eens even mee terugnemen naar het vorige uur bij Ronnie Balk. Want die had nummer 1270. Die was van Heart and Barracuda. 1269. Jim Croce. I'll have to say I love you in a song. Eén plekje hoger op 1268. Nothing but thieves. Impossible. En Pour un flirt. Pour un flirt van Michel Delpech op 1267. Abba, veel voorkomend in de lijst natuurlijk. SOS ook, daar, die staat erin op 1266. En we hoorden ook nog Kensington en Streets op 1265. Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved? Heb ik opgestemd trouwens, 1264. Een stukje reggae kan mij altijd bekoren. En In A Lifetime van Clannad en Bono, één plekje hoger op 1263. Ik begon dit uur met Bronski Beat, ofwel Jimmy Somerville, met Small Time Boy op 1262. En op 1261 La Solitudine van Laura Pausini. En zojuist Leonard Cohen met Take This Waltz.
1: Top 1976.
0: Dat betekent dat we doorgaan naar de volgende 10 liedjes. En ze zijn allemaal zo ontzettend prachtig. Want zometeen op 1258 een heel bijzonder liedje van Corrie Brokken, La Mama. Die hoor je eigenlijk bijna nooit. Maar zometeen dus wel. Maar eerst The Police. Every little thing she does is magic.

0: dagen lang feest op je radio. 11 dagen lang de top 1976.
1: Op Omroep Brabant, nummer 1258. Zee.

0: een bijzonder liedje dit hoor. Ik zou het zelf niet snel aanzetten, maar als ik dit zo hoorde, denk ik wel toch nog eens een keertje terugluisteren. Want ik vind het erg mooi. 1258 voor Corrie Brokken. Maar het origineel is, het klinkt zo.
1: Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, mama.
0: Charles Aznavour. Maar Corrie Brokken maakte er haar versie van in 1963. En daarmee scoorde ze een top 3 hit destijds in de hitlijsten. We gaan zo meteen naar het nieuws met Marieke. Marieke, waar ga je het over hebben?
2: Een hennepkwekeraar ontdekt en een huis in Helmond. En van een populair kinderboek komt vandaag het 30ste deel uit. Je hoort er zo meer over.
3: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: We gaan nog even keer naar de ANWB voor een overzicht van de avondspits. Dennis Mooij, goedenavond.
9: Een hele goede avond. Nou, het is bijna gedaan. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog 10 minuten vertraging bij Waardenburg. En dat geldt ook voor de A2, maar dan richting Maastricht bij Leende.
0: Oké, dankjewel. Fijne avond.
9: Hoi.
10: Omroep Brabant.
0: Ja, deze avond dan klaart het op. Het wordt droog, eindelijk fijn, want we hadden behoorlijk wat regen vandaag. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een aangename 20 tot 21 graden. 2 minuten over, 6:30 is het. Tijd voor het nieuws met Marieke Smit.
2: Een huis in Helmond moet 3 maanden dicht omdat de politie er een hennepkwekerij heeft gevonden. De kwekerij werkt op dat moment nog. De eigenaren tapten er illegaal stroom voor af. Volgens de burgemeester is dat erg gevaarlijk. De 3 bewoners moeten het huis uit en een tijdje ergens anders gaan wonen. Het Openbaar Ministerie wil dat een man uit Polen 180 uur taakstraf krijgt. Eind vorig jaar was hij aan het werk met een tractor in 8 maal... toen een jongen van 13 op een crossmotor op de tractor botste. De jongen kwam om het leven. Volgens justitie had de man op de tractor beter op de weg moeten letten. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Elke werkdag rijden er nog steeds 500 tot 550 vrachtwagens over de Merwedebrug. Sinds halverwege augustus zijn die cijfers hetzelfde, ondanks acties waarbij handhavers boetes uitdeelden. Het aantal boetes is wel minder geworden. Eind juli waren het er nog ruim 1300 en eind augustus waren het er ruim 100. In een huis in Eerbeek is vanochtend een overleden jongen van 12 gevonden. In hetzelfde huis heeft de politie ook een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om zijn moeder. De politie wil dat niet bevestigen, maar houdt wel rekening met een misdrijf. Deze buurtbewoner hoorde de politie vanochtend aankomen.
11: Ik werd wakker door alle sirenes. Nou ja, dan hoor je later dat een kindje is overleden. Nou ja, dan gaat je kippenvel, krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. En ja, dat is gewoon niet te doen.
2: De politie doet nog volop onderzoek. Misschien heb je ze vroeger zelf wel gelezen of juist voorgelezen aan je kinderen. De boeken over Dolfje Weerwolfje van schrijver Paul van Loon. Vandaag is zijn 30ste deel van de serie uitgekomen. 30 jaar na het eerste boek.
12: Trots? Ja, zo denk ik niet. Gewoon, het is mijn werk, het is wat ik doe. En ik ben blij dat ik boeken mag schrijven. Ik ben blij dat kinderen nog steeds lezen. Dus ik ben eerder dankbaar dan trots. Hij zit als het ware in me. En ik ben altijd benieuwd wat hij gaat meemaken. Dus dan moet ik wel een nieuw boek schrijven steeds. Ja. Hij is nog lang niet uitgeavontuurd.
2: Voorlopig heeft hij dus nog genoeg inspiratie. Van Loon krijgt hij vaak van zijn lezers, zo ook voor dit verhaal. Een lezer vroeg namelijk aan de schrijver wat er met een jongen uit zijn eerste boek was gebeurd. En dat verhaal staat nu in het nieuwste boek.
0: Dus de schrijver vroeg zich af wat er met een jongen uit zijn eerste boek was gebeurd. En dat staat nu in het nieuwste boek. Dus
2: ja, dat vroeg een van die lezers. Die vroeg van het allereerste boek wat hij ooit heeft gemaakt. Dat was een verhaal over die ene jongen.
0: Ja.
2: Hoe is daar nou mee afgelopen? Nou, en toen dacht hij, oh, dat is wel leuk om een nieuw boek over te maken.
0: Een nieuw boek over te maken.
2: En dat heeft hij dus nu gemaakt.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, heb jij ze gelezen? gelezen, de boeken? Ja, en de films, heb je die ook gezien?
2: Nou, dat kan ik me dus niet echt herinneren. Wel een grote kans hoor, maar die boeken kan ik me nog wel herinneren. Ja, dat wel leuk was.
0: Het zijn bijzondere boeken, ja.
2: Ja, ik vond
0: je wordt
2: wel
0: er helemaal
2: hoor.
0: In meegezogen. Als je er helemaal in zit,
2: hè?
0: Ja, dat is heel knap. Ja, dat kan heel goed.
2: Ja, dat is wel leuk, ja.
0: Is ook een graag geziene gast hier trouwens in de studio.
2: Komt, ja, hij is volgens mij heel aardig, of niet?
0: Ja, onwijs aardig vent.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja, zo klinkt hij.
0: Ja, zeker. Nou, dankjewel Marieke en een fijne avond, hè.
2: Dankjewel.
10: Dagen lang de top 1976.
0: Ja, ik zou zeggen, ga lekker genieten van de top 1976 met zometeen Queen, maar eerst Mike Oldfield.
10: Nummer 1257.

0: dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

0: band, helaas. Ze zijn er niet meer, maar de muziek hebben we. En dankzij jullie stemmen op de top 1976 en dit bijzonder op Queen... hebben we Hammer to Fall zojuist gehoord op nummer 1256. Een liedje dat werd geschreven door Brian May. Dat was in 1984, dat was midden in de Koude Oorlog. Die de dreiging van een kernoorlog, die zat ook in het nummer. Maar volgens May gaat het vooral over iets groteres. Uiteindelijk zijn we allemaal sterfelijk en valt die hamer een keer. Ja, het is geen prettige boodschap, maar het is wel de waarheid. Een jaar later koos Queen het nummer voor een legendarische optreden tijdens Live Aid. Geen enorme hit toen hij uitkwam, maar live werd het een echte Queen-klassieker. Hammer to Fall. Nou, over klassiekers gesproken ook de volgende. Dat is zeker in de categorie klassiekers, maar dan uit een heel ander vaatje. Want het is een nummer van Karin Bloemen. Onder andere Mieke Delien, die stemde erop. En zij schrijft erbij een herinnering aan het verlies van mijn moeder. Ja, doonliedje is het inderdaad, maar het is prachtig. Het heet Geen Kind Meer.
1: Dit is de top 1976. Omroep Brabant. Nummer 1255.

jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft die jij zo in haar haatte. De scherpe tong

0: Ja, het zijn bijzondere liedjes. Ze komen ook voor in de lijst. Dit soort liedjes waarvoor iedereen wel een herinnering aan zou kunnen zitten. En dat was Karin Bloemen in de lijst. Eens even kijken op welk nummer. Dan zijn we compleet.
1: Top 1966.
0: Ja, 1255. Daar zijn we inmiddels al voorbij. Dat betekent dat we naar 1254 gaan. Daar staat een bijzonder liedje. Ook een lange uitvoering. Maar liefst 8 minuten krijg je zo meteen voor je kiezen. Van Beth Hart en Joe Bonamassa. Het is een liedje dat helemaal niet van hun is. Nee, sterker nog, het verscheen al in 1968. Of beter gezegd, in 1967 werd het opgenomen door Etta James. En zij heeft het in 1968 uitgebracht.

Ja, en hoe gaat het klinken in de versie van Bev Hart, die het opnam met bluesgitarist Joe Bonamassa. Dat was voor een album Seesaw. Nou, dat hoor je nu, want het is gestemd in de lijst op 1254. I'd Rather Go Blind.

Joe Bonamassa. Op de gitaar en Bev Hart levert de vocalen. I'd rather go blind, 8 minuten lang. Jullie stemden erop in de top 1976. En John die hebt nog, hij zegt, wauw, wat een dikke plaat. Het lijkt een beetje op.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
8: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
9: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wiegen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
12: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
11: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dankjewel. Nou, de files die zijn allemaal opgelost. Dus dat is goed nieuws voor als je onderweg bent. En je hebt ons aanstaan. Dat betekent dat je lekker aan het luisteren bent naar de top 1976. En ik heb weer heel wat bijzonders voor je in het komende uur. Waaronder deze 3.

0: tussen drie bestond nog niet.
1: Jawel, die klassieker van Herman van Veen.
0: Maar ieder had zijn eigen stem.
1: Maar het is niet allemaal oud.
2: Hey brother, do you still believe in one?
1: Ook Avicii is straks te horen.
3: De top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
4: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
5: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
3: Nummer 1253.

0: Op nummer 1253 in de top 1976. Roxy Music.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Vroenhoven.
0: Goedenavond, vrijdagavond. En wat voor een avond. Het is de eerste vrijdagavond waarop we de top 1976 uitzenden. Wat leuk is, we zijn dinsdag al begonnen. Om 9 uur precies. En het leuke is dat we nog een week doorgaan. Ja, wat een mooi nieuws kan ik jou brengen. En ook vanavond gaan we door tot 12 uur. Prachtig toch? En dan komt heel wat moois voorbij in de vorm van muziek. Jullie hebben erop gestemd. Ik zei straks Roxy Music. Nou, beter gezegd, ik zei straks dat je hoort een liedje wat een van de beroemdste baslijnen aller tijden heeft. En dat ga ik je zo even vertellen hoe dat zit. Want dat heb ik het over Roxy Music. En die band is ontstaan nadat liedzanger Brian Ferry afgewezen was bij een auditie als liedzanger voor King Crimson. En daarom richtte hij in 1970 samen met zijn studievriend en bassist Graham Simpson de band Roxy Music op. En de naam van de groep die was afgeleid van een oude bioscoop, de Roxy. En toen ze erachter kwamen dat een Amerikaanse band dezelfde naam gebruikte, voegden ze een music toe en werd het Roxy Music. Ja, en Roxy Music heeft veel bassisten versleten. Het was echter John Gustafsson die verantwoordelijk was voor de beroemdste baslijn van de band op Love Is The Drug die je zojuist hoorde. Nile Rodgers zei dat die baslijn een van de belangrijkste inspiratiebronnen was voor Chic Good Times, wat op zijn beurt weer de inspiratie vormde voor John Deacon's baslijn op Queen's Another One Bites the Dust. Ik heb het even achter elkaar gezet, dan kan je een vergelijking maken. Chic Good Times, Nile Rodgers. Queen. En dat komt allemaal van dit. Roxy Music. Nou, dan heb je ook weer een stukje muziekles gehad. En dat allemaal op de vrijdagavond. Terwijl je misschien lekker in de auto zit of lekker op de bank. TV kijken kan altijd nog, zeggen we dan. Want wij gaan gewoon lekker door met de lijst. En daar staan mooie liedjes voor je klaar. Zometeen Dimitri van Toren. Er staren steeds meer mensen naar de hemel. Maar eerst op 1252. Een band die zijn naam heeft veranderd, die oorspronkelijk On A Friday heette. Dan heb ik het over Radiohead.
1: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Dit is de top 1976 op Omroep Brabant.
1: Nummer 1252.

0: Dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
3: En dit is ons cadeau aan jou.
4: Radio op zijn best.
5: De top 1976.
4: Omroep Brabant.
2: Nummer 1251.

0: Dimitri van Toren, artiestennaam. Jan van Toren was zijn geboortenaam. Er staren steeds meer mensen naar de hemel. Er wordt flink geluisterd en er wordt flink geappt. Vinden we hartstikke leuk. Onder andere Henk van Hunnen, die is onderweg naar Berlijn. Die is onderweg aan het luisteren. Heerlijk met jullie muziek op, zegt hij. En ook Jos, die stuurde nog even een appje met een prachtige foto bij van een stoer shirt erbij. Het is heerlijk genieten, zegt hij. We zijn hier met een groep en we zitten gezellig te genieten van de top 1976.
1: Top 1976, overzicht.
0: Nou, geef je even een overzicht voor wat je dan allemaal hebt gehoord en waar je allemaal van hebt genoten. Of mocht je net inschakelen wat je dan allemaal hebt gemist. Want in het vorige uur draaide ik op nummer 1260 Leonard Cohen en Take This Waltz. Police and Every Little Thing She Does Is Magic. Eén plek hoger op 1259 en 1258. Corrie Brokken's uitvoering van Charles Aznavour's La Mama. Mike Oldfield in Dulce Jubileo, de fluit. We zouden er een dansje op kunnen doen, maar dat hebben we gisteren al gedaan. Check de socials, zou ik zeggen, van Omroep Brabant. 1257, 1256, Queen Hammer to Fall. 1255, Geen Kind Meer, Karen Bloemen. En 1254, daar sloot ik vorige uur mee af. De prachtige versie van Beth Hart en Joe Bonamassa. I'd Rather Go Blind. En dit uur opende ik met de beroemde bassline van Roxy Music. Love is the drug. En dan ben ik even kijken naar 1252, Radiohead, Street Spirit. Dimitri van Toren hoorde zojuist, er staren steeds meer mensen naar de hemel. En dat brengt ons bij de volgende 10 ook weer prachtige liedjes. Want jij hebt erop gestemd, dus jij bepaalt uiteindelijk wat mooi is en hoe die lijst eruit ziet. Met zometeen op 1249 Jan Biggel, vriend van de omroep, vriend van de show. Had jou maar nooit gekend. Maar eerst naar een klassieker met de hoofdletter K, Fleetwood Mac.
1: De top 1976 op Omroep Brabant.

0: je kent.
1: Het is altijd leuk als we hem aan de telefoon krijgen. En dan krijg je morgen Jan Biggel. Had ik jou maar nooit gekend. En het origineel is natuurlijk dit. Dat is van Albert Hammond. En die komt ook nog terug in de lijst. Maar dat duurt nog een paar dagen. Dus staat erg hoog. Stel, je brengt een plaat uit en het is 1982 en dan denk je, nou, ik heb een hit te pakken en hij doet niets. Dat gebeurde met Nena, met Nurgetraumt. Er gebeurde helemaal niks met die plaat. Totdat de band optrad in het Duitse tv-programma Musicladen. En daarna ging het ineens hard. Volgens het verhaal werden er de volgende dag zo'n 40.000 singeltjes verkocht. Het nummer kwam uiteindelijk op nummer 2 in Duitsland. Het maakte de weg vrij voor de andere enorme hits een jaar later. 99 Luftballons. Die ook in de lijst staat, maar dan een stukje hoger. Maar eerst Nena met Nurgetraumt. En die vinden we op
2: nummer 1248.

0: als we niet presenteren, dan hebben we meestal thuis of in de auto ook Omroep Brabant aanstaan op de top 1976 luisteren. Ik weet zeker dat Ronnie ook zat te luisteren. Maar ik denk dat hij even wees plezier plassen bij dit liedje. Celine Dion, I'm Alive. 1247, ja, moet weten, hij heeft een boete-hekel aan Celine Dion. Nou goed, we hebben allemaal wel iets. Als jij houdt van Nederlandstalig of vanaf Nederlandse bodem afkomstige muziek, dan zit je de komende half uur heel erg goed.
1: Goedenavond.
0: Want ik heb heel wat liedjes
1: lang de top 1976.
0: Die gewoon uit Nederland komen. Zometeen Gerard Joling, maar eerst Ramones, Leidingwater.

0: Ja, dan zou je het zelf kunnen meezingen, maar ik ga er niet aan beginnen. In zo'n hoge scherzoon, dan kom ik ook helemaal niet. Op 1245, Ticket to the Drop is erg populair in die tijd in de jaren 90 in Oost-Azië.
1: Tot 1976.
0: Ja, ik zei het al, ik heb een blokje met van Nederlands, Nederlandstalig muziek, Nederlandse artiesten. De volgende ook, uit de jaren 80. Hilversum 3 van Herman van Veen. Gaat eigenlijk over een tijd waarin muziek nog niet de hele dag uit de radio kwam. Vroeger, zo zingt hij, werd er gewoon op straat en tijdens het werk gezongen en gefloten. Over Ticket to the Tropics gesproken, als je dat dan kunt meezingen in die hoge noten. De tekst van Willem Wilmink en de melodie van de Oostenrijker Wolfgang Ambros. Hilversum 3 werd in 1985 overigens omgedoopt tot Radio 3. Maar goed, wij hebben natuurlijk Omroep Brabant Radio. En die heb je aanstaan, want je luistert naar de top 1976. Met op 1244 nu Herman van Veen.

Je stemde en daardoor op 1243 Agda en de Munnik. Met Maan en Typhoon, als ik even zie, dankzij beste zangers natuurlijk. Ja, ik zei het, een blokje Nederlandse artiesten. Er komt er zo meteen nog eentje. Maar eerst even naar het buitenland. We gaan naar zo meteen Engeland. Maar eerst deze, Avicii. Hey brother.

Ben je een beetje aan het genieten? Laat het weten in de app. 06-573-2203. Altijd leuk om van je te horen. En wat jij hoorde was Culture Club op 1241 met Do You Really Want To Hurt Me? En daarvoor nog Avicii. Zo zijn we via Zweden naar Londen gereisd en weer

0: Straks meer Top 1976.
1: Op Brabant.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Nou, als de top 1976 een uur heeft waarin de diversiteit wordt tentoongesteld, dan is het komende uur wel een hele mooi voorbeeld ervan. Alvast drie liedjes die je gaat horen.

0: Het is de top 1976 waar je naar luistert. En ik kan je zeggen, zometeen om 1239 een emotioneel mooi liedje van Bluff. Dit is Blauwe Ruis.
1: De top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Jawel, het houdt wel op. Bluff, Blauwe Ruis, helaas, zit er voor jullie op.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Vroenhoven.
0: Ja, nog steeds. Nog een uurtje. Straks neemt Stef het stokje weer van mij over. We gaan door tot 12 uur vanavond met de top 1976. Blauwe Ruis, het komt uit 2002. Het is een bijzondere plaats. Zeker voor Bluff. Jaren eerder kwam drummer Chris Gutter om het leven bij een verkeersongeluk. En de band twijfelde toen zelfs. Moeten we nou nog wel doorgaan? Uiteindelijk besloten ze dat gelukkig maar te doen. En met Norman Boning als de nieuwe drummer. Een nummer over iemand missen en toch verder moeten. Bluff met Blauwe Ruis op 1239 in de top 1976.
2: Top 1976.
1: Overzicht.
0: Ja, ik ga je me even terugnemen naar vorige uur. Want toen hadden we 1250 Fleetwood Mac, Don't Stop. Op 1249 Jan Biggel, Hak Jou Maar Nooit Gekend. De eerste single en de doorbraak dankzij een tv-optreden van Nena Noor Gedroomd. Op 1248 Celine Dion met I'm Alive. Een plekje hoger op 1247. Onze vrienden uit Limburg, Rouwenese, Hesse, Leidingwater. 1246 en Hero Joling met De Hoge Noten. Populair in Oost-Azië, Ticket to the Tropics op 1245. Hilversum 3 werd bezongen door Herman van Veen op 1244. En 1243 was voor Als ik je weer zie van Akte de Munnik, maar niet alleen, samen met Maan en Typhoon. En toen gingen we eventjes naar Zweden voor Avicii en Hey Brother. Om via Londen naar Culture Club te gaan van Boy George en Do You Really Want to Hurt Me. En toen landden we weer veilig in Nederland met Herman Brood en His Wild Romance and Never Be Clever. En zojuist Bluff en Blauwe Ruis 1239. Dat brengt ons alweer bij het volgende liedje. Want we tellen af, langzaamaan, naar nummer 1. Ik had eerder al vanavond Leonard Cohen met Take This Waltz. En nu doe ik het gewoon nog een keer, maar dan wel met een ander liedje. Live, Dance Me to the End of Love. Op 1238.

0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
1: De top 1976.
0: Nummer 1237.

0: was fenomenaal. Toen in die tijd, iedereen kon het meezingen.
1: Top 1976.
0: De kassameisjes vliegen de panders. Houdoe op 1237. We gaan snel door. Ik heb nog veel mooie muziek die ik allemaal voor 9 uur aan je wil laten horen. Met zometeen Bon Jovi op 1235. Maar eerst naar deze, Buddy Holly.

0: zei het aan het begin van het uur, hè, dat het lijstje heel divers zou zijn. Nou, dat bewijst dit maar weer. Bon Jovi. In These Arms. Om 1235. Voorafgegaan door Buddy Holly. That Will Be The Day. Uit 1957 volgens mij is een van de oudste liedjes in de lijst.
1: De top 1976.
0: Ga er nog eentje voor je doen voor half negen. Daarna ga ik nog gewoon lekker door. Ga niet te draaien van een man die eerder naar Sheffield Central Technical School in Engeland ging. En daar werkte als gasmonteur. Weet je dan over wie ik het heb? Heb je enig idee? Ik zal je nog een tip geven. Zijn eerste band was The Cavaliers in 1959. Hij was de drummer en mondharmonica speler. En toen hij in 1961 de leadzang overnam, veranderde hun naam van Vance Arnold in The Avengers. Nog steeds geen idee, hè? Nee. Ze toerden een aantal keren met de Rolling Stones en de Hollies. Ja. En als groot Motown-fan had Joe Cocker, want daar heb ik het over, op een gegeven moment een coverband die in de pubs in Noord-Engeland speelde. Hij werd ook wel de witte soulzanger genoemd. Je mag meezingen. Maar zullen we afspreken dat je je kleren gewoon aanhoudt? You can leave your head on. Joe Cocker, in de lijst, op 1234.

Grijpje van Nathalie heeft er niet op gestemd, zegt ze. Maar ze vindt het wel een leuk liedje. Ze heeft Joe Cocker ook nog ooit live gezien. Ja, je mag appen. Hè? We zijn er gewoon in de studio. 06-573-2203. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On op 1234. En dit uur is diverser dan divers, had ik al gezegd. Ik ga iets laten horen zometeen. Namelijk op 1233 echt een hele grote banger. En, de Eurodance, zeg maar, vanaf Nederlandse bodem. DJ Paul Elstak. Maar dan moet je weten dat de stem daarvan is Ingrid Simons. En die is al, ja, de jongste niet meer. Ze is geen 30 meer, laat ik het zo zeggen. Zonder iemand te beledigen. Maar die klinkt hem lekker live.

0: Zij zingt Love You More, Rainbow in the Skies. Is de moeder van Eva Smirons overigens. Maar ze kreeg nooit de credits. Want Shiny, Saskia de Geus, was het gezicht en het boegbeeld van de band. Maar die playbackte.
1: Goedenavond. 11 dagen lang de top 1976.
0: En ere wie ere toekomt, dus je hebt het gehoord. Het is Ingrid Simons die je zo

0: Frans Bauer en Django Magne.
1: Elke dag dat is een feestje. Ik zal er nooit één overslaan.
0: Nou, dan wordt lekker genoten. Dankjewel voor alle appjes. Wendy, die komt nog eventjes.
2: Tot 1976.
0: En met een berichtje dat Twan Leijten, dat vond ze echt helemaal te gek dat hij in de lijst staat. Ze reed terug uit Friesland. Toen ze haar huidige man heeft leren kennen, kwam ze van een festival af. En ook Ingrid Kant, die kan de tv niet aanzetten, want ze blijft bij de radio gekluisterd. Nou, dankjewel voor alle appjes. Even sneller nog een overzichtje. Dit uur begonnen met Blauwe Reis van Bluff op 1239. Leonard Cohen, Dance Me To The End Of Love, live op 1238. De Kassa, Meisjes met de Vliegende Panters, een plekje hoger op 1237. Buddy Holly, That Will Be The Day op 1236. En 1235 was voor Bon Jovi, In These Arms. De kleren konden aanblijven, maar het hoedje ook daarop. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Even hakken met DJ Paul Elstak, Love You More. Als je in de studio hebt gekeken, dan heb je me mijn best zien doen. 1232, puur op het gevoel van Twan Leijten en Frans Bauer, hoorden zojuist samen met Django Wagner. Een oude tipplaat, heb je al genoeg genoten? Brengt ons bij het volgende Blue Hotel van Chris Isaak, die in Amerika nog nauwelijks bekend was toen wij hem hier in Europa al kenden met dit liedje. In Amerika leerden ze Chris Isaak pas kennen met Wicked Game.
3: De top 1976. Omroep Brabant.

Zo heet het liedje Whiskey in the Jar, de Dubliners. Je moet er maar opkomen om op je stemlijst te zetten. En dat hebben heel wat mensen gedaan. Daardoor kwam die in de lijst op 1229. Zometeen op 1227 Paolo Conte met Max. Maar eerst naar de Beatles op 1228.

0: het doet mij heel erg denken aan een nummer wat we nog gaan krijgen op 938. En dat is van James Last, dat is Biscaya. Daar heb ik ook op gestemd. Dat kan ook op deze kunnen stemmen. Paolo Conte, Max. Maar gelukkig hebben anderen dat gedaan. 1227. Ik ga de plek vrijmaken voor Stef. Die gaat zo meteen nog door tot 12 uur. Morgen dan een dagje vrij. Dan ben ik er zondagmiddag weer. Maar de lijst gaat gewoon door. Iedere dag tot en met komende vrijdag. Veel plezier nog.
1: Ik kan niet meer zien. Trouw niet meer mijn ogen. Kan kaum nog geloven. Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen,

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
3: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
2: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
4: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
2: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend, vooral in het noorden, kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel! En een hele goede avond. Het is inmiddels 8:58. Fijn dat je lekker de radio nog aan hebt staan. Want we gaan door met de Top 1976. Stef hier, hallo. En zometeen hoor je onder andere...

0: 1976.
1: Nou, gast erop!
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Oh, wat een goed begin, hè? Aretha Franklin met Respect.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Stef van Duinhoven.
0: Oh, wat lekker zeg. Het is avond, het is donker buiten. En je weet het, hè, als het een beetje donker buiten is. En ook een klein beetje koud. En je hebt dan ook nog eens een lekkere hitlijst. Met maar liefst 1976 nummers daarin. Dan weet je gewoon, oh, even lekker onderuit zakken. Een klein drankje erbij. En gewoon even genieten van wat er allemaal voorbij gaat komen. Want het is een heerlijke week geweest. Voor mij de eerste keer dat ik hier zit nu met deze top live. Dus we gaan er even 3 mooie uurtjes van maken. Maar net is Aretha Franklin. En het grappige is dan weer dat dat nummer helemaal niet van haar is. Nou ja, je voelt hem al aankomen, hè. Dat het origineel niet van haar is. Maar in dit geval is het van Otis Redding. Die schreef het in 1965. En Aretha Franklin die was in die jaren een beetje bezig met haar woonsituatie. Want ze had net een klein appartementje geregeld voor zichzelf. Die was ze aan het schoonmaken. Nou ja, en als je schoonmaakt, dan zet je muziek op. Dus dat had ze ook gedaan. Een klein radiootje. Woep, en even een lekker zendertje uitgezocht. En wat hoorden we daar op de radio? De versie van Otis Redding.

0: dat was een live stukje van Otis Redding live in 1965. En ja, toen dacht ze, daar moet ik iets mee. En dat werd haar grootste hit, kun je wel zeggen, hè? Respect. En dan een andere grote hit van de Dijk.
1: Dit is de top 1976. Omroep
2: Brabant. Dokter, kunt u even...

Oh, dat vind ik zo mooi, hè? Elvis Presley en Are You Lonesome Tonight op Omroep Brabant in de top 1976. En het nummer, nou ja, dat komt, het origineel is al uit 1927. Moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Alleen de manager van Elvis, ja, de vrouw van de manager moet ik eigenlijk zeggen, die vond dit eigenlijk haar favoriete nummer ooit. En de manager heeft dus aan Elvis gevraagd, hey, wil jij het even opnemen? Nou, dat heeft hij dan in het donker een beetje onzeker opgenomen, omdat hij niet wist of dat hij het zangtechnisch wel aan zou kunnen. Dat kon hij prima. En het werd ook een mooi nummer van hem, Are You Lonesome Tonight. Veel mensen hebben erop gestemd, dus staat hij in de lijst. En dat geldt ook voor de volgende plaat die gaat draaien. Daarvoor gaan we even naar 1999, een hit van Tupac. Die is dan zelf al overleden, alleen de plaat wordt na zijn dood nog uitgebracht. Het nummer is Changes. En dat changed ook wel een beetje zijn carrière, want ook dat wordt nog een grote hit. Het is niet helemaal van hemzelf, want er wordt een klein sampletje in gebruikt. En flink wat piano, die zit hier ook in, maar het is allemaal net een tandje wat lager gezet. Een beetje langzamer, om dan vervolgens het tempo weer op te hogen. Je hoort hem op plek 1222.

0: Brabant tijdens de top 1976. Je hoorde hem op 1221. Ja, Gerard van Maasakkers die staat natuurlijk vaak in de lijst. En terecht, Brabantse grootheid is het. Met natuurlijk ook wel wat een aantal nummers die in de top 10 staan. Dus die man die staat verrekkers hoog en ook weer laag. Maar ja, maakt eigenlijk niet uit waar je staat. Want als je erin staat, heb je gewoon een goed plekje. Daar komt het op neer. Dan door met de lijst naar Frankie Goes to Hollywood, Relax. Dat is een nummer wat toch wel vaak in films wordt gebruikt ook. De bekendste voorbeelden zijn bijvoorbeeld Zoolander. Dat is een film over een beetje de modewereld met hele flauwe humor. Met Ben Stiller, Owen Wilson. Ook David Bowie heeft nog een klein rolletje in die film. En het gaat over Relax.
1: Nummer 1220.

2003, als ik het goed zeg. 2002, nou bijna goed uit mijn hoofd dan. Ik moest even kijken op mijn blaadje. Robbie Williams met Feel dus in de top 1976. En we gaan heel wat jaartjes terug nu, richting 1975. Een nummer wat David Bowie schreef voor Elvis. En Elvis liet het links liggen en vervolgens ging David Bowie...

Nou, bij talentenjachten zeggen ze altijd, hè, als je een bepaalde zanger of zangeres hebt, dan zeggen ze altijd, je moet een stem hebben waarbij mensen meteen denken, bam, dat is die artiest. Weet je, een beetje identiteit hebben. Nou, als iemand dat wel heeft, is het wel Michael McDonald, hè, van de Doobie Brothers. In dit geval What A Fool Believes. En dat schreef hij samen met Kenny Loggins. Dat is die man van Footloose, weet je wel. En dat is ook de enige plaat waarvoor de Doobie Brothers een Grammy Award kregen. Moet je nagaan. Maar ze hebben zoveel moois gemaakt. Maar ja, goed, dat wil niet zeggen dat als je geen Grammy krijgt, het geen mooie muziek is, toch? Want er staan heel veel nummers in de lijst die helemaal geen prijzen hebben gewonnen. Maar wel heel veel stemmen. En ik denk dat dat nog wel belangrijker is. Want als je gewoon als luisteraar of als muziekliefhebber een bepaald nummer in de lijst stemt, ja, dat is het allerbelangrijkste voor artiesten. Hè? Gewoon fans die willen luisteren. En het geldt ook voor Alison Moyet uit de jaren 80. Want ook die staat in de lijst. En die fans die dan gestemd hebben, dat zijn onder andere Jacqueline en Ruud, Connie, Kees, Jan, Freddy, Erik, Daan, Marianne. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Is This Love staat op plek 1215 op Omroep Brabant.

0: van de relaxtere liedjes van Rob de Nijzer. Het gaat vooral over een luie, zorgeloze zondag die de zanger dan samen met zijn geliefde in bed doorbrengt. Hè. Ik zou de hele dag gewoon met je kunnen vrijen. Geen drama, geen haast, gewoon alleen maar lekkere dingen, een heerlijk gevoel. De rest mag lekker wachten en jij ligt lekker in bed. Ik begin te stamelen. Als het maar over seks gaat, dan ga ik een beetje, hè, dan word ik een beetje wild. Dan ga je sneller praten en zo. Nee hoor. Nou ja, het is wel laat. Het is buiten donker. Ik zou bijna willen zeggen, dim even een klein beetje het lampje. Ga het even proberen met z'n tweeën. Maar goed, het is al voorbij. We gaan door.
1: Nummer 1213.

0: You Came in de top 1976. Daar hebben een hoop mensen opgestemd. Dus ze mag lekker in de lijst staan dit jaar. En daarvoor nog de Red Hot Chili Peppers. Hè. Je hoorde ze met Californication. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want we gaan lekker door.
1: Straks meer top 1976.
2: Omroep Brabant.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
4: Ik had een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia, Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
3: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
5: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
3: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank je. Hoorde je net alsof je weer begonnen, want dit was het NOS Journaal. Nee, je hebt goed gedaan, Clemens. Dankjewel, we zijn er helemaal bijgepraat. En kunnen wij door met de muziek uit de top 1976. Daar heb jij op gestemd, dus jij hebt ervoor gezorgd dat onder andere deze drie erin staan.

0: Deze hoor je zo meteen.
1: De top 1976.
0: En go!
1: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Een lekker begin toch? Huppatee, ja. Bam.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Stef van Duinhoven.
0: En een applausje voor jezelf. Jazeker wel, want je hebt nog lekker de radio aanstaan op deze heerlijke vrijdagavond. Het is inmiddels 7 over 10. Ja, we gaan met die top 1976 extra lang door tot 12 uur. Morgen gaan we tot 12 uur door, de zondag tot 10. En dan de dagen daarna ook gewoon lekker tot 12 uur 's avonds, joh. Dat is toch heerlijk? En ik heb het al een keer meegezegd, de muziek klinkt lekker. Op elk moment van de dag kun je hetzelfde liedje aanzetten, maar dan klinkt het toch allemaal net wat anders. Dus ook de nummers die je net hoort, bijvoorbeeld de Golden Earring met Back Home, die klinkt net wat lekkerder zo op die late uurtjes dan dat je hem 's ochtends om 9 uur aan zal zetten. Of juist andersom, hè. Dat kan ook altijd. Nou, dan zou ik zeggen, door met de lijst, of niet dan? We gaan richting de jaren 70. Een nummer die je niet zo vaak hoort op de radio, maar er is op gestemd, dus we gaan hem draaien. Joey Dicer.
1: De top

0: Oh, wat lekker, hè? De Beatles uit de jaren 60 met de Get Back. En daarvoor nog Joey Dicer, 100 Years. Die kon je vinden op plek 1210 in de top 1976. En de Beatles een plekje hoger, dus op 1209. En het mooie van de Beatles is, die hebben eigenlijk maar een jaartje of 7 bestaan. Alleen die hebben zo verrekkers veel mooie muziek gemaakt. En gelukkig is dat ook vastgelegd. Want je hebt een documentaire serie, die kwam uit in 2021. The Beatles Get Back. Dat zijn 3 delen en dan zijn ze eigenlijk een beetje de Beatles gaan filmen en gaan volgen. Terwijl ze het album Let It Be aan het maken waren. En dat is meer dan 60 uur aan beeldmateriaal wat ze een beetje hebben gerestaureerd. Een beetje hebben gemaakt dat het wat mooier eruit ziet. En er zitten dus hele mooie beelden tussen. Waaronder Paul McCartney, die op de gitaar bezig is. En een beetje loopt te hammen. Dus een beetje om een beetje het eerste te laten horen van Get Back. Het was gewoon de beginnoten van de plaat. Hoort een beetje... Het begin van de hit Get Back. Het is toch fantastisch mooi hoe dat je daar gewoon live bij kunt zitten. Hoe zo'n plaat een beetje ontstaat. Heerlijk. Dan door met de lijst. Josh Groban staat op plek...
1: Nummer 1208.
0: Met You Raise Me Up.

0: is toch prachtige muziek zo op de vrijdagavond. Inmiddels bijna 10:30. Je hoorde Anne Murray met You Needed Me. En daarvoor Josh Groban, You Raise Me Up. You Raise Me Up, dat is zo'n plaat die is heel vaak gecoverd, hè, door allerlei andere artiesten. Ook Anne Murray, You Needed Me, ook gecoverd door andere artiesten. De bekendste variant is die van Westlife. Er werd ook een nummer 1 in Engeland. En Anne Murray won hier ook een dikke vette prijs mee met You Needed Me. En die is gestemd en gekomen in de top 1976. En dan een artiest waar niet heel veel van gecoverd wordt. Maar op dit moment wel, want Clouseau zit op dit moment in de beste zangers. Hè? Dus er zijn heel wat artiesten die elke week een nummer van Clouseau aan het coveren zijn. Hè? De Belgische broers. Er is ook op gestemd door Monique. En Monique die zit erbij. En dat vind ik wel een mooi verhaal. Ze zegt, je vergeet als moeder nooit het moment dat je kind geboren wordt. Ze zegt, ik ben thuis bevallen op 6 juli 1995... van een prachtige dochter genaamd Gwen. En exact op dat moment, om 11:07, sprong de wekkerradio aan en hoorde ik Clouseau met het nummer Passie. Altijd nog krijg ik kippenvel als ik het nummer hoor. En waarschijnlijk nu ook. Hij staat op
1: nummer 1206.

0: Al heerlijk uit de jaren 90. Clouseau en Passie.
1: Goedenavond.
2: 11 dagen lang.
1: De top 1976.
0: En nu richting een Brabantse kandidaat voor het Regio Songfestival van een aantal jaren terug.
1: Omroep Brabant.
0: Rosa Spruit.

0: Dit verhaal.
1: Rosa Spruit. En geen woorden op papier waarmee ze de top 3 behaalden, hè, met het Regio Songfestival, waarbij alle omroepen in Nederland samenkwamen en iedereen stuurde 1 artiest. En onze Rosa Spruit die haalde gewoon dik de top 3, was dat toen in Arnhem. En ja, weet je, we zitten in de top 1976. Ik vind altijd, als je dan muziek draait, moet het de volledige versie zijn. We gaan richting Toto en Rosanna. Je hebt daar een normale versie van 4 minuten, maar ook eentje van 5,5. En ik dacht, nu moet ik die van 5,5 erbij pakken. En die heeft iets wat die van 4 minuten niet heeft. Op het begin die solo. Gewoon alleen drums met een klein galmpje erop, in een ruimte alsof je hoort dat er alleen een drumstel zit. Dat maakt het nummer toch wel echt af, hoor.

0: Uit 99 is dit Liquido en Narcotic op Omroep Brabant tijdens de top 1976. Ja hoor. Een hele goede avond. Fijn dat je er lekker bij bent. Dat je Omroep Brabant nog aan hebt staan. Want we zijn bezig met die top 1976. En dat doen wij nog tot komende vrijdag. Dus precies nog een week te gaan. En dat doen we ook tot lekker 12 uur 's avonds. Dus we zullen lekker lang aan die radio zitten. En er komt heerlijke muziek voorbij. En de volgende die ik ga draaien, en dat vind ik zelf gewoon een gigantisch goede plaat. Ik heb het over de Little River Band. Die is opgericht in 76. En dan hoor ik je denken, hoe komen ze aan die naam? Ja, of je dacht het helemaal niet. Maar het grappige is, het is super simpel. Ze zaten gewoon in de auto en ze zagen ergens langs de kant van de weg een bord staan met Little River. Nou, ze hebben er gewoon band achteraan geplakt. Dat is het. En dan heb je een band. En die band die moet dan nog wel een naam voor zichzelf maken. En dat hebben ze gedaan, want de zanger Graham die schreef de plaat zelf. Alleen hij wilde natuurlijk een muziekcarrière maken. Dus hij ging naar Melbourne toe. Alleen zijn geboortestad, dat was Adelaide. Dat is 9 uur rijden met de auto. Maar wat hij deed, 1 keer in de 3 weken, toen reed hij naar huis omdat hij toch een beetje angstig was en hij miste thuis en hij wil even weer bij de ouders zijn voor een zelfgemaakt etentje en zo. En hij zei zelf dat het lang duurde om alles een beetje los te laten. Dus angstig, loslaten. 1 keer in de 3 weken rij je 9 uur lang helemaal naar huis. Maar die lange weg, die heeft ervoor gezorgd dat hij inspiratie had voor de plaat A Long Way There op
1: nummer 1202.

Uit 1976, Ferrari met de Monza. Dat is toch een heerlijk liedje. En het heeft niks te maken met de Formule 1 circuit in Noord-Italië, want het heet ook zo. Of de serie raceauto's die de autofabrikant Ferrari in de jaren 50 produceerde. Zou je misschien denken, nee, het heeft allemaal te maken met de hond Monza. Sorry, nee. Af! Goed, door met de lijst. Tracy Chapman dan nu.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Inmiddels 11 uur geweest. Ik zeg een hele goede avond. Je hebt lekker Omroep Brabant aanstaan. We gaan door met de Top 1976. En je hoort zo meteen onder andere deze platen. En dus ook de Bee Gees.

0: 1976.
1: Ja, ja, ja!
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Backstreet Boys.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Stef van Duinhoven.
0: Met Everybody. Tussen haakjes staat er dan bij als subtitel, hè? Backstreet's Back. En het was nogal een gedoetje, want nou ja, de platenmensen en de producers en de managers die vonden het een beetje gek. Of dan het tweede album wat ze ooit uitbrachten, maar wel het eerste album echt in Amerika, dat dan zou heten Backstreet's Back. Van hey, we zijn terug, maar eigenlijk is het pas het eerste album. Nou, uiteindelijk is het ervan gekomen en is het gewoon een dikke vette hit, maar echt een van de grootste die ze gehad hebben. Dus niks van aantrekken wat die producers allemaal vinden. Gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Dat is wel een beetje hoe het gaat, toch? Dat is ook een beetje wat de Dizzymans Band deed. Die waren in de jaren 70 groot met allerlei grappige, show-achtige liedjes. Elk optreden wat ze gaven was ook één groot feest. En vooral met het laatste seizoen van The Tribute, Battle of the Bands. Dat programma wat op tv te zien is, waarin allerlei tribute-bands om elkaar strijden met allerlei bands. De Bee Gees zijn eruit gekomen, Queen is eruit gekomen. Vorig jaar nog als winnaar de Bruno Mars, Treasure. Maar dan zat er ook de Dizzymans Band zat er ook in. En dat heeft ervoor gezorgd, omdat er miljoenen mensen naar kijken, dat die Dizzymans Band ineens wat populariteit kreeg. Mensen herkenden die muziek of herontdekten de muziek of hoorden het voor het eerst. En ook dit jaar, misschien daardoor wel, ik weet het niet. Hij staat in ieder geval in de lijst op
1: nummer 1197.

0: Friends Band. En die Nicole, ja, die kun je vinden in de lijst op plek 1196. En ja, in de jaren 80, toen won ze als eerste Duitser ooit het Songfestival. Het was in 82. En toen ze uiteindelijk het Songfestival won, moet ik eigenlijk zeggen. Daarna mocht je dan het nummer nog een keer zingen. En toen besloot ze eigenlijk om een beetje de Duitse tekst los te laten. En toen zong ze deed in het Engels, in het Frans en in het Nederlands. En later, na het winnen van het Songfestival, ja, toen kwamen er nog een hele hoop versies bij. Hè. Je had nog het Deens, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Spaans. En later zelfs nog in het Afrikaans, Esperanto, Fins, Hongaars, Pools. En zo kun je nog wel even doorgaan. Dat is eigenlijk iets wat tegenwoordig met een Songfestival niet heel veel meer gebeurt. Maar toen werd het toch wel weer heel veel in andere talen en zo opgenomen. En het Songfestival dit jaar, ja, daar gaat niet heel veel worden, denk ik. Hè. Nee. We gaan niet meedoen. En volgens jou ook niet. En never nooit niet meer, denk ik. Maar goed, we gaan het zien. We zitten nu midden in die top 1976 met heel veel lekkere muziek. Waaronder deze Snow Patrol en Chasing Cars.
1: Nummer 11.

Snow Patrol en Chasing Cars in de lijst. En er zitten ook nummers tussen die je niet zo vaak hoort... of waarvan je denkt, hè, wat is dit dan weer? Dit is voor zo'n gevalletje, hè? In de jaren 60 was het een hitje. De Britse muziekgroep Dave D, Dazzy, Bakey, Mick en Tish... hadden een hitje met Zabadak, met verzonnen woorden als Zabadak. En ja, het is even winnen, laat ik het zo zeggen. Zabadak.

0: David Bowie samen met de Pet. Oh, sorry. De Pet Metheny Group moet ik goed zeggen natuurlijk. Hè, uit de jaren 80. Een nummer wat geschreven en gemaakt is voor de film The Falcon and the Snowman. Met onder andere Sean Penn. En dat is een beetje een film die gaat over twee jonge Amerikaanse mannen die informatie doorspelen aan de Sovjet-Unie. Ja, een beetje een verrassend liedje. Eigenlijk ook wat Anki zegt. Het is ook een actueel liedje, want het is een beetje zoals het nu ook zo is. Dit is niet meer het Amerika zoals we dat vroeger kenden. This is not America. En dan, even lekker dansen dan maar.
1: Nummer 1132.

0: dagen lang
1: de top 1976.
0: En ik ben altijd blij als ik een Bee Gees plaat mag draaien. Ja hoor, Lonely Day.

Wat een pareltje uit de jaren 70. De Bee Gees met Lonely Days. En het leuke is dat Barry Gibb nog steeds actief is in de muziek. Barry Gibb is dan nog de enige die over is van de Bee Gees. Daar is dan wel weer minder. Afgelopen week werd hij 80. Dus ook een applausje voor Barry Gibb. En was jarig op de dag dat Omroep Brabant ook opgericht werd. Hè? Want we bestaan 50 jaar. Nou, Barry Gibb die werd inmiddels 80 afgelopen week. En in 2017 stond hij in Engeland nog op het grote festival Glastonbury. En die Lonely Days, het is in dit geval het origineel. Een best rustig, kabbelend liedje met een beetje gevoel. En wat langzaamaan doorpakkend. Maar Barry Gibb die heeft er inmiddels, in al die jaren, heeft hij het tempo wat opgehoogd en wat meer gitaren erin gegooid. Want dit was in 2017 live.

als je dit zo hoort, dan denk je, is dit iemand van de Bee Gees? Eigenlijk ook het enige nummer van de Bee Gees wat Barry Gibb een beetje op een rockachtige manier speelt, hoor. Het is vooral disco en Beatles-achtige muziek. En over rocken gesproken, Ram Jam. Gas erop.

applausje voor jezelf. Oh, wat heerlijk. Elvis Presley en My Way op Omroep Brabant. In de top 1976 hoorden de live versie. En dat heeft met één ding te maken. Maar daar kom ik er zo op. Eerst even helemaal terug naar de jaren 60. Want in 67 toen was het de Franse zanger Claude François. Dat was de allereerste die het nummer überhaupt uitbracht in het Frans. Toen had je Paul Anka en die vroeg vervolgens toestemming om het dan naar het Engels te vertalen. Die gaf het aan Frank Sinatra. Nou, die zorgde ervoor dat het eigenlijk echt een nummer was wat bij Frank Sinatra paste. Elvis, die kwam iets later, dat was in de jaren 70, in een nazomeravond. Toen dacht hij van, weet je wat, ik speel het een keer live. Dat beviel hartstikke goed en heeft hij zelf in een studio opgenomen. Alleen hij bracht het zelf nooit uit, omdat hij dus niet tevreden was over het eindresultaat. Maar uiteindelijk, in 1995, toen is die studioversie toch nog uitgebracht. En kunnen we die ook gewoon luisteren, maar dit was in dit geval de live versie. Veel opgestemd, dank u zeer daarvoor. Op plek 1189 was dat. En soms kom je ook nummers tegen, die zijn wat langer dan andere. Nou, zometeen twee lange platen achter elkaar. En één van die twee lange, die kun je vinden op 1188. The Doors en Light My Fire.

Uit 66 The Doors en Light My Fire. En dit is nou zo'n plaat die lekkerder klinkt, s'avonds zo om 22:50, zoals net. Daar klinkt hij toch wel lekkerder dan bijvoorbeeld 's ochtends om 21:15, hè? Vind je niet? Ja, het is toch het mooie, hè, van deze lijst. De top 1976. En het grappige was dat in de jaren 60, toen ze bekend werden, dan, ja, ze zorgden voor wat tumult, voor wat gedoe in het nette Amerika. Als ze waren uitgenodigd voor een Amerikaanse show daar, de Ed Sullivan Show. En toen werd er gevraagd, hey Jim Morrison, kun je niet even één regeltje aanpassen? Dus niet Girl, We Couldn't Get Much Higher. Die moet je even vervangen door Girl, We Couldn't Get Much Better. Weet je, de associatie met druk en een miljoenen publiek wat ze hadden, dat wilden ze eigenlijk niet. Nou ja, je kon dan raden wat er gebeurde. Ze zongen het toch en ze hoefden nooit meer terug te komen. De Doors dus. En dan een andere artiest in de lijst. Met een nummer wat niet van hemzelf is. Het is namelijk een cover en die plaat is zeker wel een aantal keer vaker gecoverd. Hij staat 3 keer zelf in de lijst, waaronder 2 versies nog van deze 2. Lisa Lois. En Leonard Cohen. Maar die andere in de lijst, die kun je vinden op 1187, is Jeff Buckley.

Oh, dat is toch prachtig, hè? Jeff Buckley met Hallelujah. Mocht je nou fan zijn of meer willen weten over Jeff Buckley, je hebt It's Never Over, een film over zijn leven, en dan zie je hoe goed en getalenteerd die man was. En dat geldt ook voor Freddie Mercury. En het is de laatste voor deze avond. Ik zou zeggen, een hele fijne nacht. De rustig aan. En vanaf morgen gaan we gewoon weer lekker door met die top 1976. We will rock you!

0: voor de scorende dag en dat je bedankt zet, dat weet je, hè. De prettige avond. Houdoe, tot morgen.
1: Morgenochtend vanaf 9 uur gaan we weer verder met de top 1976.
2: Omroep Brabant.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En daarom als cadeau 11 dagen lang
1: de top 1976. Vanaf 9 uur gaat hij verder.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 9 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een geheide.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.